0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer.

0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileum.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Ikare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
2: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
3: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Radio Drenthe, goedemorgen, de ochtend van Drenthe.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra, de
1: wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
11: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
10: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
12: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
10: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
17: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
18: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen

0: Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Drenthe.
3: Goedemorgen,
4: Drenthe. Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. Donderdag 1 oktober, het is Wereldkoffiedag vandaag. Denk daar nog maar eens aan als je zo meteen bij het automaat staat. Het is een nieuwe maand. Als je de temperatuur weglaat, lijkt het al voor op herfst. Ik reed vanmorgen naar de studio. Dat voelde een beetje onstuimig. Het was nat, het was een beetje heijig en mistig. En de weg lag vooral bezaaid met allerlei bladeren en dat soort dingen. Maar ja, goed, de temperatuur die was vanmorgen om 5:30 al 18 graden. Dus dat voelt dan toch wel weer een beetje gek. Nou, straks om 7:30 natuurlijk een uitgebreid weerbericht. Het is een goedemorgen Drenthe vandaag. Zonder Judith, maar met mij, Ruben Koren. En ik ben niet alleen, Ger is er ook. Ger, een heel goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ruben.
4: Nou, de komende 2 uur starten we samen met je op. We praten hierbij over alles wat speelt in Drenthe, zodat je straks helemaal bij bent bij dat koffieapparaat. Nou, wat speelt er dan in de provincie vandaag? Duitsland heeft opnieuw een accijnskorting ingevoerd. Eerder dit jaar was er ook al zo'n korting. En die was dus even weg, maar is weer terug. Zo'n korting zie je bijvoorbeeld terug in benzine en diesel over de grens. Een litertje kan daar zo'n 17 cent minder kosten dan gisteren. En daarmee loont het dus best wel om de grens over te gaan om te tanken. Nou, goed nieuws zou je zeggen, zeker als je in de buurt van die grens woont. Of dat voor iedereen goed nieuws is, is maar de vraag. Ik bespreek het zo meteen met Richard Vieten van Vieten Olie. En de regionale omroep Noord-Nederland bestaat dit jaar 80 jaar. Die RON is eigenlijk een voorloper van de omroepen RTV Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe. Dat wordt op allerlei manieren gevierd. Onder andere een gezamenlijke radio-uitzending al eerder dit jaar. En komende zondag is er een eerste deel te zien van een documentaire over die geschiedenis. En ik ben zo meteen met de maakster van die documentaire. Dat is Karin Bies. Ik spreek ook nog met Rijkswaterstaat later vanmorgen over de N48. Die weg is inmiddels weer open na dat verschrikkelijke ongeluk afgelopen dinsdag. Er kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. En dat terwijl die weg vorige maand opnieuw geopend werd na allerlei vernieuwingen. Dat zorgt voor zorgen daar bij weggebruikers. In Midden-Drenthe die neemt de nachtopvang van asielzoekers over van de gemeente De Wolde. Die tijdelijke nachtopvang komt op het evenemententerrein in Bijlen. Waarom de gemeente Midden-Drenthe ervoor kiest om die opvang over te nemen, spreek ik straks met wethouder Rico Schans van Midden-Drenthe.

0: Billy Joel op de radio en Tell Her About It. Duitsland voert vandaag opnieuw accijnskorting in op benzine en diesel. Dat is goed nieuws voor mensen in de grensregio, zou je zeggen. Liter brandstof kan behoorlijk goedkoper zijn, tot 17 cent. Daarmee loont het dus best om even de grens over te gaan om daar te tanken. Maar of dat voor iedereen goed nieuws is, is maar de vraag. Bijvoorbeeld aan Richard Vieten, directeur van Vitaolie. Meneer Vieten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben veel tankstations in die grensregio. Een maand of twee geleden spraken we elkaar ook al op de radio. Toen was die korting juist net afgeschaft in Duitsland. Het was toen wel goed nieuws voor u, want de brandstof in Nederland was juist daardoor weer goedkoper dan in Duitsland, hè?
1: Ja, dat klopt. Toen waren de prijzen in Nederland weer lager. En ondertussen zijn de prijzen natuurlijk wat gestegen in Duitsland door die laagwatertoeslagen. En vandaag zal het anders worden.
0: Ja. Want toen was het vooral aansluiten bij u aan de pomp. Hè? Veel Duitsers ook die naar Nederland toe kwamen. Nu zal dat vermoedelijk weer de andere kant opvallen. Eerder dit jaar dus ook al die korting. Komt deze korting nu harder aan?
1: Ja, we hadden deze niet aanzien komen. Dit was natuurlijk ook... Dit werd heel snel besloten en ook gelijk doorgevoerd per 1 oktober. Dus per vandaag. Ja... Je bent er natuurlijk gauw aan als er weer normale omzet op het tankstation zijn. En dat ze gewoon weer lekker in de rij staan. Dus ja, voor ons wel een tegenvaller.
0: Ja, want vertel eens, wat betekent dat nu heel concreet dan voor u als pomphouder?
1: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. Ja, dan spreek je toch al over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
0: Zo, ja, dat zijn enorme hoeveelheden. Dat is natuurlijk voor u als ondernemer niet prettig. Maar ook uw personeel heeft daar misschien wel mee te maken.
1: Ja, je kan er vooraf niet op inspelen. Dus als dat in één keer die omzet wegvalt, ja, dan zit je natuurlijk met je hele logistiek apparaat. Wat in één keer verandert. En de bevoorrading van de tankstations worden heel anders. Dus ja, voor ons personeel is dat ook erg vervelend.
0: Ja, dat kan ik me wel ergens voorstellen. Verdient u dan ook nu dan minder aan een liter brandstof? Is het vooral de consument die de klos is, die gewoon een hogere prijs bij u betaalt? Of zegt u van, we proberen toch ook een beetje mee te gaan met die prijs in Duitsland en ik ga daar zelf iets minder aan verdienen? Of werkt dat niet zo?
1: Ja, we zijn altijd concurrerend met onze prijzen, ook in de grensstreek. Alleen ja, als er 17 cent afgaat, dat zit natuurlijk niet in de marge aan de pomp.
0: Nee.
1: Dus daar kan je niet tegen concurreren, helaas.
0: Nee, dat zouden ze dan vanuit Den Haag moeten doen.
1: Ja, het zou dus een hele mooie oplossing zijn dat de regering ons een beetje tegemoet komt in Nederland. En dat die ook een tijdelijke maatregeling aan zou kondigen met een accijnskorting.
0: Ja, want waarom doen ze dat in Duitsland wel en in Nederland niet eigenlijk?
1: Ja, dat is ook onze grote vraag.
0: Ja,
1: dat beslist de regering uiteindelijk natuurlijk. Maar in Duitsland compenseren ze de consument wel voor de hoge brandstofprijs. En in Nederland doen ze dat niet.
0: Nee, goed.
1: En Nederland is natuurlijk al het land met de hoogste accijns.
0: Ja, precies. In Nederland betalen we hoge accijnsen. En die zie je dus terug aan de pomp onder andere. Die korting in Duitsland is wel tijdelijk, tot 31 december. Is het probleem daarna weer opgelost?
1: Als ze niet gaan verlengen in Duitsland, dan is het probleem dan weer opgelost. En dan zullen dan de prijzen in Nederland weer iets voordeliger zijn.
0: Ja, nou goed, dat hoop ik dan voor u. Dus stemming is vandaag iets minder dan twee maanden geleden en dat snap ik goed. Dank even voor de tijd, Richard Vieten van Vietenolie dus. Met al die pompstations aan de grens.

Sienna Sparrow is dit en Material Lover. Zometeen duik ik even terug in de geschiedenisboeken. Wat gebeurde er zoal op 1 oktober in het verleden? Het is een nieuwe maand. Het is vandaag ook de dag van het zwarte goud. Het is wereldkoffiedag vandaag. Nou, denk daar nog maar eens rustig over na als je straks bij het automaat staat. En ondertussen zet ik vast een bakje voor je. Ik vier deze dag een klein beetje op de radio met deze prachtige plaat van Bob Dylan. Dit is One More Cup of Coffee.

0: Wereldkoffiedag vandaag. 1 oktober vieren we dat. Daarom deze van Bob Dylan op de radio. Je hoorde One More Cup of Coffee.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik duik het geschiedenisboek in van deze dag. 1 oktober dus. Wat is er in het verleden allemaal gebeurd op deze dag? Nou, terug naar 1936. Toen werd er een meisje geboren dat is uitgegroeid tot een beroemdheid.
3: The hills are alive with the sound of music.
4: If she had never made another movie, she might still be one of Hollywood's most endearing and beloved stars.
5: Girls in white dresses with blue satin sashes.
4: And generation after generation would still be singing along.
6: White winters that melt into spring.
0: Julie Andrews is jarig vandaag. Vooral dus bekend van deze film The Sound of Music. Ze is 91 geworden. In eigen land beginnen we op 1 oktober 1964 met...
7: Dit is Nederland 2.
0: Een nieuwe tv-zender werd geboren naast Nederland 1, dus ook Nederland 2 vanaf deze dag in 1964. Een paar jaar later, 1975, is de bokswereld in de ban van het duel tussen Muhammad Ali en Joe Frazier. De beslissing valt in de 14e ronde.
8: The doctor comes up and looks at Frazier. I think it's gonna be over. It's all over. I'm gonna get up in the ring. Muhammad, I'd like to ask you about the fight. Did you have any doubt about winning at any time?
9: Well, round 10, I was surprised Joe had so much stamina, as surprised as Nasubi was. He is the greatest fighter of all times next to me.
0: Ja, dat waren de woorden van Muhammad Ali, die in de 14e ronde dus gehakt maakte van Joe Frazier. In 1990 maken we kennis met...
10: Goede tijd.

nog altijd een vaste waarde voor heel veel mensen. Goede tijden, slechte tijden wordt geboren op deze dag in 1990. Dan heel wat jaren later, 1 oktober 2018, is de dag dat deze man overlijdt.

0: Charles Aznavour overlijdt op deze dag dus in 2018. Hij was 94 jaar. Tot slot gaan we terug naar 2023. Op 1 oktober dat jaar komt er na 60 jaar een einde aan de gaswinning aan het Groninger Veld.
1: Volgend jaar stopt het definitief. 1 oktober dit jaar winnen we geen gas meer. Alleen als er een hele strenge winter zou komen en er zouden nog wat meer plagen van Egypte ons treffen, dan hebben we eventueel Groningen als reserve nodig. Maar de gaswinning stopt, dat is het grote beeld.
0: Reserve. Het waren de woorden van toenmalig staatssecretaris Vrijelbrief. We gaan terug naar de jarige. Congratulations and celebrations. Want naast dat vandaag Julie Andrews jarig is, zijn er nog meer mensen jarig. Oud-politicus Heli D'Ancona is jarig, is 89 geworden. Violist, en orkestleider André Rieu is ook jarig, 77 geworden. En Kimberly-Ann van der Meij is jarig, de presentatrice. Zij is 46 geworden. Voor de plaat van vandaag terug naar 1 oktober 1970. Dan neemt Janis Joplin namelijk een nummer op. 3 dagen later overlijdt ze. Dit is haar laatste wapenfeit.
2: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: Opgenomen op 1 oktober 1970. Mercedes Benz van Janis Joplin. 3 dagen dus voordat ze overlijdt. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Dat krijg je vandaag van Ger.
3: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emme. Geniet van all day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
4: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
5: Meer dan 50 woonmerken onder 1 dak? Dat is oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut over 7:30, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Ger Hensen. Ger, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Burgemeester Arjen Maathuis van de gemeente Meppel noemt het onbestaanbaar als de aanpak van de spoorproblemen tussen Meppel en Zwolle niet doorgaat. Ook provinciebestuurder Bart van Dekken vindt dat deze klus niet meer teruggedraaid kan worden. De twee reageren op uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Verkeer. Die zei vorige week dat alle gemaakte afspraken en toezeggingen over infrastructuur van tafel gaan. En daarmee staat ineens de aanpak van het spoor tussen Meppel en Zwolle ook op losse schroeven. Het instituut Mijnbouwschade Groningen doet een paar aanpassingen in de afhandeling van bevingsschade. Binnenkort geldt voor alle regelingen dat een dossier wordt gesloten zodra de schade is afgehandeld. Pas bij een nieuwe zware aardbeving kan een gedupeerde opnieuw een vergoeding krijgen. De wijzigingen die gaan in op 30 november. De gemeente Tinarlo dreigt een bewoner van een bovenwoning bij Café Onder de Linden in Vries een dwangsom op te leggen als hij niet binnen een paar maanden verhuist. Volgens de gemeente is de woning zonder de benodigde vergunningen tot stand gekomen en mag er daarom niemand wonen. Het gaat om een woning aan de achterkant van het café. Als de bewoner niet op tijd vertrekt, moet hij per week €500 betalen. En die boete kan in totaal oplopen tot €10.000. En Tjitske de Groot uit Veenhuizen wordt namens de BBB provinciebestuurder in Overijssel. Omdat de Groot in Drenthe woont, was er een speciale ontheffing nodig om in een andere provincie aan de slag te gaan. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft ingestemd met de benoeming. De Groot wil in Veenhuizen blijven wonen, omdat ze slechts voor 6 maanden in Overijssel aan de slag gaat. Want op 17 maart volgend jaar zijn de provinciale verkiezingen, waarna er een nieuw college komt. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
8: Ger, dankjewel. En voor het weer schakel ik deze ochtend naar Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
9: Mooi Ruben, goedemorgen.
8: Ja, toen ik om 5:30 hierheen reed, voelde het qua temperatuur een beetje zomers. Het was al 18 graden, maar op de weg lagen vooral heel veel bladeren. Dus het was een gekke mix tussen herfst en zomer, voor mijn gevoel.
9: Ja, dat is misschien wel een prima omschrijving, want de temperatuur die was eigenlijk zodanig dat die overdag niet had misstaan voor het klimaatgemiddelde in deze tijd van het jaar. Sterker nog, je zat een graad boven gemiddeld vannacht. En het wordt vandaag nog een paar graden milder. Kijk, niet meer zoals gisteren. We halen geen 26 graden of zoiets meer. Maar wel 20 tot 21. Maar dat doen we wel bij een heel ander weerbeeld. Je had het al over regen. Nou, dat klopt. We zitten onder een brokkelig koufront waar een hele brede zone van nu en dan wat buiige regen op zit. Momenteel regent het echt in bijna heel Drenthe. Zometeen wordt het tijdelijk even wat droger. Maar er komen nu weer nieuwe buien. En eigenlijk gaat dit wel door tot in de middag.
8: Kijk.
9: Ja, het is opeens een heel ander soort dag met een heftig weerbeeld dus en een zwakke zuidwestelijke wind. Maar dat duurt maar 1 dag. Als dat front er langs is, zitten we in een wat koudere luchtsoort, maar nog steeds helemaal niet koud. Want ook de komende dagen, dan moet ik denken aan morgen, zaterdag en zondag, dus ook in het weekend, hebben we overdag temperaturen van een graad of 19 tot 20. En slechts een hele zwakke zuidwestelijke wind. Het weerbeeld zelf is dan een mix van zon en bewolking. Het is na vandaag ook gewoon weer droog. Alleen in de ochtenden, dan hebben we te maken met dat ochtendgrijs. Van die mist en nevels die moeilijk optrekken. En dan kan het wel tot tegen het middaguur duren voordat de zon er een gaatje in weet te branden. Dus het typische najaarsweer, dat komt er opnieuw een aantal dagen aan. Met weinig regen.
8: Kijk, nou dat is op zich een optimistische boodschap. Straks blikken we iets verder vooruit. Hans, ik spreek je over een uurtje weer. Hè?
9: Tot zo.
8: Hoi.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.

0: Over 19:30, Drenthe, goedemorgen. De regionale omroep voor Noord-Nederland bestaat dit jaar 80 jaar. Die RON, of RON eigenlijk, is een voorloper van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. De 80ste verjaardag is een mooie reden om een documentaire te maken over de geschiedenis van die regionale omroepen. Het nieuws van morgen heet die documentaire. Die is gemaakt door Karen Bies van Omroep Friesland. Goedemorgen, Karen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 80 jaar omroepen, daar moeten mooie verhalen over te vertellen zijn.
1: Zeker, 80 jaar. Ja, en we hebben ook een geweldig archief met z'n allen. Dus Noord, Drenthe en Friesland. Dat archief is wel een beetje verspreid geraakt intussen. Maar goed, ik wil het ook niet alleen over de geschiedenis hebben, maar ook over de toekomst van de journalistiek. Want we leven best wel in spannende tijden wat dat betreft.
0: Ja, vertel eens.
1: Nou ja, als je... Vroeger waren wij als omroep de enige nieuwsbrenger samen met de krant in onze provincie. Tegenwoordig heb je natuurlijk door de sociale media veel meer mensen die verhalen vertellen of filmpjes plaatsen. Maar ook heel veel content van onduidelijke herkomst. Dus daar moeten we in zekere zin mee concurreren. Gaan we ook, we zitten ook op de sociale media, maar soms is het net alsof ons publiek niet meer precies weet wat een professionele journalistieke verhaal is, of het ergens anders vandaan komt. Weet je wel, de bronnen worden niet elke keer goed uitgezocht. En dat is eigenlijk wel mijn grote zorg.
0: Ja, dat zijn zorgen over de toekomst. Regionale omroep is dus misschien wel belangrijker dan ooit. We bestaan 80 jaar gezamenlijk. Je hebt mooie verhalen ook gemaakt. Hè. Deels gaat het dus over de toekomst, maar ook al over het verleden, het archief. Hoe ben je die verhalen allemaal op het spoor gekomen? Want het archief is natuurlijk is eindeloos. Je moet ergens toch een soort van keuzes maken, klopt. Richting bepalen.
1: Ja, nou, het is ook best wel veel werk geweest. Ik had bij Omroep Friesland is het televisiearchief in ieder geval geweldig. En een collega van mij heeft 30 jaar geleden over het 50-jarig bestaan van de RON, of de RONO, zoals het daarna heette, ook een documentaire gemaakt. En zij heeft nog met mensen gesproken die bij de oprichting aanwezig zijn geweest. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat materiaal nog hebben, dus daar heb ik ook iets van gebruikt. Voor de rest ben ik hele mooie dingen tegengekomen waarvan ik het bestaan ook niet wist. Want een deel van ons audioarchief staat op lakplaten, schellakplaten, die soms wel gedigitaliseerd zijn, maar nog niet geïnventariseerd. Dus we weten niet van alles wat erop staat. En zo heb ik gewoon eigenlijk bij toeval ben ik ook hele mooie dingen tegengekomen.
0: Wow.
1: Er was een fragment in Groningen uit 1948, dat stond op een lakplaat uit 1948, wat nog nooit iemand gehoord heeft.
0: Dus dat is toen opgenomen, dat is in een kast beland en er heeft nooit iemand naar geluisterd. En jij hebt op een gegeven moment de koptelefoon op je hoofd gezet, je hebt die schellakplaat ergens ingestopt, je hebt natuurlijk speciale apparatuur voor nodig. En wat hoorde je toen?
1: Ja, het was ik hoorde dat er een soort van landbouwtentoonstelling aan de gang was. Er waren mensen die liepen langs allerlei moderne landbouwvoertuigen. Ik wist alleen dat het uit 1948 was. Dus ik kon wel nagaan, na de oorlog was er heel veel aandacht voor de modernisering van de landbouw. Dus dat klopte. Maar op een gegeven moment kwamen de verslaggever en een Groningse bezoeker kwamen langs een kraampje waar gesproken brieven waar je gesproken brieven kon inspreken. En dat hebben ze toen gedaan.
0: Ja, wow.
1: En dat heb ik gebruikt in de documentaire.
0: Ja, een van die mensen die je daar hoort is ene Diederik uit Knal, hè, Stadskanaal. Ik heb daar eens een klein stukje audio van. Dit komt dus uit 1948 op een grote landbouwtentoonstelling. Luister even mee.
2: Hier, maar verder.
3: Ja. Gaat uw gang maar, hoor.
2: En dan kreeg hij mijn stem te horen en soeren bij je.
3: Ja.
2: Nou, zeg maar, begin.
3: Ja, gaat het begint er maar.
2: Best u door Diederik, mijn jong. Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat stad niet even kijken kist. Mooi man, Marokko. Nou, hou die maar goud en tot kijk in stad, hè.
0: Ja, hij spreekt dus een bericht in, maar voor wie is dat bericht?
1: Dat is voor onze jongens in Indië. De soldaten die in Indonesië, Nederlands-Indië gelegerd waren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Zo. Dan waren er dus familieleden in Nederland. Die konden zo'n grammofoonplaatje inspreken. Dat werd opgestuurd naar, in dit geval, Surabaya. Diederik in Surabaya. Maar er konden ook soldaten in Batavia konden ook een plaatje opnemen. En dat werd dan opgestuurd naar Nederland. Dus gesproken brieven waren dat.
0: Ja, revolutionair natuurlijk voor die tijd, kan ik me voorstellen. Wat vind je zo mooi aan dit specifieke fragment?
1: Dat het Gronings is, in het Gronings. En dat het, als je ernaar luistert, dan heb je echt het gevoel van, jeetje, ik ben erbij. Dat is toch ook een beetje anders met film uit die tijd. Want ik heb ook heel veel filmfragmenten gezien. En ook heel vaak zonder geluid. Maar dat geluid, dat doet toch heel veel met je.
0: Ja, het is alsof
1: je... Op een of andere manier raakt dat je.
0: Het is alsof je even naast die Diederik uit de Knal op die landbouwbeurs staat daar in 1948. Ja, je schetst in de documentaire een beeld van de rol die de regionale omroep eigenlijk heeft. Hè, sinds 1946 is het.
1: Ja, sinds 1946. We zijn heel lang samen opgetrokken als omroepen. En ons hoogtepunt kwam in 1979, dat weten jullie ook nog wel, met de sneeuwwinter. Toen gingen we echt veel meer uitzenden. En daarna werd de vraag naar regionale radio echt heel groot. Toen waren we gewoon belangrijk. En toen zijn we steeds meer gaan uitzenden. Op een gegeven moment kwam de opsplitsing en zijn we ook onafhankelijk geworden, los van de NOS, waar we eerst onder vielen. Nou ja, en sindsdien zijn we allemaal onze eigen weg gegaan.
0: Ja.
1: En ik denk ook wel dat er op zich een goede toekomst is, hoor, voor de regionale omroepen. Want ja, de regionale televisie die in de jaren 90 kwam, daar heb ik ook aandacht aan besteed in deze documentaire. En tegenwoordig is meer dan de helft, denk ik, van wat we doen online te vinden. Dus we zitten gewoon in hele drukke tijden. Maar als regionale omroep zijn we nog wel steeds, denk ik, als journalisten heel dichtbij de mensen. En worden we ook nog wel, dat blijkt ook uit onderzoek, als betrouwbaar gezien. En dat vind ik dus ook heel waardevol.
0: Dat is fijn om te horen. Het voelt een beetje als wij van WC Eend, maar het is wel belangrijk om te benadrukken dat we als regionale omroep van belang zijn. Het nieuws van morgen is de documentaire die je hebt gemaakt over de geschiedenis dus van die gezamenlijke omroep, maar ook over de toekomst. Die is ook te zien hier bij TV Drenthe. Komende zondag een keer om 12 uur wordt hij uitgezonden en om 3 uur, dat is dan deel 1. En dan komt er ook nog een deel 2. Karen Bies van Omroep Friesland. Collega's zijn we gewoon. Dankjewel voor je tijd en voor het maken van deze documentaire. Susanne Freek nu samen met Snelle.

0: overkant. Sneller,
1: samen met Suzanne en Freek, je hoorde de overkant. Het is 7:50 geworden. Mooi moment om eens even te kijken wat er zoal in het nieuws is. Ook buiten de provinciegrenzen. Ger, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Ruben.
1: Ja, heel veel aandacht gisteravond en ook deze ochtend voor het overlijden van schrijver, cabaretier en vooral taalfanaat Paulien Cornelissen. Ja, dat is wel ontzettend. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gisteren wat minder met het nieuws bezig ben geweest. Woensdag is mijn dag, dan ben ik lekker met de kinderen op pad. Dus dan mis je ook wel eens dingen. Dus dit nieuws is wat later tot mij gekomen. Maar ik schrik hier oprecht van.
2: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat hadden. Ik zei ook net tegen jou, ik las een berichtje gistermiddag dat haar shows uitgesteld werden vanwege haar ziekte. En ja, ik denk volgens mij nog geen uur later kwam opeens het bericht dat ze overleden is. 50-jarige leeftijd in Amsterdam, in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, aan de gevolgen van kanker. Ja, iedereen wist natuurlijk dat ze ziek is. Nou, is momenteel te zien in De Slimste Mens. Ja. Gisteravond is die uitzending die versie is even niet uitgezonden. Ze hebben het even een dag niet gedaan uit respect voor haar en de nabestaanden. Maar ja, daarin is ze te zien, ook duidelijk met hoedjes op en petjes. Omdat ze door de behandeling, door de chemo, haar haar had verloren. Dus, en ze was er ook heel open over. En nu dus overleden. Presentator Herman van der Zandt van De Slimste, die werkte natuurlijk nauw met haar samen. En hij vertelde met het oog op morgen wat zij voor hem betekende.
3: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Dat, ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit.
1: Ja, bizar zeg. 50 jaar maar geworden. Paulien Cornelissen dus gisteren overleden. Slecht nieuws over de Zwitserse gletsjers, want die hebben het zwaar. Ger, vanwege de warmte natuurlijk.
2: Ja, zeker. En niet alleen vanwege die warmte. Er viel afgelopen winter ook vrij weinig sneeuw. Waarvan bovendien in juni zo'n beetje alles al was weggesmolten. En daardoor lagen die gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl hittegolf na hittegolf het ijs teisterde. 5,5% van de ijsmassa smolt. Ja, en dat komt neer op 2,5 tot 4 meter van de gemiddelde ijsdikte. En op de gletsjertongen ging het op sommige stukken om maar liefst 10 meter.
1: Zo.
2: Ja, dat is echt behoorlijk wat. Onderzoekers die schrijven dat de Alpengletsjers eigenlijk geen schijn van kans hebben om deze omstandigheden langdurig te overleven. Een tal van kleine gletsjers die zijn inmiddels zelfs al helemaal verdwenen.
1: Ja, dat is allemaal het gevolg van die klimaatverandering waar we toch meer in zitten. De Europese Commissie dan heeft per direct betaling aan Sierra Leone stopgezet. Dat heeft dan weer alles te maken met drugsbaas Bolle Jos die voortvluchtig is, zeg er. Dat gaat om veel geld, hè?
2: Gaat zeker inderdaad om veel geld. Dit jaar zou de overheid van Sierra Leone namelijk nog 18 miljoen euro aan begrotingssteun vanuit Brussel krijgen. De hoop is dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen kan worden stopgezet. Dat zegt minister David van Wil van Justitie in de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om die geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, omdat het Afrikaanse land niet meewerkt aan de uitlevering van Bolle Jos. En dat is de meest gezochte crimineel van de lage landen. In Nederland en in België is Bolle Jos tot in totaal, hou je vast, meer dan 100 jaar zelf veroordeeld.
1: Ja, ik weet nog dat die beelden op een gegeven moment naar buiten kwamen, dat hij volgens mij op een bruiloft was van iemand in dat land. En dat ze daardoor een beetje, dat ze hem daardoor op het spoor kwamen in Sierra Leone.
2: Het verhaal gaat dat hij een relatie heeft met de dochter van de president, volgens mij. In Sierra Leone, ja.
1: Nou, hij zal toch al de hete adem een beetje in zijn nek voelen met al die... Als dan een heel land eigenlijk de dupe is van het feit dat hij daar rondloopt. Goed. Minister Boekholt, O'Sullivan, wil strenger ingrijpen bij makelaars. Ze moeten een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Waarom is dat er?
2: Nou, dan kunnen ze bij wangedrag uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Want nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. Geen beschermde titel dus. Nou, de markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Ja, god, de hele huizenmarkt, dat is ook nog steeds een ding. En makelaars die moeten daar wel transparant over zijn. Maar dat gebeurt dus niet in alle
2: nee, gevallen. Zeker niet. Nee, ze hebben zelfs eerder de kans gehad om dit te verbeteren. Maar het lukt allemaal maar niet. En de minister die werkt het plan nu verder uit. En dan moet het begin volgend jaar af zijn.
1: En dan nog even tot slot naar Portugal. Zijn ze daar helemaal in rep en roer en in de stress? Cristiano Ronaldo die heeft in ieder geval het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten. Dat deed hij een dag dag voordat Portugal speelt tegen Denemarken in de Nations League. Nou, waarom heeft hij dat trainingskamp verlaten?
2: Ja, nou, hij ligt niet meer op één lijn met de bondscoach Jorge Jesus. Die had Ronaldo namelijk in de uitwedstrijd van afgelopen zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten.
1: Oei.
2: Hij liet hem wel warm lopen, maar hij viel dus niet in. Nou, dat viel slecht bij Ronaldo. Portugal speelt vandaag in Kopenhagen tegen Denemarken. En Jesus had al gemeld dat Ronaldo ook deze wedstrijd weer op de bank zou beginnen. Ja, dat vond hij allemaal maar niks. En dus heeft hij zijn biezen gepakt. Ja, hij is wel met 243 wedstrijden record international van Portugal. En ook nog een topscorer met 146 doelpunten. Maar ja, dit liet hij niet over zijn kant gaan.
1: Nee, hij gaat wel op de bank zitten, maar dan thuis.
2: Ja, lekker kijken.
1: Goed, dankjewel Ger voor dit overzicht.
0: Lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
5: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
5: Luister elke dag

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
9: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
8: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
10: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
8: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rollen.
13: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop. Onderdeel van iBeheer helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
14: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.

0: Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
8: Ja, Drenthe, een heel goedemorgen. Het is even na 8. Goedemorgen Drenthe vandaag zonder Judith, maar bij mij Ruben Koren. Ik ben er niet alleen. Gelukkig is Ger aan mijn zijde. Ger, goedemorgen.
9: Goedemorgen Ruben.
8: Ja, het komende uur starten we nog met je op. We praten je bij over wat speelt in Drenthe. Dan ben je helemaal op de hoogte voor de rest van de dag. Want wat speelt er zoal vandaag? Nou, de N48, daar is natuurlijk veel om te doen de laatste dagen. Ik spreek zo meteen met Rijkswaterstaat over die weg. Die is inmiddels weer open na dat verschrikkelijke ongeluk afgelopen dinsdag. Kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. Dat terwijl die weg vorige maand nog geopend werd na allerlei vernieuwingen. Nou, dat zorgt ook alweer voor zorgen bij weggebruikers. In Midden-Drenthe neemt de nachtopvang van asielzoekers over van de gemeente De Wolde. Die tijdelijke nachtopvang komt op het evenemententerrein in Bijlen. Waarom de gemeente Midden-Drenthe ervoor kiest om die opvang over te nemen van De Wolde, bespreek ik zo meteen met wethouder Rico Schans van Midden-Drenthe. Robert is op zak, hij is zo bij het Drents Archief. De maand van de geschiedenis is namelijk begonnen vandaag. En ja, zeg je Drenthe en geschiedenis, dan is het Drents Archief wel de plek waar je moet zijn. Nou, dat en nog heel veel meer tussen nu en 9.

grijs begint. Er kan ook een buitje vallen zo nu en dan. De temperatuur blijft toch wel een beetje achter bij de rest van het weerbeeld. Het voelt zomers warm, mag dat zeggen, bij 20 tot 21 graden. Drenthe, goedemorgen nogmaals. Dit is The Real Thing nu. And You to Me.

0: goede herinneringen bij het liedje. Een maand of twee ben ik getrouwd. En toen wij bij het altaar wegliepen, draaiden we dit liedje. You to me are everything van The Real Thing.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Wie ook alles voor mij is, is Robert Oosting. Hij is op Chuck. Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je bent in het Drentse archief, want de maand van de geschiedenis is begonnen vandaag, hè?
3: Ja, joh, ik ben hier niet weg te knuppelen, zal ik je vertellen. Want even schaamteloos reclame maken voor onze muziekprogramma Jammen. Wij hebben hier deze week een hele partij dingetjes opgenomen met Jan Stam, de popgoeroe die een deel van zijn archief heeft liggen hier. Maandag is er wat heel spannends te gebeuren, waar ik nog niks over verteld mag, maar wat binnenkort wel naar buiten komt. Maar we zijn hier nou inderdaad voor de maand van het archief. En tegenover mij zit Hilde Boelema van het Drentse Archief. En die heeft op tafel toch iets liggen wat mij direct trekt. Een beetje vergeeld papier. Nou ja, dan heeft hij bij mij de aandacht al. En dit met hele bijzondere kaartjes, zal ik haast zeggen, waar Hilde alles over vertellen kan. Want wat ligt hier, Hilde? Wat is het voor prachtigs?
4: Ja, het is de maand van de geschiedenis, niet de maand van de archief. Die is er.
3: Oh, sorry, zei ik dat?
4: Ja, je zei.
3: De ochtend, goed dat je me verbetert.
4: Ja, de maand van de geschiedenis. Het thema van de maand van de geschiedenis is dit jaar lichaam en geest. Dus wij zoeken allemaal activiteiten met iets met lichaam en geest. En ja, deze vergeelde papiertjes, zoals jij dat noemt, dat zijn signalementskaarten. En dat zijn een van de belangrijkste archiefstukken die wij hier bewaren. We hebben er ongeveer 5000. Mm-hmm. En dat zijn kaarten van mensen die in Veenhuizen zaten in de periode 1896 tot 1901. En van die mensen is echt elk detail, dus het hele signalement opgeschreven. En dat is dan niet alleen van blauwe ogen, ronde neus, bruin haar. Nee, tot in detail. Nou, kijk maar even mee. We zien hier ook echt zo staan boven signalementskaart. Nou, deze is van Simon Pols. En Simon Pols is geboren in 1841, zien we hier. En hij is al vijf keer opgepakt, zien we hier, voor bedelarij en landloperij. Nou, het is dus een veelpleger of een recidivist. Hij komt steeds terug in Veenhuizen. Nou ja, en dan gaan ze dus meten, maar dan ook echt alles. De lengte van zijn hoofd is 19,7 centimeter. De breedte is 15,5 centimeter. Zijn voet is 26 centimeter. Zijn onderarm hebben ze opgemeten, zijn pink, zijn voorhoofd. Dit vind ik ook wel een hele interessante. De diepte van zijn neuswortel.
3: Nou, dat bent toch ding waar je een heel makkelijk aan kunt herkennen, zou je zeggen.
4: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Eigenlijk was het dus echt een soort opsporing verzocht dit. Van hoe, ja. Als deze meneer Simon Pols voor de zesde keer zou komen, dat ze zijn neuswortel op konden meten en kijken. Ach ja. Ja, is die ook, wat is die hier? Klein, staat erbij. Nou, aan deze manier konden ze dus precies zien wie het is. En eigenlijk zijn dus die signalementskaarten, wordt op drie manieren eigenlijk iemand geïdentificeerd. Dat is dus echt, tot in detail alles beschrijven. Nou, hier zie je ook het rechteroor dat helemaal wordt uitgelicht. Maar ook wat voor littekens die heeft. We zien hier ook vingerafdrukken. Dat is dus eigenlijk de tweede manier van identificeren. En foto's.
3: Ik wou zeggen, er valt mij nog iets direct op.
4: Ja, er staan foto's van de voorkant en van de zijkant. En je ziet dat hij vast is gezet met zijn hoofd, dat hij ergens tegenaan zit. Want hij moest. Ja. Het is niet zoals wij nu even snel een foto maken met onze iPhone. Maar nee, je moet echt. Die techniek was toen, stond nog in de kinderschoenen. Dus hij moest echt vast zitten, niet bewegen. En hij kijkt niet heel erg blij op de foto.
3: Nee, maar dat met alle foto's wel vaker, dat mensen er niet echt blij op kijken. Misschien was dat wel hoe er toen gefotografeerd werd. Ja. Hey, maar zo'n kaart, want dit wordt natuurlijk niet bij iedereen wonen van Veenhuizen gedaan. Of je moest wel iets op je kerfstok hebben voordat dit je achtervolgde, zeg maar.
4: Nou, het is een periode van 5 jaar geweest dat ze dat hebben gedaan. Ja. Dus 1896 tot 1901. En toen hebben ze dat gedaan. En het is wel heel bijzonder, omdat het dus mensen zijn, zoals deze meneer, die wordt steeds opgepakt voor bedelarij. Ja, die heeft geen geld om een brood te betalen. Nee. Laat staan om een foto te maken. Dus dat is wel echt heel bijzonder. Maar ja, ik heb er hier nog één. En dat is deze. Meneer Jan Brouwer, dat is de oudste die we hebben. Die is in 1815 geboren, dus dat is meer dan 200 jaar oud. Nou, we zien het is een keurige man in pak. Ja. Die is
3: een beetje Alfred Hitchcock-achtige figuur.
4: Lijkt er wel op, met een strikje. En die is opgepakt wegens verduistering. Dus een soort witte bordencrimineel eigenlijk. Er staat ook bij dat hij doof is aan beide oren en hij draagt geregeld een hoorn bij zich om beter te horen. Nou ja, dan krijg je, als dit je voorouder is, natuurlijk een prachtig beeld.
3: Ja, want je bent dus 5000 van die, nou ja, soortgelijke signalementen hier in het Drentse Archief. Dit is waardevol om een, nou ja, in bezit te hebben.
4: Het is heel waardevol, ja. En ja. Ik mag deze zelf ook niet, deze liggen in onze kluis. Ik kan ze niet eens zelf ophalen. Het is wel echt onze, ja, een van onze bijzonderste stukken, onze topstukken. En tijdens de Maand van de Geschiedenis gaan wij dus een lezing hierover houden. En dat doet Meg Williams van de Universiteit Groningen. En zij weet alles van. Zij weet precies van waarom deze kaarten werden gemaakt. Wat de theorie erachter is. Waarom er op een gegeven moment in 1901 dus ook weer mee gestopt is. En ze kan ook een beetje een link leggen naar het heden. Want nu worden we natuurlijk ook eigenlijk best wel in de gaten gehouden, opgemeten. Als je ziet inderdaad, nou ja, wat je allemaal op AI in AI gooit. Ja, ze weten alles van je. Dus eigenlijk zijn we, nou ja, nog niet heel veel verder dan.
3: Nee, maar ik heb met opsporingen verzag nog nooit de binnenneusdiepte voorbij hun komen. Dus eigenlijk waren ze misschien toen al wel veel verder dan wij in de gaten hadden.
4: Ja, misschien wel inderdaad, ja. En die lezing is op 14 oktober, s'avonds hier in het Drentse Archief. Dus ja, als je geïnteresseerd bent in die kaarten, dan zou ik daar zeker naartoe komen. Je kunt ze trouwens ook, we hebben ze allemaal ingescand. Omdat het dus, ja, wat jij zegt, het zijn vergeelde papiertjes. Het is oud, ze zijn heel oud, ze zijn kwetsbaar. Dus we hebben ze allemaal in laten scannen. Dus op de website allekolonisten.nl kun je ze bekijken. En wie weet, nou ja, vind je er een van jouw voorouder.
3: Allekolonisten.nl. En in het kader van de Maand van de Geschiedenis, ik zal het nog even goed zeggen, niet de Maand van het Archief, gebeurt er veel meer hier in de Drentse Archief. We zullen niet alles doornemen, maar jullie, ik zag jou net al op deze website even rond neus nemen, gras, duin. Dit werd allemaal rondleiding en activiteiten hier in het Drentse Archief. Ik zie bijvoorbeeld iets met pies en poep rondleiding. Nou, dat pakt mij direct natuurlijk. Maar er is van alles te doen.
4: Ja, er is van alles te doen. De grote piep en poep en pies rondleiding is eigenlijk voor kinderen, maar als jij wil komen, ben je zeker ook welkom.
3: Het is maar een kleine stap, hoor.
4: Ja. Verder hebben we, nou, je kunt een wandeling maken over Dennenoord, over psychiatrische zorg gaat die rondleiding. Er is een lezing van Susanne Jansen over rusthuizen in onder meer ook in Zuid-Laren. Maar die is al vol, die is aanstaande zaterdag, maar er is nog veel meer te doen. Ja. Je kunt in het depot van Nuis, waar allemaal beenderen liggen en zo, een oude archeologisch materiaal, daar kun je ook een kijkje nemen.
3: Ik zal de mensen adviseren om gewoon eens even rustig te gaan kijken op de website van het Drents Archief. En dan bij ervaren agenda en dan staat alles op wat hier in de maand van de geschiedenis dus te doen is. Ja, en ook daarna. En daarvoor. Dus wat vast mooi.
0: Robert, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl

0: Kikazan was dit. En goed op. Ja, verschrikkelijk ongeluk afgelopen dinsdag op de N48. Meerdere vrachtwagens en auto's raakten daar in botsing. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. De ravage was ook groot, was te zien op foto's van de plek van het ongeluk. Die weg is lange tijd dichtgebleven. Een maand geleden werd de weg opnieuw geopend na een periode van onderhoud. En dat ongeluk nu precies gebeurt zorgt daardoor ook voor zorgen onderweggebruikers. Aan de telefoon heb ik Anne van der Meer van de Rijkswaterstaat. Meneer van der Meer, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even voor de zekerheid, die N48 is inmiddels wel weer open, hè?
1: Vannacht is die open gegaan nadat we daar bijna 2,5 dagen aan het werk zijn geweest.
0: Ja, dinsdagmiddag vond dat ongeluk plaats. Ja, de weg ging dicht tot de afgelopen nacht. Wat heeft Rijkswaterstaat vanaf het moment dat het ongeluk gebeurde allemaal gedaan daar?
1: Nou, toen het ongeluk gebeurde, toen hebben wij natuurlijk direct die weg afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werken konden doen. Nou, vervolgens moest de politie natuurlijk onderzoek doen naar de oorzaak. Nou, daar hebben ze ook geruime tijd zijn ze daarmee bezig geweest. Nou ja, en toen moesten die vrachtwagens, want er waren meerdere vrachtwagens bij betrokken, die moesten worden geborgen, die moesten de weg worden gehaald. Niet alleen de vrachtwagens, maar ook de inhoud van die vrachtwagens moest worden weggehaald. Maar dat heeft veel tijd gekost. En vervolgens moest het asfalt worden gerepareerd, want dat was kapot. De vangrails moesten worden gerepareerd, die waren kapot. En uit die vrachtwagens was ook een behoorlijke hoeveelheid diesel gelekt in de bermen. Dus dat moesten we helemaal afgraven. Er moest nieuw zand en grond moesten worden aangebracht. Ja, allemaal al een hele klus.
0: Ja, behoorlijk impact ook dus op die weg en op alle mensen die daar iets mee moesten. Het is nu helemaal weer schoon opgeruimd en klaar voor gebruik dus.
1: Ja, alles is hersteld en de weg is afgelopen nacht weer open gegaan.
0: Ja. En die N48, want daar gaat het om, die is vernieuwd. In augustus zijn jullie daar lange tijd mee bezig geweest. Wat is er toen allemaal gedaan?
1: Nou, de weg was toe aan groot onderhoud. Dat wil zeggen dat we de complete asfaltlaag hebben vervangen. We hebben de beleiding aangepast, een nieuwe verlichting, nieuwe borden. En we hebben op vangrails geplaatst. Want in de bermen langs de N48 staan onder andere bomen en andere obstakels. En richtlijnen schrijven voor als jij groot onderhoud uitvoert, dat je dan ook gelijk die vangrails moet plaatsen. Want ja, als de auto van de weg raakt, dan zou het zo kunnen zijn, hè, dat je met die bomen of met andere obstakels in bossing komt. En vandaar dat er vangrails zijn geplaatst.
0: Ja, vernieuwd en ook verbeterd is dan het uitgangspunt. Een van onze verslaggevers die zegt dat automobilisten zich daar zorgen maken over de nieuwe situatie. De weg zou optisch minder breed lijken. Wat voor signalen krijgen jullie daar als Rijkswaterstaat van?
1: Ja, die krijgen wij ook. Mensen bellen ons of mailen ons of zoeken op een andere manier contact met ons om dat door te geven. Ja, de weg lijkt inderdaad optisch kleiner, maar dat is hij niet. Komt misschien ook wel door de grote groene strepen, die hebben we verbreed in het midden van de weg. En die groene strepen die is nodig om onder andere bij file of andere vertraging ervoor te zorgen dat de hulpdiensten in het midden kunnen passeren. Mm-hmm. We hebben aan de buitenkant die vangrails geplaatst. Dus daardoor lijkt de weg wat kleiner, smaller. Maar dat is hier feitelijk niet. Nou, dat hebben we gedaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Want ja, het is een hele gevaarlijke weg.
0: Ja, goed, het kan feitelijk dan wel veiliger zijn. Maar als het voor een gevoel van onveiligheid zorgt, dan moet er daar ook iets mee.
1: Misschien wel, maar misschien ook niet. Mensen moeten hier gewoon ook even aan wennen. Het is een nieuwe situatie. Dat zien we ook op andere plekken wel in het land. Hè. Als je de weg aanpast of de weg in richting. Als dit dagelijks jouw route is om naar je werk te gaan. Dan verandert iets in die route. Ja, dan zul je daar even aan moeten wennen. Dat geldt hier waarschijnlijk ook voor. Hè, dat je even aan deze situatie moet wennen.
0: Ja, wat gaat er de komende periode gebeuren daar? Is dat onderzoek ook namens de politie helemaal afgerond? Of wordt daar nog verder onderzocht?
1: Ja, dat zul je aan de politie moeten vragen. Maar dergelijke onderzoeken naar complexe ongevallen, ja, die zullen ongetwijfeld veel tijd nog in beslag gaan nemen.
0: Ja, het is nu natuurlijk ook nog veel te vroeg om dingen. Je kunt natuurlijk nooit conclusies trekken over de verandering op die weg en dit ongeluk. Laten we dat even wel nog benoemen. Maar kan het wel zijn dat er in de toekomst misschien opnieuw iets aan die weg veranderen gaat? Als dat gevoel van onveiligheid toch naar boven blijft komen?
1: Nee, die weg die gaat niet veranderen. De mensen die zeggen ook van joh, waarom had je die vangrail niet in het midden van van die weg geplaatst, hè? Zodat je twee gescheiden rijstroken hebt. Ja, dat kan niet, omdat de hulpdiensten er dan simpelweg niet langs kunnen als er vertragingen of stoppingen zijn. Dus nee, de weg die blijft zoals die is.
0: Ja, dat is een duidelijk verhaal. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat, dank voor de toelichting op dit verhaal. Die N48 dus, die inmiddels weer open is na dat ongeluk van afgelopen dinsdag. Het is bijna 8:30, zometeen de laatste nieuws uit Drenthe. Deze van Viola Wills.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Warenhuis Stegeman in Bijlen, de grootste huishoud- en pannenspeciaalzaak van Midden-Drenthe. Met ruim 6000 artikelen op voorraad, deskundig advies en persoonlijke service. Warenhuis Stegeman in Bijlen, daar moet je zijn.
4: Drenthe, goedemorgen. Het is 8:40. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Burgemeester Arjan Maathuis van Meppel baalt stevig dat de aanpak van de spoorproblemen tussen Meppel en Zwolle niet doordreigen te gaan. Ook provinciebestuurder Bart van Dekken vindt dat deze klus niet meer teruggedraaid kan worden. Ze reageren daarmee op uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Verkeer. Die zei vorige week dat alle gemaakte afspraken en toezeggingen over infrastructuur van tafel gaan. En daarmee is het ineens hoogst onzeker of de aanpak van het spoor tussen Meppel en Zwolle definitief groen licht krijgt. Vanaf vandaag stopt de Koninklijke Marechaussee met de grenscontroles, zoals die waren ingesteld door toenmalig PVV-minister Faber van Asiel en Migratie. Maar helemaal terug naar de situatie van voor die controles gaat de Marechaussee niet, want zo worden in de grensstreek de regels voor het reguliere toezicht verruimd. Daardoor kan er vaker en intensiever worden gecontroleerd. Zo mag de Marechaussee voortaan maximaal 120 uur per maand op dezelfde weg controleren in plaats van 90 uur voorheen. En ook verdwijnt de dagelijkse limiet van 6 uur. De Marechaussee kan daardoor bijvoorbeeld een hele dag op dezelfde weg blijven controleren. Het instituut Mijnbouwschade Groningen doet een paar aanpassingen in de afhandeling van bevingsschade. Binnenkort geldt voor alle regelingen dat een dossier wordt gesloten zodra de schade is afgehandeld. Pas bij een nieuwe zware aardbeving kan iemand opnieuw een vergoeding krijgen. De wijzigingen die gaan in op 30 november. En de Edstoel in Anlo krijgt een vervolg, maar niet in dezelfde vorm. Een nieuwe stichting wil de komende jaren het historische en culturele karakter van het evenement behouden. Stichting Magnus Anlo is deze week officieel opgericht en gaat zich niet alleen richten op Anlo, maar ook op de omliggende dorpen. De Edstoel werd 40 jaar lang georganiseerd als historisch evenement in Anlo. In maart werd bekend dat de stichting achter het evenement ermee zou stoppen en de nieuwe stichting neemt het stokje nu dus over. Tot zover, meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. En voor het weer schakel ik opnieuw naar de weerhut van Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
6: Mooi, dan weer goedemorgen.
4: Ja, een uurtje geleden spraken we elkaar ook al. Het is een beetje herfstachtig, maar ook nog een beetje zomer. Het is eigenlijk van alles wat.
6: Ja, dat heb je na zomer, hè. Dan is het een beetje het midden tussen herfst en zomer. En die temperatuur die is echt nog wel nazomers met een graad of 18 nu buiten, terwijl het regent. Ja, en die regen gaat de komende paar uur nog even buiig door, dus er gaat dan een paar millimeter vallen. Uiteindelijk wordt het vandaag wel weer droog, maar dat gaat gedurende de middag gebeuren. Alleen de zon die heeft vandaag het nakijken, dus gisteren had je veel zon en warm weer. Vandaag zit die zon achter de wolken. Nou, is de maand voorbij en dat betekent dat ik ook de maandsommen weer heb, de neerslagsommen van de weerwaarnemers. Nou, we weten dat september een mooie zonnige maand was en dat die ook wat aan de warme kant was. Maar hoe denk je dat het zat met de neerslag? Ik ben eigenlijk nog verrast als ik kijk in de getallen die ik heb binnengekregen. Zuidoost-Drenthe was een beetje aan de droge kant. Eerst de Exloërmond 44, Nieuwbuinen 53, de Kiel 46, dat idee. Maar het westen en het midden van Drenthe, 62 Westerbork, 68 Diever, 62 De Wijk. En zeker de kop van de provincie, Gieten 74, Rode Noord 80, Roder S 75, Paterswolde 68, Vries zelfs 91 mm. Daar was het normaal of zelfs iets aan de natte kant. En dus eigenlijk helemaal niets bijzonders. Gaan we door naar het weer van vandaag. Tenminste, hoe het weer verder gaat vandaag, dan gaat die regen dus geleidelijk aan verdwijnen. Vanavond en vannacht koelt het af, graad of 9. Nou, met al het vocht dat er nu in is gevallen, betekent dat het dauwpunt heel makkelijk wordt bereikt. En vannacht gaat het dichtslaan met nevel en later ook wat mist. Dus morgenochtend kan het zijn dat je weer een kleine wereld treft die misschien verkeersbelemmerend is, maar op de meeste plekken gebeurt dat net niet en is het gewoon grijs. Dat lost al op en dan komt morgen de zon weer terug in ons weerbeeld. Morgenmiddag een mix van zon en bewolking waarbij de zon eigenlijk best veel te vertellen krijgt. En opnieuw een aangename temperatuur van een graad of 20. En dat gaat ook de komende dagen zo blijven, want hoge druk blijft op een gunstige plek liggen. We houden zuidenwinden, dat betekent dat het eigenlijk niet gaat regenen in het weekend en ook vlak daarna niet. Temperaturen van 19 of 20 graden overdag, 9 tot 10 graden in de nacht. Mix van zon en bewolking, droog dus, maar wel steeds die ochtenden met wat ochtendgrijs en wat nevel en mist. Dus het thema is rustig najaarsweer, geen regen, iets boven gemiddelde temperaturen en grijze ochtenden.
7: Nou, dat klinkt allemaal niet eens zo heel gek. Hans, dankjewel en een mooie dag.
6: Fijne morgen.
7: Hoi.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Een van de betere popliedjes in tijden van Ella Langley. Je hoort Tears in Texas. Vanaf 12 oktober neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang van asielzoekers over van de gemeente De Wolde. Die tijdelijke opvang komt op het evenemententerrein Hoefslag van Bijlen en zal tot 25 januari opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Aan de telefoon heb ik wethouder Rico Schans van Midden-Drenthe. Meneer Schans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom springt Midden-Drenthe eigenlijk weer bij?
1: Nou, omdat wij zien dat de situatie gewoon nog steeds schrijnend is. Het ministerie zit ook met de handen in het haar. Met, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen niet buiten slapen? We hebben daar wel gemeend van ons. Wij vinden het niet acceptabel dat mensen buiten op straat moeten slapen. En als we op deze manier niet een steentje bij kunnen dragen, dan doen we dat.
0: Ja, want voor de goede orde, het gaat dus echt om een nachtopvang. Hè? Mensen komen 's avonds en gaan dan 's morgens weer terug naar Ter Apel.
1: Ja, klopt. Het is echt het minimale wat wij doen. Mensen gaan dan niet van het terrein af. Ze komen aan, ze kunnen eventueel douchen, opfrissen en slapen. En de volgende morgen weer terug. Eigenlijk is het een hele onmenselijke situatie. Maar goed, we doen daarin wel hetgene wat nodig is.
0: Ja, die constructie met die tijdelijke noodopvang 's nachts duurt natuurlijk al jaren. Dat is een beetje onmoedeloos van te worden, zou je zeggen. Inmiddels is er een nieuw kabinet. Heeft u de indruk dat er al een beetje schot in de zaak zit eigenlijk, richting een permanente oplossing?
1: Nou, dat hoop ik in ieder geval wel. Ik merk wel de welwillendheid in ieder geval van het ministerie, die ook al aangeeft dat het andere gemeentes natuurlijk in het kader van de spreidingswet natuurlijk ook van aan zet zijn om hier stappen in te zetten. Maar het is nou eenmaal een heet hangijzer. En wij hopen in ieder geval dat het kabinet wel een keertje doorpakt. Want dit is in 2024 ook al een keertje heeft het plaatsgevonden. Ik vind het gewoon, het is gewoon onmenselijk, zeg maar, dat wij zomaar mensen lopen te zeulen, terwijl we geen structurele oplossing daarvoor kunnen bieden.
0: Ja, dat zou je soms bijna vergeten in de hitte van de discussie, hè, wat dat eigenlijk met die mensen als individuen doet, die gewoon 's avonds in de bus zitten, 's ochtends weer terug in de bus zitten. Dat is wat u zegt, inderdaad onmenselijk.
1: Ja, zeker. Het is uitzichtloos. En ik denk dat het belangrijk is dat er niet wat duidelijkheid komt voor de mensen die er binnenkomen. Er zijn landelijk gewoon oplossingen nodig. En gewoon echt een structurele aanpak ten aanzien van de hele asielketen. Ja. Dat neemt niet weg dat je dat niet normaal ziet, die mensen buiten op straat aan het slapen. Dus. Nee, en daar wil wij ook inspringen.
0: De locatie die u daar nu voor aanwijst is de evenementenlocatie aan de Hoefslag in Bijlen. Waarom die locatie?
1: De locatie is in 2024 ook al een keer in de orde geweest. We hebben toen ook echt wel de nadrukkelijke hoop gehad dat het niet weer nodig zou zijn. We hebben een scan gedaan en de vorige opvang heeft plaatsgevonden in de sporthal. Als we het nou weer zouden doen, zouden er heel veel evenementen verplaatst moeten worden. Competities en dergelijke allemaal. Dus dat is ook een wenselijke situatie. Het evenemententerrein staat leeg. Omdat het geen ideale situatie is, hebben we gemeente, dit in ieder geval de oplossing die we kunnen bieden.
0: Ja, want kunt u eens beschrijven, hoe ziet zo'n locatie er dan uit? Dat is een grote hal, neem ik aan. En daar staan dan heel veel bedden naast elkaar. Hoe ziet dat eruit?
1: In principe zijn het gewoon tenten. Het Rode Kruis verzorgt de hele opbouw, afbouw en is ook gewoon aanwezig ten tijde van de opvang. Het zijn meerdere grote tenten waar stapelbedden in staan. 200 bedden in totaal. En er is een wasgelegenheid bij waar mensen zich kunnen opfrissen. En dat is eigenlijk wat het is. En de tenten worden wel verwarmd in de winters, maar je kunt je wel indenken dat het ideaal anders is.
0: Nee, het is summier. Van 12 oktober tot 25 januari, dat is best een lange periode. Waarom zo lang?
1: Dit zorgt er ook voor dat het ministerie ook aan de ene kant wat rust krijgt, zeg maar, ten aanzien van de noodopvang. Er zijn ook al gesprekken met eventueel andere gemeentes die het ook over willen nemen. Dus 25 januari is voor ons een keiharde deadline. Ik maak dan graag nog even reclame voor de Drentse Boefies. Want die zijn 5 februari maken die weer gebruik van het terrein. En die hebben dan ook voldoende tijd in ieder geval om op te kunnen bouwen daar.
0: Oké, dus 25 januari is echt een deadline. Daarna gaat het terrein voor deze doeleinden in ieder geval weer op slot. De Wolde, dat is waar die nachtopvang op dit moment is. Die zouden eigenlijk gisteren stoppen, maar die gaan dus iets langer door. Dat is in goed overleg met u, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Dat is een goed overleg. 1 oktober was voor ons gewoon niet haalbaar. Wij vonden het heel belangrijk om in ieder geval de inwoners ook gewoon goed te kunnen informeren. Dus zijn gisteren nog wel aanwonenden langs geweest en hebben het ook uitgelegd. En bij daarbij is denk ik voor ons in ieder geval het stukje voorbereiding denk ik wel goed in gang gezet. We hebben nog wel feedback gekregen ook van de inwoners ten opzichte van de vorige keer. Dus daar nemen we ook mee in de verdere uitwerking in ieder geval. Maar 12 oktober gaan wij hier draaien.
0: Want wat is over het algemeen de reactie die je van inwoners in de buurt daar krijgt?
1: Nou, Bork hier heeft natuurlijk tot heel weinig overlast geleid. De meeste overlast had een af en toe keer op een generator die s'nachts een keer aansloeg. Of het verkeer wat die kant op reed. Door de bussen verkeerd reden bijvoorbeeld. Die rijden bijvoorbeeld ook over het industrieterrein heen. Dus daarmee wordt ook de woonwijk ontzien. Nou, dat betekent dat daar gewoon een heldere, duidelijke communicatie richting de vervoerders moet komen natuurlijk. Ja. En de snelheid waarmee men reed. Dat zijn aandachtspunten die we nadrukkelijk meenemen ook in de verdere uitwerking.
0: Ja, goed. Maar dat soort klachten zijn ook alweer verwaarloosbaar, ga ik vanuit als je het op de totale problematiek bekijkt.
1: Ja, zeker.
0: Meneer Schans, wethouder van de gemeente Drenthe, dank even voor deze toelichting en succes met het inrichten van die noodopvang die dus vanaf 12 oktober tot 25 januari zal zijn aan de Hoefslag, het evenemententerrein in Bijlen. Piet Joni op de radio, dit is You Ain't Seen Nothing.

0: Ain't Seen Nothing Yet was dit van Backman Turner Overdrive.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, hopen besproken vanmorgen. Onder andere over tank in Duitsland. Dat is vanaf vandaag weer voordelig. Onze oostenburen voeren vanaf vandaag namelijk accijnskortingen in. Opnieuw is dat op benzine en diesel. Een liter brandstof kan daardoor wel 17 cent goedkoper zijn dan in Nederland. We spraken erover met Richard Vieten. Dat is de directeur van Vietenolie. Hij vindt het een tegenvaller, want ja, hij verdient daar natuurlijk zijn boterham aan. Met Karen Bies van Omroep Friesland hadden we het over de regionale omroep van Noord-Nederland. Die bestaan dit jaar 80 jaar. De ronde is eigenlijk een voorloper van RTV Drenthe, RTV Noord en Omroep Friesland. Karen Bies heeft daar een documentaire over gemaakt. Die vind je komende zondag vanaf 12 uur voor het eerst op TV Drenthe. Die is in deel 1 dus komende zondag te zien. En deel 2 volgt een week later op 11 oktober. Het ging ook nog over de N48 naar aanleiding van het verschrikkelijke ongeluk eerder deze week. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen daar om het leven. De N48 werd onlangs vernieuwd en automobilisten klagen over de vangrails aan beide kanten. De weg zou daardoor krapper aanvoelen. Nou, we spraken Anne van der Meer, van Rijkswaterstaat. Hij zegt, ja, er is juist meer ruimte ontstaan nu. Aanpassingen zullen ook niet aan die weg worden gedaan. De vangrails tussen beide weghelften is niet mogelijk, omdat er dan geen hulpdiensten meer doorheen kunnen. En net sprak ik met Rico Schans, wethouder van de gemeente Midden-Drenthe, over de noodopvang die de gemeente gaat bieden vanaf 12 oktober aan asielzoekers. Die opvang is op dit moment nog in De Wolde. Nou, Midden-Drenthe neemt een stokje over van De Wolde. En vanaf 12 oktober gaat het dus plaatsvinden aan de Hoefslag in Bijlen. En tot 25 januari biedt die gemeente daar dan noodopvang aan asielzoekers die anders buiten moeten slapen in Ter Apel.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Ja, zonder Wim Boer vandaag, maar wel met Dimitris. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruben.
0: Ja, het is Wereldkoffiedag vandaag.
3: Nou, ongelooflijk, hè?
0: Dus dan is Koffie en Keuvelen toch wel het mooiste programma om te maken.
3: En ik heb nog geen bakje koffie.
0: Dat meen je niet.
3: Hey, ik zei tegen jou, wil je koffie of wil je samen lullen op de radio? En jij wou samen lullen op de radio.
0: Ik wilde allebei, zei ik.
3: Oh,
0: ja, dan moet jij de koffie.
3: Ja, dan kom ik lullen en dan moet jij de koffie. Ja.
0: Nou, ik ga geen verwijten maken. Maar Wim Boer, die hier normaal natuurlijk zit, die is nu even met vakantie. Terecht overigens. Maar die komt altijd kopjes koffie brengen, zochtens. Maar ik heb jou nog niet gezien, Dimitris.
3: Dat ga ik zo doen dan.
0: Dus ik weet niet hoe hij die overdracht heeft geschreven, maar dat had toch even aangescherpt moeten worden.
3: Nou, Wereldkoffiedag. Drink je een beetje koffie?
0: Nou, dat vind ik 's ochtends wel lekker. Gerde, hè? We hebben toch al een paar bakjes weggetikt, hè?
3: We hebben er twee gehad, ja.
0: Ja, ja,
3: die
0: dat is
3: zo aan, begrijp ik.
0: Dat is, ja, wie gaat hem halen? Dat is dan even de vraag.
3: Ja, ik wil hem wel halen, hoor.
0: Goed zo. Goed, zometeen dus na negenen. Dimitris Kops, ik wens je een heel mooie dinsdag. En dinsdag, het is donderdag. Zo, ja, het is zo vroeg vanmorgen. Moet ik even aan wennen. Tijd voor een bakkie.
4: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken? Of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
5: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
6: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
7: Gezellig naar Vitalis!
6: Vitalismarkten.nl.
8: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
9: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoort Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoort-interieurs.nl.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
12: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ICTpitstop.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
14: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
16: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
14: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
27: Radio Drenthe.
28: Koffie en Keuvel.
27: Met Dimitris Kops.

Opzij van Herman van Veen op Radio Drenthe. Goedemorgen, het is 8 minuten over 9. Van harte welkom Koffie en Keuvelen op deze donderdagochtend. Mijn naam is Dimitris. Wim is lekker met vakantie. Die zit met zijn hele bats in de zon. En wij zitten hier in de regen en in de bewolking in Drenthe. Ach, verschil moet er zijn. Maar je moet maar zo denken, Wim kan niet luisteren naar Radio Drenthe natuurlijk. Ja, via de app misschien, maar die heeft dat gevoel niet van de regio. En dat gevoel heb jij natuurlijk wel, omdat je in Drenthe luistert. We hebben een mooie Koffie en Keuvelen deze ochtend. We hebben Robert, die is op Tjak. En dit uur tussen 9 en 10 op Radio Drenthe alleen maar nederpop. Muziek van eigen bodem. Een echte Drentse duizendklassieker zometeen. En dat is een meezinger van een zingende boer. Ja, misschien weet je nu al over wie het gaat. Nou, dat zometeen. En verder openen we ook de Schatkist van Nederland. En dat is deze ochtend een wat onbekendere plaat van VOF de Kunst. En muziek komt eraan van de Cats en ook Jan Smit. En nu Clouseau, dit is Ik Zing.

0: Iedere ochtend staan we op dit tijdstip stil bij nederpophits die ook in de Drentse Doezen staan of hebben gestaan. En onlangs is het boek 75 jaar Nederlandstalige hits verschenen. Dat is een boek met achtergrondverhalen, hitlijsten, jaaroverzichten en veel meer. En in dat boek is er ook aandacht voor artiesten uit Drenthe. En we gaan naar een echte Drentse Doezen klassieker van de Dutch Boys met Boer Harms. Ja, de plaat is al oud, komt uit 1982... maar het geldt nog steeds als een van de grootste Drentstalige hits in de geschiedenis van de top 40. En vorig jaar stonden de Dutch Boys met Boer Harms in de Drentse Doezend op nummer
1: 31.

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
6: Goedemorgen, het is 9:58. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Dit zijn de hoofdpunten. De 7e editie van het televisie-evenement Scrooge Live komt naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. En ook de gemeente Meppel, Hogeveen en De Wolde zijn betrokken bij de productie. Burgemeester Arjen Maathuis van de gemeente Meppel baalt stevig van de aanpak van de spoorproblemen tussen Meppel en Zwolle, nu die niet dreigen door te gaan. Hij reageert op uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Verkeer, is hij. Karremans zei vorige week dat alle gemaakte afspraken en toezeggingen over infrastructuur van tafel gaan. En het instituut Mijnbouwschade Groningen doet een paar aanpassingen in de afhandeling van bevingsschade. Binnenkort geldt er voor alle regelingen dat een dossier wordt gesloten zodra de schade is afgehandeld. Dit en meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en natuurlijk in onze app. En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
7: Het is bewolkt en regenachtig in Drenthe, met tussen de buiige perioden door ook wel droge momenten. Toch is het niet koud, want de temperatuur neemt deze morgen toe van 17 graden tot vanmiddag ruim 20 graden. De wind is slechts zwak uit het zuidwesten. Ook vanmiddag is er nog een enkele bui.
6: Nederpop op Radio Drenthe tot aan 10 uur. Alleen maar Nederpop. Met zometeen hier onder andere Meteor en Hannah May. En ook Earth and Fire.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: De schatkist van Nederland.
1: Ja, we hebben hem weer geopend. De schatkist van Nederland. En vandaag komt daar een plaat uit die misschien een beetje onder het stof is geraakt. VOF de Kunst is natuurlijk bekend van hits als Suzanne en één kopje koffie. Maar vandaag een wat minder succesvollere plaat van VOF de Kunst. In het voorjaar van 1988 was die veel te horen op de Nederlandse radio. Maar het nummer bleef helaas voor hun steken in de tipparade. Maar we gaan hem wel draaien, want we hebben hem uit de schatkist van Nederland gehaald. VOF de Kunst, hier is Retour Snake.
0: De schatkist van Nederland.

Bluffen aan de kust op Radio Drenthe. Goedemorgen. Je start je donderdag met Nederpop op Radio Drenthe. Tot aan 10 uur alleen maar Nederpop. En het is nu tijd voor nieuwe Nederpop op Radio Drenthe. Nieuw van 2 Emmer jeugdvrienden. Berry Krikke en Sebastian Weerman. Oftewel Jack and the Weatherman. Runes is de titeltrack van hun nieuwe album, waarop ze persoonlijke verhalen over loslaten, nieuwe liefde en opnieuw beginnen combineren met hun vertrouwde folkpopmuziek, aangevuld met rock en hip-hop invloeden. Nieuw op Radio Drenthe, Jack and the Weatherman. Dit is Runes.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
6: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
7: Profiteer nu bij Bosma Bedden. Tot 50% najaarskorting op complete bedden, boksprings, matrassen, bedbodems en dekbedden. Bosma Bedden in Assen en Groningen. Bosmabedden.nl.
8: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volido. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk. Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Ja, kun je even staan?
19: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
20: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Koffie en Keuvel.
21: Met Dimitris Kops.

0: UB40 op Radio Drenthe. En I got you, babe. Het is 8 minuten over 10. Goedemorgen. Koffie en keuvelen. Op deze donderdagochtend. De 1e van oktober. Ja, dan weet je één ding. Dan is het herfst.
1: Ja, dat zie je inderdaad, Dimitris. Goedemorgen trouwens.
0: Goedemorgen, her.
1: Ja, ik zie die blaadjes al flink verkleuren. En sommige bomen zie ik al echt behoorlijk kaal zijn ook. Maar ja, qua temperatuur valt het nog mee, moet ik zeggen.
0: Qua temperatuur is het wel lekker, ja. Maar ja, het is 1 oktober, gaat toch snel?
1: Het gaat wel snel, ja.
0: Ooit weet zit jij met de kerst plannen te maken, hoor.
1: Dan zit je inderdaad weer onder de kerstboom. Ja, je weet wat er dan gaat gebeuren.
0: Nou,
1: we hebben het gisteren over gehad, toch? Met die babyboom.
0: Ja, dan worden de kinderen gemaakt, inderdaad. Ja, gisteren was de dag dat de meeste mensen jarig waren. En dat komt natuurlijk allemaal voort uit... Hè?
1: Ja, we zaten even terug te rekenen. Waar kom je dan 9 maanden geleden uit? Dan kom je zo rond kerst uit. Maar eerst nog, wat hebben we nog? Sint Maarten, Sinterklaas. Er staan nog allerlei andere zaken ook op programma natuurlijk.
0: De kerstmarkt in Duitsland natuurlijk. Ja, ook nog één.
1: Ja, en de braadworst.
0: Ik vind het wel gezellig deze periode van
1: dat
0: het jaar.
1: Dat is het wel.
0: Ja. Lekker zeg. De gordijnen dicht, 's avonds.
1: Ja, ik vind het altijd wel wat hebben. Ja. Warme chocolademelk.
0: Oh, dat...
1: Nee,
0: jij wel.
1: Scheutje erin.
0: Over dranken gesproken, het is vandaag ook een bijzondere dag. 1 oktober. Het is Wereldkoffiedag.
1: Nou, hè, de vlag kan uit hier.
0: Wereldkoffiedag. En dan het programma Koffie en Keuvelen mogen presenteren.
1: Ja, nou, je hebt net nog een bakje gehaald voor ons.
0: Ja, het is niet de meest bizarre koffie die ik ooit heb gedronken.
1: Oh, want jij hebt...
0: Ik heb
1: het raar daarmee gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is gewoon een zwart bakje, trouwens.
0: Ja, precies. Ik ben een keer in Indonesië geweest.
1: Ja.
0: En daar is het heel normaal dat je koffie drinkt van de uitwerpselen van kat.
1: Oh, dat ken ik inderdaad. Is dat niet van zo'n civetkat?
0: Ja, dat is een hele rare kat.
1: Ja.
0: Van een grote... Ja, dat klopt, ja. Ja, een civet. Ik heb het opgezocht, ja. Dat is... Ja, het is een heel raar beest. En ik ben ook bij zo'n... zo'n koffiehuis daar geweest. En dan hadden ze allemaal van die katten. En die zitten de hele dag te schijten. En daarvan maken ze de koffie.
1: Maar die eten die bonen op dan? En die komen er dan weer uit?
0: Ja. Het heet Kopi Luwak. Dat is ook koffie wat je hier kan kopen. Het is ook de duurste koffie ter wereld. En het wordt gemaakt van koffiebonen nadat deze het maag-darmkanaal zijn gepasseerd van de, wat zei je net, civetachtige kat.
1: Ja, civetkat.
0: Ja. Het is een van de duurste koffiesoorten ter wereld. Dat is heel bijzonder.
1: Dus jouw hele maandsalaris ging in 1 kopje koffie zitten.
0: Ja, je kan al net 1 kopje koffie met de rondleiding daar gratis krijgen.
1: Maar hoe smaakte die?
0: Ja, smaakte goed. Ja, het was al het is jaren geleden, maar ik heb het daarna nooit meer gehad. Alleen, het idee is gewoon smerig.
1: Ja, dat is het. Daar moet je dan wel even overheen zetten. Dat het door een kat heen gegaan is.
0: Ja, en je schijnt het hier ook te kunnen kopen.

0: maar het is razend populair.
1: Ja.
0: En jij was gehad?
2: Nee, ik heb dat nog niet gehad. Nee, zo exotisch heb ik dan niet meegemaakt in mijn kopje koffie. Nee.
0: Jij bent wel een koffieliefhebber.
2: Ik ben wel zeker. Ik heb thuis ook wel een koffieapparaat waar ik toch ook best wel wat geld voor betaald heb. Omdat ik het graag drink en dan ook wel goede koffie wil hebben. Dus nee, ik hou er zeker van. Dus eigenlijk wel dagelijks toch een aantal kopjes koffie. Ik hou het meestal wel bij... Ja, Bij die zwarte koffie gewoon, dat doe ik 4 meestal maximaal.
0: 4 bakken.
2: Ja, want op een gegeven moment dan ga je het wel merken. Hè, want te veel cafeïne, dat is ook niet zo fijn. Dan zit ik wel aan mijn tax. En dan schakel ik over op cappuccino. En dat is eigenlijk een doodzonde. Hè, want dat moet je juist 's ochtends vroeg drinken. En niet nog in de middag of in de avond.
0: Nee. En latte? Ben je ook van de latte?
2: Nou, iets minder. Oh. Nee, het is toch vooral zwart en cappuccino. Jij wel?
0: Ja, vind ik wel lekker. Maar even zo'n dikmaker. Hè?
2: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een enorme schuimlaag op. Ja, ja flat white heb je natuurlijk ook nog.
0: Ja, dat is gewoon melk, toch? Opgewarmd. Ja,
2: eigenlijk gewoon melk met een heel klein beetje koffie.
0: Oh, er zit wel een klein beetje koffie.
2: Er zit wel iets van koffie. Ah. Ja, we moeten goed zoeken.
0: Het is altijd wel leuk om naar zo'n koffiezaakje te gaan, weet je wel? Dan dat je echt zo'n... Ja, dan krijg je het mooi opgediend.
2: Nou,
0: en,
2: dat is inderdaad leuk. En dat heeft zo'n vormpje in het schuim maken.
0: Ja. En wat gebeurt er vandaag allemaal op Wereldkoffiedag?
2: Nou, vooral wordt er veel koffie gedronken. En ja, wij kregen wat weetjes binnen over het consumeren van koffie in ons land. Want na kraanwater is koffie het meest gedronken drankje in ons land.
0: Zo.
2: Ja.
0: En thee, waar staat thee dan?
2: Thee staat ietsje lager. 78% van de Nederlanders drinkt minimaal 1 keer per week koffie. En 71% minimaal 1 keer per week thee.
0: Oh.
2: En het aantal kopjes koffie dat koffiedrinkers op een dag drinken, dat daalt wel ietsje. Gemiddeld zijn het er 3,5 kopjes. En het was 2 jaar geleden, toen is het ook gemeten. Toen was het 3,6, dus dat is een hele lichte daling. Het aantal koppen thee blijft gemiddeld met 2,8 per dag gelijk aan 2 jaar geleden ook. En gewoon bakkie zwarte koffie, dat blijft toch wel de favoriet. Al zie je wel dat onder de jongere generaties toch de meer koffiespecialiteiten in opmars zijn.
0: De koffiespecialiteiten, wat bedoel je ermee?
2: Nou, dus niet de zwarte kopjes koffie,
0: zo.
2: Maar toch de wat hippere varianten. Dus ja, dan kom je toch wel met melkschuim.
0: Ja.
2: dat wordt er dan bovenop gegooid.
0: En als je
2: die flat white
0: helemaal jong bent, je gaat net naar school, je bent een puber, dan is het denk ik vooral energiedrank in plaats van koffie? Of,
2: Nou, dan wordt er inderdaad denk ik wel zo'n blikje ook ingegooid. Hè?
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar koffie wordt ook mede ook wel gedronken om toch even een energy boost te krijgen. En bij de wat oudere generatie is het toch wat, is het meer ingesleten.
0: Ja.
2: Die genieten er misschien ietsje meer van. En bij de jonge generatie is het even een energiestoot.
0: Hartstikke mooi. Oh. Wereldkoffiedag vandaag, ik zou zeggen. Schenk nog een bakje in.
2: Ja, lekker.
0: Nou, geen thee dan, hè? Welkom.

Goedemorgen, het is 9 minuten voor 10:30. Radio Drenthe op donderdagochtend. Wolken, buien, een klein beetje zon vandaag in de mix. De temperatuur wordt 20 graden. Eternal hoor je zo meteen. I Wanna Be The Only One komt eraan na Night Fever. Dit zijn de Bee Gees.

0: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 10:30. Het nieuws uit Drenthe. Hier is Ger Gentsen.
6: Goedemorgen, de 7e editie van Scrooge Live komt naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt op zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. Ook gemeenten Meppel, Hoogeveen en De Wolde zijn betrokken bij de productie. Zuidwest-Drenthe vormt daarmee het decor van het televisie-evenement. Dat is gebaseerd op het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. Eerder dit jaar was Westerveld ook al decor tijdens een grote televisieshow. Toen werd The Passion live uitgezonden vanuit Dwingelo. Burgemeester Arjen Maathuis van Meppel baalt stevig dat de aanpak van de spoorproblemen tussen Meppel en Zwolle niet doordreigt te gaan. Ook provinciebestuurder Bart van Dekken vindt dat deze klus niet meer teruggedraaid kan worden. Ze reageren daarmee op uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Verkeer. Die zei vorige week dat alle gemaakte afspraken en toezeggingen over infrastructuur van tafel gaan. En daarmee is het ineens hoogst onzeker of de aanpak van het spoor tussen Meppel en Zwolle definitief groen licht krijgt. En vanaf vandaag stopt de koninklijke marechaussee met de grenscontroles, zoals die waren ingesteld door toenmalig PVV-minister Faber van Asiel en Migratie. Maar helemaal terug naar de situatie van voor die controles gaat de marechaussee niet, want zo worden in de grensstreek de regels voor het reguliere toezicht verruimd. En daardoor kan er vaker en intensiever worden gecontroleerd. Zo mag de marechaussee voortaan maximaal 120 uur per maand op dezelfde weg controleren in plaats van 90 uur voorheen. En ook verdwijnt de dagelijkse limiet van 6 uur. De marechaussee kan daardoor bijvoorbeeld een hele dag op dezelfde weg blijven controleren. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
7: Het is bewolkt en regenachtig in Drenthe, met tussen de buiige perioden door ook wel droge momenten. Toch is het niet koud, want de temperatuur neemt deze morgen toe van 17 graden tot vanmiddag ruim 20 graden. De wind is slechts zwak uit het zuidwesten. Ook vanmiddag is er nog een enkele bui.
5: Zometeen horen we Robert, hij is op Chuck. En muziek komt eraan van The Corrs en ook Stevie Wonder.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op Transavia Holidays.

0: Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Robert is op Tjak. Oh, ik hoor hem al. Robert, waar ben jij?
3: Ja, klopt. Ik sta een klein beetje te flusteren op de gang van de Bonner School in Bonn, Gieten. Het is net aan welke kant van de grens hij woont. Maar en dat heeft alles te maken met de Kinderboekenweek. En die Kinderboekenweek is mij net verteld door de directeur hier van de school. Heb geloof ik als thema spot aan. Dus dat gaat hartstikke mooi. En in het speellokaal, en ik moet nou echt flusteren, kregen de kinderen van groep 5, 6 theaterles. Nou, dat is natuurlijk ongelooflijk spannend. Je hoort Marieke al op de achtergrond. Ja, de kinderen kijken natuurlijk allemaal mijn kant op. Nou, ik hier sta. Ik vraag even of Nicole, want die stiet erop. Nicole, kan ik jou even lenen? Ik neem jou even mee de gang op. Dan kunnen de kinderen nog even gewoon doorgaan daar. Want het is, geloof ik, een spectaculaire gebeurtenis hier,
4: ja,
3: of niet?
4: Dat klopt. Ja. We hebben opening van de Kinderboekenweek. Die is gisteren gestart. En gisterochtend hadden we al een leuke openingsactiviteit met groep 1-2 die theater deed. En we zeiden hoe mooi is het voor kinderen om het leren lezen te integreren met doen. Want kinderen leren op verschillende manieren. Hoofd, hart en handen, zeggen wij wel eens. Nou, dat kan het mooiste vanuit je hoofd. Het leren lezen, hoe zijn die letters dan? Te doen, theater. Ja. En mooi geïntegreerd in één thema van de Kinderboekenweek.
3: Ja, we hebben nog even een educatief element aan deze radiobijdrage met te geven. Het is niet heel best gesteld met het lezen, hè, in Nederland sowieso. Hoe is dat hier op school?
4: Nou, hier gaat dat goed.
3: Zeker.
4: Zeker. Maar we zien wel dat kinderen op een andere manier lezen. Vanuit het lezen in een boek, wat we vroeger veel hebben gedaan, wordt het nu veel meer vanaf een scherm. En zoeken ze ook gerichter informatie. Dus het gebeurt wel dat kinderen minder gemotiveerd zijn om een boek te pakken en echt daarin te duiken en leesplezier aan te beleven. Gewoon te genieten van een verhaal. De wereld om hen heen is veel sneller. Dus dat is iets wat we ze actief bij willen brengen ook.
3: En hoe draag ik deze theaterlessen bij aan het lezen? Je noemt dat al thema van de Kinderboekenweek. Spot aan, geloof ik?
4: Ja, spot aan is het. Het draagt zeker bij. Dat zit vooral in het feit dat de een vindt lezen heel leuk en de ander denkt, nou, ik hou heel erg van theater, maar wat heb ik daar dan voor nodig? Mm-hmm. Ja, dan moet ik wel mijn script kunnen lezen uiteindelijk. Dus leert een kind ook, ja, het is belangrijk dat ik kan lezen of dat ik boeken lees, dat ik daar veel voor oefen. Daarnaast natuurlijk ook het stukje fantasie wat je prikkelt. Het plezier beleven aan een verhaal. De woordenschat die je vergroot van kinderen. We hoorden net al even dirigent. Ja, wat is dat dan eigenlijk, dirigent? Een volgende keer dat een kind het woord dirigent leest, zal het denken, oh ja, die theaterworkshop die ik toen had ging over de dirigent. Ja, dat is iemand die aangeeft hoe een muziekorkest moet spelen.
3: Ja.
4: Dus zo.
3: Zo zit die verbinding. Ja. Ik loop even naar Marieke toe, hij het goed vindt. Ja, dankjewel. Marieke die geeft de workshop. De kinderen bent allemaal, ik loop nou het speellokaal in. De kinderen die bent allemaal netjes opgesteld op de bank. En ik loop even op. Marieke die moet nog even met een bank slepen. Dan kan ik ook een van de kinderen vragen. Jullie moesten net een personage bedenken, of niet? Heeft een van jullie dat al gedaan? Ik zie hier al, iedereen steekt de vinger op. Wie zou jij graag willen wezen?
5: Mijn lievelingsknuffel Timo.
3: Ja. Dat is jouw lievelingsknuffel?
5: Ja.
3: En hoe moet je dan een knuffel spelen?
5: Nou,
3: dat lijkt me heel moeilijk.
5: Met een paar aanpassingen.
3: En wat voor aanpassingen zijn dat?
5: Dat ik een echt schaap ben, in plaats van een knuffelschaap.
3: En Timo is een knuffelschaap?
5: Ja.
3: Ja.
5: Dat is mijn allerbeste knuffel.
3: Oké. Okay. Ja. Je hebt nogal veel knuffels?
5: Ja.
3: Waarom is Timo dan de allerbeste?
5: Die kreeg ik van papa.
3: Ja.
5: Want die had eerst mijn Beppe op Texel gekocht. Mm-hmm. En die gaf ze aan mijn vader en die gaf hem aan mij. En ik hou ook heel veel van schapen en het is gewoon een fijn knuffelbeest.
3: Nou, dat is goed om te horen. En jij gaat zometeen Timo spelen.
5: Ja.
3: Nou, heel veel succes daarmee. Ik zie hier nog een vinger. Ik loop hier nog even naartoe. Jij hebt ook een personage bedacht.
5: Ja, Bloei.
3: Wie is dat?
5: Bloei.
3: Bloei?
5: Ja, dat is van een tekenfilm.
3: Ja.
5: En dat vind ik superleuk.
3: Waarom?
5: Gewoon omdat het grappig is. En het is ook een meisje.
3: Bloei is een meisje?
5: Ja.
3: Dus jij gaat zometeen Bloei proberen te spelen?
5: Ja, en dat is een hond.
3: Okay. Dat moet nog wel lukken natuurlijk. Maar ik denk wel dat het goed komt, hè?
5: Ja.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik ga even naar de heren toe. Goedemorgen. Je hebt ook een personage bedacht.
6: Ja.
3: Stoer iemand.
6: Karel de Kat.
3: Karel de Kat. En wie is Karel de Kat?
5: Die is van Dogman, de slechterik in het boek. En die maakt allemaal gekke machines en die probeert Dogman te vernietigen.
2: Ja, het is eigenlijk wel leuk om af en toe ook een slechterik te spelen misschien, hè? Dat is niet altijd de goeie te wezen.
5: Nee.
2: Precies, zo is het ook. Nou, nog één iemand, ik zie nog een vinger. Vertel je, wie ga jij zo meteen spelen?
0: Koen Kampioen.
2: Wie is Koen Kampioen?
0: Uit een boek die ik aan het lezen ben.
2: En wat is het voor boek?
0: Voetbalboek.
2: Een voetbalboek?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, heel veel succes dan daarmee. Ik loop nog even naar Marieke toe. Marieke, kom er nog even bij. Oh, of ben je net en iemand straf aan het geven of zo?
6: Oh. Nee, geen straf.
2: Oh, gelukkig.
6: Nee, soms is het ook gewoon een beetje lastig.
2: Natuurlijk, ja, dat is het ook.
6: Om een personage te bedenken. Ja. En dan heb je een beetje hulp nodig.
2: Oh, jij was even aan het helpen, zeg maar. Want volgens mij gaat dat hier hartstikke goed, wat ik net hoor.
6: Ze hebben ontzettend veel fantasie. Ja, en dat komt ook door onder andere boek lezen. Het is verhalen verzinnen. Mooie link naar de kinderboekenweek waarvoor we hier zijn. En of je nou verhalen leest of ze uitbeeldt. Ja, dat is dat versterkt elkaar.
2: Ja. En eigenlijk spelende wijze ben je een verhaal aan het maken.
6: Ja, klopt. En zij zijn nu bezig met hun personage. Dus misschien een hoofdpersoon uit een boek wat ze lezen. Misschien hebben ze zelf wel een personage bedacht wat nog niet bestaat.
2: Nee.
6: En daarbij maken ze eigenlijk hun eigen hoofdstuk.
2: Ja. Wat gaan die personages zometeen doen?
6: Die gaan zich straks voorstellen. Ze gaan zich straks voorstellen als de personage die ze hebben bedacht. Daarbij laten ze het talent zien. Ze laten de droom van de personage zien, maar ook de angst. Want tegenover een droom staat altijd een angst. En dat hoort erbij. Iedereen is wel eens bang.
2: Ja, nou, dat is 100% waar. Maar volgens mij is de angst hier maakt voornamelijk plaats voor vooral heel veel plezier.
6: Dat is echt te zien aan de snoetjes. Ze hebben er zin in, ze vinden het leuk. En dat is ook het mooie aan theater. Het maakt altijd een hoop los.
2: Ja, dat geloof ik. En dat zie je ook maar weer. Nou, ik weet zeker dat hier op de musical van groep 8... zover is het nog niet voor deze leerling hier van groep 5-6 op de Bonnenschool. Bonn een prachtige titel tegemoet gehad. En laten we hopen dat het op enige wijze ook weer bijdraagt aan de ontlezing. Mij hoor je straks weer. We blijven in de culturele sfeer en dan in Frederiksoord.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtv3.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Voor mijn kostuums kan ik wel een maatwerkkast gebruiken. Dus ben ik gelijk gaan kijken op het maatwerkplein bij Bouwmarkt Schoonhoort. Ik vond de kast die het beste bij me past en kreeg ter plekke een offerte. Geweldig! Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst? De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
5: Friends and Family actie in Design na Oudert Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de oude prijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoudertochtrop.nl.
6: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur. Met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo. De Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
7: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
20: Met Dimitris Kops.

0: Tom Jones, it's not unusual. Dit is Radio Drenthe, 6 minuten over 11. Goedemorgen, Dimitris hier zo. Wim is lekker met vakantie. Maar wel gewoon koffie en keuvelen op Radio Drenthe. Ger is er ook, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dimitris.
0: 1 oktober vandaag, de eerste alweer van oktober. We zeiden net tegen elkaar, het is donker in Assen, waar we zitten met de studio van Radio Drenthe.
1: Ja, het is echt herfstachtig, hè?
0: Ja, het is nu ingeslagen.
1: Ja, ik ben benieuwd, gaat dit mos ook nog verkleuren of blijft het groen?
0: Oh, hier aan de wanden.
1: Ja, wat we aan de wanden hebben. Nee, ja. Blijft groen hopelijk.
0: Is dat zo?
1: Ik mag het hopen, anders laat het ook los.
0: Ik denk dat het eerst geel wordt en dan paars. Oh, en dan bruin en dan valt het eraf.
1: Ja, ja. We gaan het meemaken.
0: Ja. Het mos is ook te zien op TV Drenthe trouwens. Dan kun je een inkijkje krijgen in de studio.

0: gisteren het vorige uur nog even over. Met een aantal weetjes over de koffie. En jij kwam natuurlijk met die exotische koffie nog op de proppen. Wat er ook nog tussen stond, is een beetje een mythe rond de koffie. Dat het je lichaam uitdroogt. En ik dacht dat eerlijk gezegd eigenlijk ook wel. Maar dat schijnt dus helemaal niet zo te zijn.
1: Oh nee?
0: Nee, dus dat hoef je niet te weerhouden om dus een kopje koffie te nemen. Dat je denkt van, nou, dat droog ik misschien van uit. Want dat is dus niet zo. Extra reden om toch nog een slok koffie te nemen.
1: Is goed om te weten. Haal nog een bakje in de tijd van de baas, zou ik zeggen. Ja. Hey, vanavond, 9:15, dan speelt het Nederlands elftal in Griekenland. Tegen Griekenland. En daar gaan we natuurlijk met z'n allen weer naar kijken.
0: Ja, en ja, je zou het haast vergeten ook. Hè? Want ik vind dat de aandacht eigenlijk voor Oranje is helemaal niet zo heel erg groot. Die eerste wedstrijd die ze speelde tegen Duitsland, ik kwam er eigenlijk op de dag zelf achter van, oh, Oranje speelt.
1: Oh, nou, ja, bij deze nog even gezegd, 9:15 dus.
0: Het was ook goed dat jij er nog even over begint, want anders was ik het misschien ook al wel weer vergeten.
1: Nederland heeft wel te maken met een aantal blessures. En Xavi, onze nieuwe trainer, die heeft met Virgil van Dijk gesproken over zijn positie in het Nederlandse elftal. En de aanvoerder Virgil van Dijk die speelt normaal gesproken liever links in het centrum, maar is bereid om vanavond door te schuiven naar rechts. En dat heeft dan te maken met wat blessures. Onder andere Van Hekken is geblesseerd en ook Geertruida. En Xavi heeft dus niet nieuwe mensen opgeroepen, want die heeft zoiets van, ja, we hebben 23 man en dat moet wel goed komen hiermee.
0: Ja, en hij heeft eerder natuurlijk ook al wel volgens mij de selectie ietsje aangepast. Want hij klas dat heel erg lovend is over Guus Til. Dat hij zei, ik had hem eigenlijk in eerste instantie al moeten opnemen in mijn selectie. Hmm. Dat is eigenlijk een foutje van mijn kant. Hij is blij dat hij er nu bij is en misschien dat hij ook wel gaat spelen.
1: Ik vind het zo jammer dat Weghorst aan de kant is gezet.
0: Ja?
1: Ja, vind ik echt jammer.
0: Ja, zo. Ja, een cultheld.
1: Ah, dat vind ik zo'n mooie kerel.
0: Ja, maar ik snap ook wel dat zo'n nieuwe bondscoach heeft dan ook weer andere ideeën. En het is natuurlijk wel een speler al op een aardige voetballeeftijd.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment, maar ja, dat kun je van Van Dijk ook zeggen.
1: Maar het is wel een breekijzer.
0: Ja, en, ja, dat wel.
1: Ja, die rare Weghorst, die scoort toch elke keer. Ja. Of hij is erbij betrokken.
0: Ja, maar we hebben nu Max Meerdink, hè? Daar moeten we daar nu onze hoop op vestigen. Hij 2 keer gescoord. Ja,
1: we gaan het zien. Vanavond 9:15, Griekenland-Nederland. En zondagavond 9:15, Nederland-Servië.
0: Ja, maar best wel pittig. Hè? Want Griekenland heeft toch maar mooi van Duitsland gewonnen.
1: Ja, en het is in Griekenland. En heel Griekenland zit op de tribune. Ja. Ze hadden het 4 keer kunnen uitverkopen, het stadion. Hè?
0: Ja, dat is
1: die zijn echt fanatiek.
0: Hekselketel wordt dat.
1: Dus, ja, en ook daar had ik graag Weghorst tussen.
0: Maar ja, goed. Even de boeren nog even verder opjutten.
1: Ja. Hey, ander nieuws. Als je een cao-loon hebt, dan ben je blij. Want de lonen gaan weer 4% omhoog. Ja, vorig jaar bedroeg de loonstijging nog 4,6%. Dus je moet het nu doen met 4%. En de afgelopen jaren, als je in cao-dienst was, dan had je 7% erbij gekregen. Dus ja, helaas geen 7% meer, maar toch 4%.
0: Ja, en dan ga je dat even afzetten tegen de prijzen. Dan blijkt dat de lonen die in die cao's zijn afgesproken toch nog altijd wat harder stijgen dan de prijzen. Maar ja, het vlakt dus inderdaad wel wat af, zoals je al zei. Blijkt uit cijfers van het CBS. En de grootste loonstijgingen, wat jij nu noemde net ook al 7%, ja, die lijken toch wel achter ons te liggen. Want ja, het wordt dus iedere keer een stapje minder. Hopelijk dat het elkaar niet gaat passeren dan op een gegeven moment. Hè? Dat de prijzen dan harder gaan stijgen dan de lonen. Want dan, ja, dat is toch niet zo heel erg fijn. Dat ga je dan echt merken in de portemonnee.
1: Ja, dan ben je echt voor Jan Lul aan het werk. Dan kan je beter thuis. Ja, maar dat is echt zo.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ik bedoel, als je een tank benzine doet en je moet elke dag heen en weer voor je werk. Ja, op een gegeven moment dan denk je van, waarvoor zou ik nog heen en weer gaan?
0: Nou, daar zeg je wel iets inderdaad.
1: Ja. Ja. Dus, maar in ieder geval iets erbij, 4%. Maar alleen weer voor mensen die een cao hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben dat niet. En dat is toch altijd een beetje pijnlijk.
0: Ja, ja, de verschillen zijn er inderdaad wel. En je merkt inderdaad dat het leven toch wel een stuk duurder is. Dat merken we aan de pomp en dat merk je ook in de supermarkt.
1: Ja.
0: Dus het is ook niet zo dat de vlag dan direct uit kan met zo'n loonstijging. Want ja, die prijzen die blijven natuurlijk ook maar doorstijgen.
1: Ja, ja, dat is waar. Goed, we zijn er door, hè?
0: Ja, en dat betekent dus ook geen civet koffie, hè? Gewone koffie, want ja, dat kunnen we niet meer betalen.
1: Nee, dat kunnen we zeker niet betalen. Dat is die koffie waar we het vorige uur over hadden gehad, van kattendrollen.
0: De kattenkoffie.
1: Ja, moet je maar eens naar googlen, want we zijn al zo lang aan het keuvelen. Dat, hè, het is nou tijd voor een plaatje. En die is van Dikhout. Ja, lekker!
2: Radio Drenthe.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.

Goedemorgen, het is 12 minuten voor 11:30. Radio Drenthe op donderdagochtend. Bewolkt vandaag, 20 graden in Drenthe. Dit is de Lighthouse Family.

0: was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
1: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 11:30. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Met Ger Rensen.
4: Goedemorgen. Scrooge Live komt voor de 7e editie naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. Ook gemeenten Meppel, Hogeveen en De Wolde zijn betrokken bij de productie. Die is gebaseerd op het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. Eerder dit jaar was Westerveld ook al decor van een grote televisieshow. Toen werd The Passion live uitgezonden vanuit Dwingelo. Duitsland voert vanaf vandaag opnieuw accijnskorting in op benzine en diesel. Een liter brandstof kan daardoor over de grens tot 17 cent goedkoper zijn. En dat is een tegenvaller voor Nederlandse pomphouders, zoals Richard Vieten uit Hollandse Veld, directeur van Vietenolie.
5: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. En dan spreek je toch al over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
4: Rijkswaterstaat gaat de N48 niet opnieuw aanpassen. Dinsdag gebeurde op die weg in de buurt van Zuidwolde een dodelijk ongeluk. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. En dat terwijl de N48 net een renovatie achter de rug heeft. Het moet de weg veiliger maken, maar veel automobilisten hebben het gevoel dat de weg smaller is geworden. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat daarover.
6: Komt misschien ook wel door de grote groene strepen, die hebben we verbreed in het midden van de weg. Die is nodig om onder andere bij file of andere vertragingen ervoor te zorgen dat de hulpdiensten in het midden kunnen passeren. Ja, we hebben aan de buitenkant die vangrails geplaatst, dus daardoor lijkt de weg wat kleiner, smaller. Maar dat is hier feitelijk niet.
4: En het plan voor de bouw van huizen in de Emmerwijk Delflanden kan doorgaan. Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. In eerdere plannen was de scheiding tussen een waterberging en de Slenerstroom niet hoog genoeg. Daardoor zou er water uit de Slenerstroom de berging in kunnen stromen bij zware regenval. De gemeente Emmen heeft dat aangepast. De scheiding wordt een halve meter hoger. En nu dat geregeld wordt, ziet de Raad van State geen problemen meer. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
8: Het is bewolkt en regenachtig in Drenthe, met tussen de buiige perioden door ook wel droge momenten. Toch is het niet koud, want de temperatuur neemt deze morgen toe van 17 graden tot vanmiddag ruim 20 graden. De wind is slechts zwak uit het zuidwesten. Ook vanmiddag is er nog een enkele bui.
7: Zometeen hier op Radio Drenthe een toch wel een leuke agendatip voor komend weekend, als je van Amy Winehouse houdt. Ja, daarover later meer. En muziek komt eraan van Simple Minds en ook Andrew Gold.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: aan. Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
15: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
13: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: op stap in Drenthe.
1: Ja, wil je komende zondag op stap in Drenthe, dan zou je kunnen gaan naar het Atlas Theater in Emmen. Op zondag 4 oktober 2026 brengen zangeres Roos Woldmeijer en de 18-koppige Moonlight Big Band onder leiding van dirigent Leo Harmsen namelijk een sfeervol eerbetoon aan Amy Winehouse in het Atlas Theater in Emmen. En daar speelt Edith Esser de baritonsaxofoon. Goedemorgen, Edith.
2: Hey, goedemorgen.
1: De baritonsaxofoon, dat is dus anders dan een normale saxofoon, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is de grootste. Ja.
1: Jij speelt de grootste?
2: Ik speel de grootste bariton, ja.
1: Ja.
2: De saxofoon. Ja, dat is de baspartij, ja.
1: Oh, wat mooi.
2: Ja.
1: En jullie staan dus in het theater met een tribute to Amy Winehouse. Waarom Amy Winehouse?
2: Nou, dat is een heel leuk verhaal. Wij zijn Roos een keer tegengekomen bij een concert die we hadden. En nou, daar kwam dus uiteindelijk naar voren dat zij ook Amy Winehouse heel erg goed vond. En dat ze daar wel eens een keer met ons wilde spelen. Nou, toen hadden we één probleem, want toen hadden we zoiets van, hoe komen we nou aan de muziek? En toen hebben wij iemand gevonden, Stefan Sluiter, die heeft een aantal nummers voor ons gearrangeerd. En toen zijn we gaan oefenen.
1: Oh.
2: En dat is allemaal vorig jaar. En ons eerste concert hadden wij dus in Assen.
1: Ja.
2: En dat was 18 april afgelopen jaar.
1: Ja.
2: En daarvoor hadden we nog in Assen nog een big band festival met allerlei andere big bands uit Assen. Hebben we ook nog wat gedaan met Amy Winehouse.
1: Ja.
2: En vervolgens hebben wij in Groningen, in het A-theater, ook een tribute gedaan. En nu zit de afsluiting in Emmen.
1: Oh, dus het zijn echt bewerkte liedjes van Amy Winehouse, echt voor een big band.
2: Ja, ja, echt voor een big band. Die zijn door Stefan Sluiter, die zijn ze bewerkt. En nou, niet allemaal hoor, want er waren een aantal nummers die konden wij dus wel kopen. Hè? En nou, we hebben gewoon echt wel een mooi repertoire van bekende en wat minder bekende, maar wel hele mooie nummers van Amy Winehouse. We spelen bijvoorbeeld Rehab.
1: Ja.
2: Dat is een hele bekende. Hè? En Valerie. Of Back to Black.
1: Oh ja.
2: En we spelen bijvoorbeeld ook What It's About Men. Nou, dat is een mooi nummer. Die heeft Steven van ons gearrangeerd.
1: Oh, geweldig. En dit is dus de laatste keer dat je het kunt zien voorlopig?
2: Nou, we hopen het niet. We hopen dat we hier nog wel verder mee kunnen. Maar voorlopig wel. Wat op ons programma staat wel, ja.
1: Ja. Je kan er nog bij zijn, begreep ik?
2: Ja hoor, ja.
1: Hoe kom ik aan kaarten?
2: Via de Atlas Theater. We zijn geboekt.
1: Oké, dus gewoon naar de website van het Atlas Theater gaan.
2: Gewoon naar de website van Atlas Theater, ja.
1: 17,50 zie ik staan.
2: Klopt, helemaal.
1: En dan heb je een mooie zondag voor dan.
2: Zeker, zondagmiddag, hè?
1: Ja, we hadden ook net vragen. Hoe laat begint het?
2: 2:30.
1: 2:30 begint het of is het inloop?
2: Nee, dan begint echt het concert.
1: Oké. En
2: moet het dus dan misschien om 2:00, kwart over 2 zijn. Ik weet niet hoe dat werkt bij de Atlas Theater, maar... Nee, wij beginnen 2:30 te spelen.
1: En hoe lang duurt de show?
2: Ik denk twee keer, ruim 3 kwartier met een pauze. Dus dan is van 5:00 wel afgelopen, hè?
1: Oh, leuk. Nou, hartstikke goed. Ja. Ben ik nog even benieuwd, heb jij ook wensen die Amy Winehouse in de kleedkamer wil aantreffen... waarvan je zegt, nou, dit hou ik in stand...
2: Hoe bedoel je, mensen?
1: Nou, flessen wodka, stond het toch op bekend? Of,
2: Oh ja, ja, ja, zo, dat bedoel je. Ja, ja. Nou, deze Amy is wel wat anders hoor.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. We begrijpen het. Goed, ga voor je kaarten naar de website van het Atlas Theater in Emmen. Edith, ik wens je veel succes.
2: Ja, dankjewel.
1: En zie je een grote saxofoon, dan weet je, dat is Edith Esser.
2: Dat is Edith, ja.
1: Hartstikke leuk.
2: Okay.
1: Succes zondag.
2: Jo, dankjewel. Groeten.

Level 42 op Radio Drenthe, Something About You. Het is bijna 12 uur zometeen hier. Anouk in de middag. Zonder Anouk, die is er niet. Maar Edwin Mooibroek is er wel. En hij heeft Robert, die is op Chuck vandaag. En natuurlijk ook een nieuwe hulplijn. En morgen is Koffie en Keuvelen er weer. Om 9 uur 's ochtends, dus ik hoop je dan weer te spreken. Dit is mooi warm.

0: zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emmen. Sisters Emmen. Vier het leven, proef het samen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
4: Gezellig naar Vitalis!
3: Vitalismarkten.nl.
5: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via ikare.nl. Zorgen doen we samen. Ikare.
6: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
15: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
8: Met Edwin Mooibroek.

0: en John Oates hoor je. En het heet Kiss on My List.
1: Anouk in de middag.
0: Hele goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Anouk in de middag. Even een dagje zonder Anouk. Wat is allemaal op dit tijdstip om 7 minuten over 12 in het nieuws in Drenthe? Nou, de 7e editie van Scrooge Live komt naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag...

een dodelijk ongeluk. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen om het leven. En sinds de renovatie van de N48 een maand geleden klagen automobilisten over de verkeersveiligheid op de weg. En Robert is zometeen op Tjak. Hij is bij het Roestvrij Theater uit Nijensleek. Want zij zijn een van de drie genomineerden voor de Cultuurprijs 2026. En buiten is het niet koud, het is wel bewolkt. En hier en daar valt wat lichte regen. Maar we hebben nog steeds een bovengemiddelde temperatuur van zo'n 20 tot 21 graden. En straks na 12:30 krijg je natuurlijk het uitgebreide weer. Dit is de Jazzpolitie.

Chicago hoorde op Radio Drenthe en Saturday in the Park. Ja, Drenthe is goed vertegenwoordigd op de boeren- en boerinnenkalender. We gaan zo meteen met een van de heren en dames praten die in die kalender staan. Hoor je zo meteen. Dit is Kirsten Alting.

0: Kirsten Alting uit Ter Apel en het heette What God Is Doing. Het is 1:50 geworden. Ja, Drenthe is dit jaar goed vertegenwoordigd op de boerinnenkalender en de boerenkalender. 3 vrouwen en 1 man die schitteren op die kalenders. Eveneens Leonie Deuring uit Zwichelte. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik begrijp dat het helemaal niet de bedoeling was, hè, dat je in de boerinnenkalender zou zitten.
1: Nou, het was eigenlijk inderdaad een beetje een uit de hand gelopen grapje. Maar toen kreeg ik een mailtje dat ik op de castingdag moest komen. Ik denk, nou, daar gaan we er ook voor. En zodoende sta ik nou op de kalender.
0: Oké, maar een uit de hand gelopen grapje, hoe ging dat dan?
1: De jongens en de meiden zeiden altijd van, nou, je moet een keer opgeven voor die kalender, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En hij hangt jaarlijks hier bij ons thuis in de kantine. Ik denk, ik ga het ook een keer doen, ik wil ook hier thuis aan de muur. En zodoende heb ik me opgegeven en zo kwam van het een naar het ander. En toen moest ik naar de castingdag komen en toen ging ik naar de volgende ronde. En zo sta ik erin.
0: Uiteindelijk ben je uitgekozen, maar moet je ervaring hebben als model of hoeft dat helemaal niet?
1: Nou, dat hoeft niet. Dat zie je wel, want dat heb ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar je kunt je opgeven en uit al die aanmeldingen, volgens mij geloof rond de 400, dacht ik, kiezen ze dan eerst een paar modellen voor de castingdag.
0: Mm-hmm.
1: En daarna krijg je een soort shoot en dan kijken ze een beetje of je geschikt bent en dat soort dingen.
0: Ja.
1: En daarna word je uitgeloot en dan kiezen ze of je geschikt bent of niet. En dan zit je bij de laatste 13, zeg maar.
0: Oké, en wanneer ben je dan geschikt? Als je 6 keer per week in een sportschool hangt of...
1: Nou, nee, dat hoeft ook niet per se. Okay. Denk, dat doe ik ook niet, hoor.
0: Nee,
1: ja, als je gewoon, weet niet. Ik denk dat je er gewoon een beetje leuk uit moet zien. En dat is aardig geluk, geloof ik.
0: Oké, nou, want hoe sta je op die foto?
1: Ja, dat weten we nog niet. Ik heb geen idee hoe mijn foto eruit ziet. Dat zien we eigenlijk morgen bij de officiële lancering van de kalender.
0: Ja.
1: Dus ik heb zelf werkelijk geen idee hoe ik op de foto sta. Maar ik heb een paar shoots gehad met een koe en met wat kalfjes. Maar ik heb geen idee welke foto ze gekozen hebben natuurlijk.
0: Nee, maar het zijn dan meestal wel toch een beetje sexy kalenders, toch?
1: Ja, wel een beetje sexy, ja.
0: Ja, oké. Maar voor jou is het ook een big surprise hoe het er zo meteen uit gaat zien.
1: Ja, ik heb zelf werkelijk ook nog geen idee welke foto het is.
0: Okay,
1: nou, ik weet wel natuurlijk een beetje wat ik aan had, ja. Maar ik heb geen idee. Dat is echt voor mij ook een grote verrassing.
0: Oké, het heet natuurlijk niet voor niets de boerinnenkalender. Wat is jouw link met het boerenleven?
1: Wij hebben hier thuis een akkerbouwbedrijf met ongeveer 130 bunden grond. Voornamelijk pootgoed en aardappels.
0: Ja.
1: Daar help ik vaak mee. Ik werk daarnaast zelf nog in de zorg. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Heb ik nou toevallig 2 weken vakantie. Want van de week moeten we beginnen met pootjes rooien. Dus druk aan de bak.
0: Oké, weet je trouwens welke maand je bent? Je weet niet welke foto er is gebruikt. Welke maand je bent van de kalender?
1: Nee. Hoor ik ook morgen niet. Pas. Ik heb geen idee.
0: Oké, dus morgen is de big surprise en morgen komt de kalender dus ook uit.
1: Ja, dat is de big surprise morgen inderdaad.
0: Oké, veel plezier bij het bekijken van de foto's dan.
1: Super, dankjewel.
0: Dankjewel Leonie Deuring uit de Zwichelte. En dus morgen te zien op de boerinnenkalender. En er staat ook nog een Drent op de boerenkalender trouwens.

Crowded House hoor je en Don't Dream It's Over. Robert is zometeen op Tjak in Nijesleek, want Roestvrij Theater is één van de drie genomineerden voor de Cultuurprijs 2026.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
4: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
5: Het is 12:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Roy van Gol, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Scrooge Live komt voor de 7e editie naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. Ook de gemeenten Meppel, Hogeveen en De Wolden zijn betrokken bij de productie. Die is gebaseerd op het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. Eerder dit jaar was Westerveld ook al het decor van een grote televisieshow. Toen werd The Passion live uitgezonden vanuit Dwingelo. Duitsland voert vanaf vandaag opnieuw accijnskorting in op benzine en diesel. Een liter brandstof kan daardoor over de grens tot 17 cent goedkoper zijn. En dat is een tegenvaller voor Nederlandse pomphouders, zoals Richard Vieten uit Hollandse Veld, de directeur van Vietenolie.
7: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. Ja, dan spreek je toch al over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
6: Rijkswaterstaat gaat de N48 niet opnieuw aanpassen. Dinsdag was er een dodelijk ongeluk bij Zuidwolde. Twee vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. En dat terwijl de N48 net een grote renovatie achter de rug heeft. Die renovatie moest de weg veiliger maken, maar veel automobilisten hebben het gevoel dat de weg smaller is geworden. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
8: Komt misschien ook wel door de grote groene strepen. Die hebben we verbreed in het midden van de weg. Die is nodig om onder andere bij file of andere vertragingen ervoor te zorgen dat de hulpdiensten in het midden kunnen passeren. Ja, we hebben aan de buitenkant die vangrails geplaatst. Dus daardoor lijkt de weg wat kleiner, smaller. Maar dat is hier feitelijk niet.
6: En het plan voor de bouw van huizen in de wijk Delflanden in Emmen kan doorgaan. Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. In eerdere plannen was de scheiding tussen een waterberging en de Slenenstroom niet hoog genoeg. Daardoor zou er water uit de Slenenstroom de berging in kunnen stromen bij zware regenval. De gemeente Emmen heeft dan aangepast. De scheiding wordt een halve meter hoger. Nu dat geregeld wordt, ziet de Raad van State geen problemen meer. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Oké, Roy, dankjewel. Hans, goedemiddag.
9: Mooi, Edwin, goedemiddag.
5: Het is een beetje raar weer, hè? Ik bedoel, het is niet koud, maar toch een beetje herfstig met die lichte regen en die bewolking en zo.
9: Ja, het trekt inmiddels wel wat weg, dus de meeste regen is onze provincie ook wel uit. En vanmiddag valt er nog een enkele lichte losse bui en dat was het dan ook wel. Maar je hebt wel gelijk, het doet dat gek aan afgelopen ochtend. Het regende en als je dan buiten kwam, 17 of 18 graden. Nou, het was er zeker niet koud bij, dus een hele, ja, een beetje zomerse situatie zou je zeggen.
5: Ja, en alleen later vandaag wordt het alleen maar beter dus.
9: Ja, eigenlijk wel. De regen die is nu vertrokken en het wolkendek laat af en toe een bleke opening open voor de zon. Het gaat iets meer worden, geleidelijk aan vanavond ook zeker nog wel. Maar vanmiddag, de bewolking blijft in de meerderheid, maar we gaan de zon wel zien. En de temperatuur die gaat naar 20 tot maximaal 21 graden. We hebben nu een zwak tot matige zuidwestelijke wind. Die blijft nog eventjes zo, maar later vanmiddag wordt die westelijk. Gaat die ook weer afzwakken en dan staat ons een vrij rustige avond te wachten. Met weinig wind, steeds meer opklaringen en dalende temperaturen. Ja, en er is heel wat vocht ingevallen natuurlijk, een aantal millimeters. Dus dan weet je wel wat er gebeurt vanavond, het dauwpunt wordt bereikt. Dat gaat er dichtslaan met nevel en later ook met mist. Dus ik heb het idee dat later in de nacht en morgenochtend wel eens een kleine wereld kan zijn. Of het echt verkeersbelemmerend gaat worden, dat is nog even afwachten. Maar een aantal honderden meters zicht, ja, dat zit er wel in morgenochtend. En dan wordt het toch ook weer heel ander weer morgen. Dit is een enkele dag die een beetje uit de toon valt. Want morgen is het droog. Er staat een zwakke zuidwestelijke wind bij. Echt nog maar een zwakke wind. Dus bijna geen stroming in de atmosfeer. En opnieuw een temperatuur van ongeveer 20 graden. En dan blijven die opklaringen min of meer bij ons. Als het ochtendgrijs is vertrokken en via lage wolken wat is weggemengd, even de vraag hoe snel dat gebeurt trouwens, want dat is altijd moeilijk in het najaar, dan krijgt de zon steeds meer ruimte in het weerbeeld en hebben we morgenmiddag een gemengd beeld van zon, wat bewolking en eigenlijk weer heel prettig rustig najaarsweer. En dat lijkt ook de dagen daarna zo te gaan blijven. In het weekend, op zaterdag en zondag, een grijze start, soms met beperkt zicht, maar overdag 19 tot 20 graden, weinig wind en een mix van zon en bewolking. Dus het najaarsweer komt weer terug.
10: Nou, het klinkt best goed allemaal, toch?
9: Ja, de temperaturen zijn iets boven gemiddeld dan, 19 of 20 graden... terwijl we eigenlijk klimatologisch een recht hebben op een graad of 17, net 18 soms. Beetje die orde grootte. Dus niet heel bijzonder, maar wel prettig.
10: Oké, dankjewel. Fijne dag.
9: Hetzelfde.
10: Hoi.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Anouk in de middag.

Teddy Swims hoorde op Radio Drenthe. Dat heette Mr. Know-It-All. Ja, Robert is onderweg naar Nijensleek, naar het Roestvrij Theater. Want zij zijn genomineerd voor de Cultuurprijs 2026. Hoor je zo meer over. Dit is Pat Benatar. Ja.

0: Ze werkte bij een bank en als serveerster. En toen werd ze uitgekozen voor een talentenjacht. En in de jaren 80 had ze wereldwijd de nummer 1 hit met dit nummer. Je hoorde Pat Benatar en het heette Love is a Battlefield.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, Robert is in Nijensteek bij het Roestvrij Theater. Want die maken kans op een mooie prijs. Hè? Robert, goedemiddag.
3: Goedemiddag, ja, dat klopt. Die maken zeker kans op een hele mooie prijs. En ik moet je direct even corrigeren, Edwin. Want ik moest mezelf ook al even corrigeren. Het is niet Nijensteek, het is Frederiksoord. En er stond in mijn sheet de tuinen. Nou ja, voor mij is er maar één tuin in Frederiksoord. En dat bent die van de voormalige tuinbouwschool. Toen ik daar het erf op kwam rieden, toen stonden ze mij wat vragen aan te kijken. Wat ik daar in vredesnaam kwam doen. Maar al gauw bleek dat ik ergens anders wezen moest. En misschien is het goed om dit er toch maar even bij te vertellen voor de mensen die het locatietheater opzoeken van Roestvrij, want dat ben we. Dit is niet bij de tuin van Frederik. Wat is dit, Leander? De Fruithof, hoe moet je dit noemen? De proefkolonie?
4: Ja. Nee, de tuinen van de Fruithof, inderdaad. Achter de appelbomen staan we.
3: Precies, nou, de appelboom waar je die zuukt en dan daarachter, en dan is het niet te missen, hè? Grote tenten hier.
4: Precies, en een lekkere tribune.
3: Ja, want voordat we het over de prijs gehad hebben waar we hier voor bent. Ik zie hier een grote tribune staan, inderdaad. Achter mij iets wat nog het meeste weg heeft van een decor.
4: Ja, precies. Ja, multifunctionele caravans zijn het. Daar gaan we allemaal dingen mee doen.
3: Oké, kun je daar al een tipje van de sluier over op lichten wat er met Giet gebeurt?
4: Nou, ze kunnen op allerlei verschillende manieren uit elkaar.
3: Nou, ik ben. Ja, dan moet ik even heel goed nadenken hoe dat allemaal.
4: Het spreekt tot de verbeelding.
3: Het spreekt zeker tot de verbeelding. Ik zit er iets met explosieven? Of,
4: nee, dat nog gelukkig niet. Nee, er zit een techniek achter.
3: Het blijft wel. Oké, in die zin blijft het ordentelijk.
4: We moeten 18 keer spelen, dus moeten we ook steeds weer mee kunnen.
3: Ja, snap ik. Jij nou, ik weet niet of wij elkaar geloof ik nog nooit eerder spreuk, of wel?
5: Nee, dat klopt. Nee,
3: het zou heel erg geweest als jij nou zegt jawel en ik weet het niet meer. Wat is je rol binnen het Roestvrij geheel?
5: Ik doe communicatie en marketing.
3: Oké. Dus dan ben jij denk ik ook als communicatiepersoon heel blij met de prijs. Want dat mooi bruggetje, niet echt, maar goed.
5: Ja, zeker. Ja, daar zijn we heel trots op.
3: De nominatie moet ik zeggen. Sofia is
5: we zijn nog niet helemaal bij het
3: Want jullie zijn genomineerd. Nou, vertel het zelf maar even.
5: Ja, we zijn genomineerd voor de cultuurprijs. En daar doen nog twee andere culturele organisaties aan in de race. En wij als prijs.
0: Ja, de verbinding gaat af en toe een beetje weg. Je bent nu ook weer even weg, Robert. Ik weet niet of je mij nog hoort. Ja, nee. Ik ben bang dat we de verbinding een beetje kwijt zijn. We gaan het zo meteen nog even weer proberen.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Ja, zometeen de ene gaan we nog even weer proberen met Robert en Frederikse Oort bij het Roestvrij Theater dat genomineerd is. In het volgende uur krijgen we natuurlijk ook de hulplijn. We gaan weer vragen om hulp aan jou. Misschien dat je kan helpen. En we hebben natuurlijk ook nog weer een nieuwe slingerplaat. Hoor je allemaal zometeen na 1 uur. Dit is John Mayer, Heartbreak Warfare.

0: meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingsfone, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst, van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, united can do.
4: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering? Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
18: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Radio Drenthe.
20: Anouk in de middag.
6: Met Edwin Mooibroek.

0: Creedence Clearwater Revival en Who'll Stop the Rain.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, de verbinding is weer top met Frederiksoord. Dus we gaan weer even naar Robert bij het Roestvrije Theater. Dag Robert.
3: Ja, klopt. Als het goed is, Bono weer kraakhelder te horen vanaf de Fruithof. Want we hadden wat verwarring over de locatie waar we precies wezen moesten. Als je er eenmaal bent, dan valt het wel op. Want die staat die hele grote tent met een geïmproviseerd, professioneel ogend podium. Wapperende rode pleetjes om lekker onder te krupen straks als de voorstelling gaat beginnen. We bent bij het theatergezelschap Roestvrij. Die dus bij de Fruithof staan nogmaals. En ook wel de tuin. Hoe noem jij dit, Leanne?
4: Ja, de tuinen noemen ze het hier.
3: Okay. Toch wel?
4: Ja, achter de appelbomen.
3: Achter de appelboom, achter de proefkolonie, achter het museum. Nou, ja. Dan moet het geloof ik te vinden zijn. Hé, maar wij waren net in een gesprek verwikkeld over een prachtige prijs die jullie misschien wel gaat winnen.

0: geven. En op basis daarvan gaan ze bepalen wie de prijs mag ontvangen.
1: Dan ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd wat dat ambitieplan precies inhoudt. Dat je dat nou eens in plaats laat in 5 woorden. Nee, een paar zinnen.
0: In een paar zinnen.
1: Ja. Wat is jullie ambitie met Roestvrij?
0: Ja, nou in ieder geval nog meer een plek bieden voor jongeren uit deze omgeving. In Drenthe met name. Waar ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze in theater kunnen groeien. En waar wij samen met deze jongeren hele mooie voorstellingen kunnen gaan maken. Mm-hmm. En dan kijk ik vooral even naar Leander of die wil aanvullen.
1: Nou, dat wil vast. ja, dat denk ik.
2: Tuurlijk. Ja, en vooral ook het klimaat hier nog rijker maken. Dus we sturen jongeren soms ook door naar kunstvakopleidingen. Mm. En eigenlijk had het net met jou dat gesprek ook al als journalist, dat je weer terugkomt naar je geboortegrond. Yeah. En dan al hun ervaring wat ze meenemen op zijn opleiding weer hier kwijt kunnen. Ja. Waardoor het nog levendiger wordt op cultuurgebied.
1: Ja, want cultuur eigenlijk in die haarvaten van zo'n plattelandsgemeenschap kring is best lastig, hè?
2: Ja, en daarom spelen we juist ook op locaties. Mm-hmm. Om juist in die haarvaten terecht te komen. En de verhalen vertellen hier op de gebieden waar we spelen.
1: Ja. Hey, nou ga ik even iets geks doen. Want ik was in de auto hier naartoe in mezelf een diep filosofisch gesprek verwikkeld over het belang van cultuur. Hè? Want dat is iets wat we allemaal aannemen. Dat het belangrijk is dat er subsidie voor is. Dat er dingen als het cultuurfonds bent. Die prachtige prijs nu drinkt. Dat jullie dat je hart van maakt. Maar waarom is cultuur nou zo belangrijk? Dan heb ik voor mezelf een soort antwoord geformuleerd. Maar ik ben benieuwd wat jullie daar op te zeggen hebben.
2: Nou, ik denk dat het sowieso een manier van uiten is. En al helemaal voor jongeren waarvan ik zie en ervaar dat problemen steeds iets groter gaan worden op persoonlijke ontwikkeling en je identiteit. Yeah. Dan is het volgens mij heel goed om theaterlessen en voorstellingen te volgen. Om samen te werken, je cognitief te ontwikkelen. Maar ook weer dat we maatschappelijke thema's pakken waar je toe moet verhouden. Dus je wereldbeeld wordt hopelijk ook groter. Yeah. En volgens mij zijn dat allemaal hele belangrijke componenten die volgens mij nu juist in een wereld waarin lontjes wat korter worden en de wereld ook steeds groter of juist kleiner wordt, dat hele belangrijke onderdelen zijn in je ontwikkeling.
1: Dus dat cultuur een soort smeermiddel is om die probleem misschien wat soepeler te laten verlopen.
2: Ja, want hoe moeilijk is het nog om gesprek te hebben? Of hoe makkelijk gaat zoiets om met iemand oneens of eens te zijn? Die gesprekken hebben we ook met spelers over het thema waar we voorstellingen mee maken. Yeah. Dus ik denk dat dat alleen maar goed is als we daar een steentje aan bijdragen. En dat we een publiek hebben die naar de verhalen van jongeren willen luisteren. Ook de jongeren een stem te geven, wat zij allemaal van die hele wereld vinden.
1: Kun jij daar overheen met een antwoord, Jenna, of niet?
0: Nee, hier kan ik niet meer overheen.
1: Blauw, sorry.
0: Nee, eens.
1: Ja. Ja. Nou, afgesloten. Nee, ik vind het een mooi antwoord. Hey, maar nog even over die voorstelling. Want wanneer de prijs valt, dus zullen we het afsluiten. Maar nog even om gauw over die voorstelling. Want morgen is geloof ik de eerste try-out, hè?
2: Ja, klopt.
1: En dan?
2: En dan nog een weekje tot aan de première. Dus volgende week zaterdag gaan we in première. En dan spelen we nog tot en met 24 oktober. Veel in de herfstvakantie. En lekker in het donker.
1: Ben je er nog kaarten?
0: Ja, er zijn zeker nog kaarten. En wat vooral leuk is om nog even te vertellen, denk ik, is dat er ook Pay What You Can kaarten beschikbaar zijn. Dus dat betekent dat mensen ongeacht de grootte van portemonnee een kaartje kunnen komen halen. En dat het mooie is weer dat andere bezoekers daar weer donaties voor doen. Zodat ze mensen de mogelijkheid geven om te komen kijken. En dan krijgt iedereen een gratis kopje koffie en thee van ons. En dan hopen we ze een hele mooie avond te verzorgen.
1: Nou, hartstikke mooi dat ook de minima zeg maar kunnen snuffelen aan een cultuur waar jij net een prachtig referaat voor Holden hebt, Leander. Alle informatie is te vinden op de website, dat moet jij natuurlijk weten.
0: Ja, www.roestvrijtheater.nl.
1: Nou, doe dat, ga dat zien en dan een hartstikke mooie invulling van de herfstvakantie en de weken daar hen. En ik ga gauw naar Halvelte, tot straks.
3: Oké, dan spreken we je zo meteen weer. Dankjewel Robert, daar bij het Roestvrijtheater. Dit is Infinite and John.

0: Olivia Newton-John en Xanadu. Ja, 4 jaar geleden overleed ze op 73-jarige leeftijd aan borstkanker.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: En ook in de Hulplijn gaan we het hebben over borstkanker. Want ja, vandaag start de borstkankermaand 2026 van Pink Ribbon. En in Westerbork wordt er een wandeltocht georganiseerd om geld in te zamelen voor Pink Ribbon. Nanny Steenhuis, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat gaan jullie allemaal doen in Westerbork?
3: Wij gaan komende zondag een wandeltocht organiseren. 3 wandelroutes rondom het prachtige Westerbork. En de opbrengst van deze dag gaat geheel naar Pink Ribbon.
0: Oké, dus jullie zijn eigenlijk op zoek naar mensen die willen meewandelen?
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, en wat zijn de afstanden ongeveer?
3: De afstanden zijn 6 kilometer, 10 kilometer en 16 kilometer. En we hebben een nieuwe route van 2 kilometer. En die is voor de mensen waarvoor eigenlijk 6 kilometer iets te ver is. En dat gaat ook allemaal over verharde paden. Dus dat is ook geschikt voor rolstoel of met een rollator. Die gaat ook langs het koffiepunt en ook langs de kerk om een kaarsje aan te steken in ons Pink Ribbon Hart. Mm-hmm. Dus dat is ook een hele mooie extra route erbij dit jaar.
0: Oké, dus je gaat gewoon langs koffietentjes en zo. Dan kan je gewoon even pauze houden en weer doorwandelen.
3: Ja, precies. En die zijn op de andere routes ook 2. We hebben een pop-up horeca restaurant gemaakt met koffie, met wat erbij. Op een hele leuke locatie. En er staat nog een ander pop-up restaurantje. Dus er zijn inderdaad onderweg is er van alles te doen.
0: Oké, en iedereen die mee wil lopen, die betaalt dan 10 euro?
3: 15 euro.
0: 15 euro. En die kan dan, ja. En die 15 euro gaat dan naar Pink Ribbon?
3: Die gaat naar Pink Ribbon, ja. Die 15 euro gaat naar Pink Ribbon. En we hebben achter Diggels, dat is de stadlocatie. Mm-hmm. Hebben we een soort beetje evenemententerreintje gemaakt. Met ook daar staan 2 kramen met allemaal leuke roze artikelen die je kunt kopen. Dus de opbrengst daarvan gaat ook naar Pink Ribbon. En zowel de horeca wat. De pop-up restaurant, dat gaat ook allemaal naar Pink Ribbon. Die sponsoren dat ook allemaal. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
0: Oké, hebben jullie al veel inschrijvingen? Of is het toch nog een beetje een verrassing hoeveel mensen meedoen?
3: We hebben nu bijna 700 deelnemers.
0: Oh, dat is hartstikke veel, toch?
3: Ja, dat gaat wel hartstikke mooi. En het was een hele mooie dag, zondag qua weer. Dus we denken dat er nog veel meer aanmeldingen bij komen.
0: Ja, er kan nog veel meer bij ook. Maakt er allemaal niet uit. Ja, zit geen maximum aan.
3: Nee, hoe meer, hoe beter.
0: Oké, en als mensen nog mee willen doen, hoe kunnen ze zich aanmelden?
3: Via Pink Walk Westerbork.
0: Pink Walk Westerbork.
3: Ja, www.pinkwalk.nl.
0: Oké, of een mailtje sturen naar info@pinkwalk.nl.
3: Ja, precies. Okay. Ja, maar als je inderdaad googelt Pink Walk Westerbork, dan kom je zo al op de inschrijfpagina.
0: Dan kom je daar vanzelf al uit. Oké, okay. Ik hoop dat jullie heel veel geld te inzamelen en natuurlijk ook gewoon een hele leuke dag hebben zondag.
3: Ja, dat hoop ik ook. We gaan ervoor.
0: Oké, dankjewel. Nanny Steenhuis.
3: Ja, jullie ook. Bedankt.

0: Raccoon was dat en het heette Dicht bij het vuur. Je over vuur gesproken.
1: De slingerplaat.
0: Ja, want Roy, jij rookt niet, hè?
2: Nooit gedaan. Nee.
0: Nooit gedaan ook?
2: Nee, zelfs niet geprobeerd.
0: Oh, wat goed, hoef je ook niet te stoppen.
2: Nee, klopt. Nee, dat, ik heb er niks, niks
0: nee,
2: mee.
0: Nee, als je er nooit aan begonnen bent, dan... nee, dat is... ik wou dat ik er nooit aan begonnen was.
2: Had je een hoop geld bespaard dan?
0: Had me een hoop geld bespaard en een hoop strijd ook.
2: Ja, is het, heb je vaak geprobeerd te stoppen?
0: Nou, de afgelopen 10 jaar is het al een beetje een soort van never-ending story. En dan stop ik 3 maanden of 4 maanden of zo.
2: Ja. En dan is toch de drang om er weer eentje op te steken toch
0: ja,
2: te groot?
0: Het is dat, nou ja, het is een beetje gek. Ik bedoel, na 3, 4 maanden dan word ik een klein beetje, ja, een beetje neerslachtig.
2: Oké. Okay.
0: En om dat gevoel dan weer nou, ja, om dat gevoel dan kwijt te raken, ga je dan weer roken.
2: Het over je roken, hè?
0: Ja. En dan is het weer voorbij.
2: Ja. En dan kun je
0: en
2: weer
0: beginnen. Hey, we zijn weer blij.
2: Ja, gek hoe dat... Dat verslaving is natuurlijk een...
0: Het is zo'n vervelende verslaving.
2: Ik hoor het ook als van ja. Bijvoorbeeld van die verhalen... van mensen die met allemaal ernstige verslaving hebben gekampt. Dat zoals ze zeggen ook van dat roken soms nog een van de moeilijkste dingen is om vanaf te komen.
0: Heeft ooit iemand een keer tegen mij gezegd van... je bent eerder van de heroïne af dan van het roken?
2: Zo, nou...
0: Nee, omdat ik, ja. Bedoel, ik noem het af en toe bijna een ongelijke strijd. Ik bedoel, ik ja. Weet niet wat die sigarettenfabrikanten er allemaal in stoppen.
2: Nou ja, zoveel troep om je verslaafd te houden.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, en dan ben je heel lang bezig om daar... Want je hoort ook wel eens van ex-rokers dat ze 1 jaar later of 2 jaar later... en dan ruiken ze en denken van... Oh.
2: Ja. Ja, dan komt die zucht weer. Ja.
0: Dat je er dus nooit helemaal vanaf komt. Nou, we komen hier namelijk op, want het is 1 oktober. Dat is ook het begin van Stoptober.
2: Ja.
0: Een landelijke actie waarbij duizenden mensen ieder jaar in oktober gaan stoppen met roken. Nou, ik wilde ook een deze dagen ook gaan stoppen. En ik denk van, nou, ik wist dat we het hierover zouden gaan hebben vandaag. Dus ik ben vandaag gestopt.
2: Is dit gewoon het moment om te zeggen?
0: Nou ja, ik weet niet. Ik bedoel, ik rook vandaag niet, laat ik het zo zeggen. Maar ik bedoel, ik weet natuurlijk niet hoe lang het volhoudt natuurlijk nu ook. Hè?
2: Nee, dus misschien moet je gewoon per dag bekijken, toch?
0: Ja, eigenlijk moet je gewoon zeggen van ik rook nooit meer. Maar, nee, maar. Ik weet niet of ik dat helemaal durf te zeggen. Maar goed. Maar de slingerplaat, daar gaan we het over hebben. Het gaat liedjes over rook en roken. Dat zijn er natuurlijk heel veel, hè?
2: Ik moet gelijk aan even mijn favoriete bands denken. Deep Purple, Smoke on the Water.
0: Ja, nou ja, en zo zijn er heel veel. Over rook en roken, je kan ze doorgeven. 0592-33-1188. 0592-33-1188 voor de slingerplaat. Nou, ben benieuwd wat er allemaal binnenkomt. Dit is Dusty Springfield. Don't

0: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
2: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollow, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
3: Het is 1:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Roy van Gol, goedemiddag. Scrooge Live komt voor de 7e editie naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. Ook de gemeenten Meppel, Hogeveen en De Wolden zijn betrokken bij de productie. Die is gebaseerd op het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. Eerder dit jaar was Westerveld ook al het decor van een grote televisieshow. Toen werd The Passion live uitgezonden vanuit Dwingelo. Duitsland voert vanaf vandaag opnieuw accijnskorting in op benzine en diesel. Een liter brandstof kan daardoor over de grens tot 17 cent goedkoper zijn. Dat is een tegenvaller voor Nederlandse pomphouders, zoals Richard Vieten uit Hollandse Veld, directeur van Vietenolie.
4: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. Ja, dan spreek je toch gauw over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
3: Rijkswaterstaat gaat de N48 niet opnieuw aanpassen. Dinsdag was er een dodelijk ongeluk bij Zuidwolde. 2 vrachtwagenchauffeurs kwamen daarbij om het leven. En dat terwijl de N48 net een renovatie achter de rug heeft. Die renovatie moest de weg veiliger maken. Maar veel automobilisten hebben het gevoel dat de weg smaller is geworden. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat.
5: Komt misschien ook wel door de grote groene strepen. Die hebben we verbreed in het midden van de weg. Die is nodig om onder andere bij file of andere vertraging ervoor te zorgen dat de hulpdiensten in het midden kunnen passeren. Ja, we hebben aan de buitenkant die vangrails geplaatst. Dus daardoor lijkt de weg wat kleiner, smaller. Maar dat is hier feitelijk niet.
3: En het plan voor de bouw van huizen in de wijk Delflanden in Emmen kan doorgaan. Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. In eerdere plannen was de scheiding tussen een waterberging en de Slenenstroom niet hoog genoeg. Daardoor zou er water uit de Slenenstroom de berging in kunnen stromen bij zware regenval. Gemeente Emmen heeft dat aangepast. De scheiding wordt een halve meter hoger. Nu dat geregeld is, ziet de Raad van State geen problemen meer. En tot zover de nieuws. Meer nieuws altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
6: Oké, Roy, dankjewel. Gaat het weer, krijg je van Hans.
7: Veel bewolking, maar het is deze middag wel vrijwel overal droog. Het is maximaal een graad of 20 en de wind is matig uit het zuidwesten. Later ruimend naar het westen. Later volgende wat meer opklaringen. En vanavond koelt het voldoende af om vannacht nevel en ook wat mist te gaan veroorzaken.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.

0: Abba was dat een thank you for the music. Ja, dat kan ik ook tegen alle luisteraars zeggen.
1: De slingerplaat.
0: Want ja, we zijn weer flink bestookt met plaatjes over rook en roken. Want ja, het is vandaag 1 oktober.
2: Er komt rook uit de telefooncentrale.
0: Ja, zoiets, ja. Alweer. Stoptober, dat is het vandaag, 1 oktober. Een landelijke actie waarbij duizenden mensen inderdaad proberen om 28 dagen te stoppen met roken. Maar het liefst natuurlijk gewoon nog veel.
2: Precies, na die 28 dagen nog even door te gaan met
0: ja, stoppen. Eigenlijk wel, ja. Ik bedoel, als je toch 28 dagen bent gestopt... Alhoewel. Ja. Laat ik nou maar niks zeggen. Inderdaad.
2: Positief blijven.
0: Ja, we gaan gewoon positief blijven. Ik bedoel, laten we het gewoon maar over de muziek hebben. Ik bedoel, daar ben ik misschien wat beter in vandaag dan. Ik bedoel, er zijn heel veel suggesties binnengekomen, hè?
2: Ja, onder meer Ali, Jan, Rolanda, Geke, nog veel meer. Die kwamen met een liedje van Boudewijn de Groot.
3: Houd het je op dat de zon feller schijnt. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
0: Ja, dat klopt. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Als je bent gestopt met roken, natuurlijk. Ja. Ja. En Anneke Tieneke kwamen met Deep Purple.
2: Zeker mijn favoriet.
0: Ja, zeker. Ja, hij is jouw favoriet.
2: Ja, ik ben wel van een beetje van het gitaarwerk. Ik
0: zal spelen zometeen met Rad, hè?
2: Ja, misschien wel, ja. Dan een suggestie van Ria. Ja, het gaat een beetje zijdelings over rook. Maar je ziet de rook wel verschijnen bij Henk Wijngaard.
4: Met de vlam.

0: pijp. Zal ik door met de volgende? Ja, Bert kwam met ook weer zo'n goede band uit de jaren 70. Boston. Met...
1: Ik zie jou meeswingen. Volgens mij ook wel een vriendje van jou. Hè?
0: Ja, misschien dat... ik heb wel twee kansen.
1: Ja, wat twee kansen.
0: Ja, Jelmer komt met Guus Meeuwers.
2: Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts. We liggen op bed in een hotel in een stad.
0: Ja, wordt echt over roken gezongen natuurlijk.
1: Ja, oké, wel zeggen je.
0: En waar ook over roken gesproken wordt. In de suggestie van Joke, een nummer van Reinhard May.
3: Goedenacht, vrienden.
1: Het is maar 2:15.
3: Is het tijd voor mij te gaan?
1: Dan moet je toch pas tegen 12
0: zijn. Wel ja, met het overmorgen.
1: Het overmorgen nog steeds inderdaad.
3: Het einde sigaretten.
1: Einde sigaretten, ja. Het zou nu niet meer kunnen, hè, in 2026.
3: Glas bij hem steen.
1: Ah ja, je ziet wel steeds meer dat er weer in films wordt gerookt en zo.
0: Ja, is het zo? Ja. Oh, oké. Okay. Geen goede ontwikkeling.
1: Maar goed, je kan nog steeds de platen doorgeven over rook en roken. 0592-33-1188. 0592-33-1188. En zometeen gaan we ons rap draaien. En dan gaan we één van die platen draaien. Dit is The Police.

0: Even een beetje jodelen met Ilse Scholt uit Dalen en het heet Minopa.
1: De Slingerplaat.
0: We zijn alweer toegekomen aan de ontknoping van de Slingerplaat. Ik bedoel, we hebben alle jullie suggesties hebben op ons rad geplakt.
2: En dat waren er veel.
0: En dat waren er heel veel inderdaad.
2: Zo. Ze hadden leuk om even wat fragmentjes te laten horen, maar er waren zoveel, we konden ze niet allemaal laten horen.
0: Nee, dat klopt. Maar ik vind het altijd heel leuk dat dat echt inderdaad wordt meegedacht.
2: Ja, en er zitten vaak al suggesties die je ook al een beetje kan raden, maar er zitten altijd verrassingen tussen.
0: Er zitten ook paneltjes tussen inderdaad. Ja. Ik denk, oh ja, dat bestaat natuurlijk ook nog.
2: Ja, of soms heb ik zelfs zo'n heel obscuurtje die zegt, wat, wie?
0: Ja, dan moeten we echt graven in ons systeem.
2: Archieven in. Ja.
0: Hebben we het überhaupt wel?
2: Ja.
0: Kan natuurlijk ook nog. Ik bedoel, hè?
2: Ja. Zou ook dat nog, maar we hebben heel veel.
0: We hebben heel veel, inderdaad. Nou ja, het is vandaag 1 oktober, stoptober. En daarom vandaag dus plaatjes over rook en roken. En dat zijn er inderdaad ook nogal wat. Dus we hebben het alfabet wel een beetje volgekregen, volgens mij. Hè?
2: Zeker. Zal ik eens een slinger
0: geven? Ja, geef maar eens een slinger. Het heet tenslotte de slingerplaat, niet waar? Ik bedoel, dus het rad bepaalt welke plaat we nu gaan draaien. En dan moet ik natuurlijk dus, kijken of ik het natuurlijk ook nog kan vinden. Natuurlijk.
2: De letter, nou, het is toch net de F geworden. Oh, dan moeten we, helaas Anne Winter en mij teleurstellen. Het is helaas geen Deep Purple geworden. Het is een suggestie geworden van Peter. Die kwam met The Doors, Light My Fire. En ik denk dat we die wel in ons systeem hebben staan. Dat is zo'n knijter van een hit geweest.
0: Ja.
2: Come on baby, light my fire.
0: We hebben hem inderdaad, ik heb hem gevonden.
2: Mooi.
0: The Doors.
1: De Slingerplaat.

0: Sunnetevel, jokason.nl, Albino 60 Joorsen weer en Rollo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
8: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
9: Kurk 24.
8: Kurk24.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
10: Met Edwin Mooibroek.

Trams waren dat en ze zongen over de grote stroomstoring in de jaren 70 in New York. The night the lights went out. Nou, ik weet niet of je nog op vakantie bent geweest afgelopen zomer. Misschien had je ook wel een vakantieliefde. En die vakantieliefde nog steeds in je hoofd rondspookt. En dat je haar of hem maar niet kan vergeten. Nou, de 3J's die zingen erover. Je zit in mijn hoofd.

America was dat in You Can Do Magic. Ja, zometeen een half drie. Zo is elke donderdag natuurlijk ook Drententainment. Wat gebeurt er allemaal op entertainmentgebied hier in Drenthe? Nou, we gaan zometeen even bellen met Martijn. Waarover, dat hoor je zometeen. Dit is Evan McDonald. This is The Life.

0: pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes. Eet voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes. Eet voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes...

0: overzicht van het nieuws in Drenthe. Roy van Gol, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In de supermarkt in Meppel, waar de douane en politie gisteren binnenvielen, lagen ruim 37.000 illegale sigaretten. Dat komt neer op zo'n 2.000 pakjes. Ook is 22 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Volgens de douane waren er signalen dat er in de supermarkt aan de Prinsengracht illegale tabak werd verkocht. De eigenaar van de winkel is niet aangehouden, maar moet wel ruim 22.000 euro betalen als naheffing voor niet betaalde accijns. Of er ook nog een boete volgt, is nog niet duidelijk. Duitsland voert vanaf vandaag opnieuw accijnskorting in op benzine en diesel. Een liter brandstof kan daardoor over de grens tot 17 cent goedkoper zijn. En dat is een tegenvaller voor Nederlandse pomphouders, zoals Richard Vieten uit Hollandse Veld, de directeur van Vietenolie.
2: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. Ja, dan spreek je toch al over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
1: Scrooge Live komt voor de 7e editie naar Drenthe. De muzikale kerstvertelling wordt zondag 20 december live uitgezonden vanuit Diever. Ook de gemeenten Meppel, Hogeveen en De Wolden zijn betrokken bij de productie. Die is gebaseerd op het bekende kerstverhaal van Charles Dickens. Eerder dit jaar was Westerveld ook al het decor van een grote televisieshow. Toen werd The Passion live uitgezonden vanuit Dwingelo. En het plan voor de bouw van huizen in de wijk Delflanden in Emmen kan doorgaan. Dat oordeelt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land. In eerdere plannen was de scheiding tussen de waterberging en de Slenenstroom niet hoog genoeg. Daardoor zou er water uit de Slenenstroom de bergingen in kunnen stromen bij zware regenval. De gemeente Emmen heeft dat aangepast. De scheiding wordt een halve meter hoger. Nu dat geregeld wordt, ziet de Raad van State geen problemen meer. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
0: Roy, dankjewel. Ga naar het weer, krijg je van Hans.
3: Veel bewolking, maar het is deze middag wel vrijwel overal droog. Het is maximaal een graad of 20 en de wind is matig uit het zuidwesten. Later ruimend naar het westen. Later volgen er wat meer opklaringen. En vanavond koelt het voldoende af om vannacht nevel en ook wat mist te gaan veroorzaken.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: lekker croissantje. Een heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Jermaine Jackson samen met Pia Zadora. En het heette When the Rain Begins to Fall.
1: Hoe staat het ervoor in showbizland? Het wel en wee van de sterren hoor je in Trent Entertainment.
0: Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt samen met Ronald Jongsma van de Groningse band Trap Aan een liedje opgenomen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, voor de Boekenweek.
2: Ja, voor de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is Spot Aan. En dit liedje gaat ook over in de spotlight staan. En het heet Lord Mozine.
0: Lord Mozine, inderdaad. En jij hebt het geschreven?
2: Ja, ik heb het geschreven. En ik zing in het Drents. En Ronald Jongsma zingt in het Gronings. En dan wel in het Westerkwartiers. En hij heeft het vertaald voor de helft, zeg maar. Dus we zingen het echt als duet.
0: Oké, okay, jij dus in het Drents en hij dus in het Gronings. Zitten er nou hele grote verschillen tussen nog?
2: Nou, niet echt. Kijk, in zijn variant van het Gronings valt het wel mee. Want hij zegt bijvoorbeeld wel gewoon zien. Maar in een ander deel van Groningen zeg je zijn. Ja. Dus in dit geval hebben we een beetje geluk dat hij dat zien in het Westerkwartier hetzelfde klinkt als in het Drents. Maar dat zou ook best wel nog een beetje verschillend kunnen klinken.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Speciaal inderdaad gemaakt voor de Kinderboekenweek. En ook om jongeren gewoon een beetje in aanraking te laten komen met dialect, hè?
2: Ja, dit liedje is onderdeel van het MOI project. En dat werkt aan meertalig onderwijs in Groningen en Noord-Drenthe. En er is dus ook helemaal een lespakket bij dit liedje. Met een knipselplaat en allemaal leuke dingen om te doen in de klas. Waarbij streektaal dus gewoon een rol speelt.
0: Ja, is het een beetje aan het verdwijnen in Drenthe en Groningen of valt wel mee?
2: Nou, ik vind dat er wel veel hernieuwde aandacht voor is. En ook zeker als gebruikerstaal wel. Dat zie je ook wel door mensen als TikTok Tammo bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, het is wel een mondelinge taal. Dus je moet het ook wel echt spreken, wil je het behouden, zeg maar. En dat is wel lastig. Ik bedoel, dat verdwijnt wel met de generaties een beetje. Dus misschien hebben we nu, dat woord hoorde ik laatst, een streektaalrenaissance.
0: Ja, dat het weer een beetje opkomt inderdaad. Nou ja, jongeren kunnen er nu door dit soort nummers natuurlijk ook weer hernieuwd misschien wel kennis mee maken ook.
2: Ja, en kinderen zijn heel flexibel en open. En als het gewoon lekker klinkt, dan willen ze het wel zingen. Dus dan ook in de streektaal.
0: Ja, ja, jij hebt het geschreven, waar gaat het over?
2: Nou, het gaat echt over wees maar niet bescheiden. Kom maar in het licht van het podium staan, in het midden. En laat maar zien wat jij kan en wat voor kunstje of wat voor moois of wat voor knaps jij kan. En het is eigenlijk een uitnodiging om jezelf te zijn.
0: Oké, okay, nou, we gaan hem draaien. Dankjewel, Martijn.
2: Joe, graag gedaan. Okay, dankjewel. Hoi.

In het Gronings, in het Drents, Martijn, onze Martijn, samen met Ronald Jongsma van de Groningse Band, trap aan. En het heette Lord Margine. Speciaal geschreven dus voor de kinderboekenweek, om jongeren in aanraking te laten komen met het dialect. Dit is Fool's Garden, Lemon Tree.

Band te horen hier, dat heette 3-2-1. Ja, volgende maand brengt ze een nieuw album uit. Ze werd natuurlijk meer bekend door De Beste Zangers met haar Nederlandse bewerking van Believe van Cher. Het is bijna 3 uur geworden, zometeen om 3 uur natuurlijk hier bij Radio Drenthe. Studio Steenbergen. Met in het eerste uur alleen maar muziek uit de jaren 60 en 70. Veel plezier erbij. Tot 3 uur is hier Coldplay met Paradise. Ik spreek je morgenochtend weer om 7 uur. Fijne dag, tot morgen. Mooi.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
9: In Hoogeveen, als een van de eerste opticiens in Nederland, laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering? Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Radio Drenthe.
22: Studio Steenbergen.
21: 60s en 70s.
22: Met René Steenbergen.

0: Ach ja, iets meer dan een maand geleden overleed ze. En dat is echt eigenlijk nog steeds een raar idee. Hè? Dolly Parton en Jolene.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Wel een goed begin van dit 60s en 70s uurtje. Dat dan weer wel. Hè? Lekkere start van dat boeiende muzikale uurtje dat we elke dag serveren tussen 3 en 4 op Radio Drenthe. Fijn dat je er weer bij bent. Hartstikke leuk. Wat staat je te wachten tussen nu en 4 uur? Nou, eens even een greep in mijn platenkoffertje. Daar zit bijvoorbeeld deze van... Hey, collega van Dolly Parton, Lynn Ronstedt zit erin. Maar ook Neil Diamond. En Sister Sledge. En deze van Ike en Tina Turner.

gaan we zo meteen terug in de top 40 geschiedenis. Naar de top 40 lijst van deze dag in 1968, om precies te zijn. De jukebox die staat in het teken van een legendarische nederpopband. En ik heb ook weer zo'n beetje vergeten muzikale krent uit de pap meegenomen. Dat allemaal straks. Eerst de Foundations. Bye.

0: Hagberg belandt in het tijdmachientje voor vandaag, zeg. Zo kan het hier gaan. Ik had nog niet eens gezegd dat het liedje van de Foundations Baby Now That I Found You heette. Nou, bij deze geregeld. Ja, we zitten er al in. De tijdmachine. Oftewel even de geschiedenisboekjes door voor de 1e oktober. Want het staat echt op de kalender. Ja. Dus op deze dag in 1960 dat in het Luxor Theater in Rotterdam My Fair Lady in première gaat. Deze allereerste Nederlandse musical is een productie van Piet Meerberg en Willy Hofman. Wim Sonneveld speelt professor Harry Higgins en Margriet de Groot is Eliza Doolittle.
1: Eeuw!
2: Hoor haar eens, een snoerje te sloppen, om zo in de gevangenis te stoppen. Voor het meest opzienbare schandaal, poging tot gruwelijke moord op de taal.
1: Auw!
2: Hemel, wat een gekrijs.
0: Ja, het publiek is dol enthousiast. In Theater Carré in Amsterdam is de voorstelling 6 maanden lang uitverkocht. My Fair Lady toert daarna 2,5 jaar door heel Nederland. En de musical wordt door zo'n 750.000 mensen gezien. Wauw. En dan naar het album Surfin' Safari van de Beach Boys. Dat komt op deze dag in 1962 uit in Amerika. En daarvan is dit uiteraard de titelsong.

Dat album is in de zomer van dat jaar, 1962, opgenomen in de Capitol Studios in Hollywood. En in de albumlijst van Billboard komt de plaat op nummer 32. En we blijven even op deze dag in 1962, want op die dag tekent Barbara Streisand een contract bij Columbia Records. Een half jaar later komt haar debuut-LP, The Barbara Streisand Album, binnen in de Billboard-lijst. En daarop staat onder andere Happy Days Are Here Again.

0: En de Barbra Streisand-album wordt met een 8e plaats een groot succes. En verder is het vandaag in 1964 dat we in Nederland een nieuwe tv-zender krijgen.
1: Dit is Nederland 2.
0: Nederland 2 dus, ja, een zender die bedoeld is voor omroepen die al uitzenden op het eerste net, aangevuld door kleinere zendgemachtigden. En dan is het op deze dag in 1965 dat deze plaat van The Fortunes uitkomt. Here it comes again. Here It Comes Again komt 4 weken later binnen in de Nederlandse top 40. En met de nummer 2 notering is de single de grootste hit van The Fortunes hier in de Nederlandse hitparade. Ja, dan nog even naar de top 40 van deze dag in 1966. Exact 60 jaar geleden, dan komt deze plaat van Billy Stewart binnen op 35. Summertime is een compositie van George Gershwin, Ira Gershwin en Dubose Hayward, bedoeld voor de opera Porgy and Bess. Helen Jepsen is in 1935 de eerste die Summertime op de plaat zet. En de versie van Billy Stewart bereikt uiteindelijk de 14e plaats in de top 40. En dan nog even naar deze dag 1967. Dan treedt accordeonist John Woodhouse op in het tv-programma Voor de Vuist Weg van Willem Duis. En dan speelt hij het nummer...

klanken en kleuren oproepen dat het een verademing is in deze tijd van harde beatmuziek. Melodia komt op 2 weken na de tv-uitzending binnen in de Nederlandse top 40 en dan bereikt hij de 3e plaats. Over die top 40 gesproken, ik heb de lijst van 1 oktober 1968 bij me. En daaruit 3 bijzondere liedjes op een rij. Zometeen Those Were The Days van Mary Hopkin. Daarvoor de volle 6 minuten Hey Jude van The Beatles. En eerst is hier de Queen of Soul, Aretha Franklin. And I Say A Little Prayer.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Bij Drenthe Tours zijn we continu op zoek naar manieren om te groeien en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Word ook buschauffeur bij Drenthe Tours. De mooiste baan naast je huidige werk. Solliciteer via info@drenthetours.nl.
5: Het is 3:01. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De gemeente Emmen gaat ruim 10 miljoen euro bezuinigen. En dat betekent dat het leven daar een stuk duurder wordt. Zo moeten inwoners straks onder andere meer betalen voor hun afval en wordt parkeren duurder. Emmen moet vooral bezuinigen omdat de kosten voor de jeugdzorg flink zijn gestegen. Het kantoorpand aan de Lauwers in Assen, waar nu ruim 200 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, moet worden gesloopt. Op die plek moeten 100 zogeheten flexwoningen voor vluchtelingen komen. En tot die klaar zijn worden de Oekraïners opgevangen in de stroomflat in de wijk De Larix. En in de supermarkt in Meppel, waar gisteren de politie en douane een inval deden, zijn ruim 37.000 illegale sigaretten gevonden. Dat komt neer op zo'n 2.000 pakjes. De eigenaar krijgt een naheffing van ruim 20.000 euro voor misgelopen accijns. En mogelijk volgt daar ook nog een boete op. Tot zover. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app. En dan naar Hans Nienhuis voor het weer.
6: Veel bewolking, maar het is deze middag wel vrijwel overal droog. Het is maximaal een graad of 20 en de wind is matig uit het zuidwesten. Later ruimend naar het westen. Later volgen er wat meer opklaringen. En vanavond koelt het voldoende af om vannacht nevel en ook wat mist te gaan veroorzaken.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
9: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
8: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
13: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
15: Social Deal deals die je niet mag missen.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Studio Steenbergen.
20: 60s en 70s.
19: Met René Steenbergen.

Wat een monument van een plaat dit. Neil Diamond en I Am I Sad. Daarvoor nog Diana Ross en The Supremes en You Keep Me Hanging On. En Linda Ronstedt en It's So Easy. 4:13, dat is de tijd. Ik heb er zo'n liedje meegenomen waarvan je denkt, oeh, leuk, hartstikke leuk. Tenminste, dat hoop ik. Een liedje dat van oorsprong uitgekomen is op het Temla-label. Een beetje de voorloper van Motown. Brenda Holloway, die nam het voor het eerst op. Nou, toen werd het wel een hit, maar het werd pas echt een hit toen Blood, Sweat and Tears zich ermee ging bemoeien. Ja, Blood, Sweat and Tears, een beetje die jazzy rockgroep, hè? Die je kent van Spinning Wheel. Nou, ze hadden ook nog een andere hit en dat was dus die cover van Brenda Holloway. En daar scoorde zij een flinke hit mee. En Spinning Wheel hoor je dan nog regelmatig. En ik vond het dan wel leuk om dan deze weer eens een keertje uit de platenkast te trekken. He? Geeft toch een beetje urgentie, een beetje culturele diepgang aan dit toch al zo boeiend uurtje. Dit is You've Made Me So Very Happy.

En zo heet het liedje ook, We Are Family van Sister Sledge. En daarvoor nog Blood, Sweat and Tears en You've Made Me So Very Happy. We zijn er weer toe aan de jukebox. Laten we daar snel naartoe gaan. En daarin een legendarische geboortedag, zou je kunnen zeggen. Deze dag in 1947 komt Mariska Veres ter wereld. Mariska Veres, de charismatische frontvrouw van Shocking Blue. Ja, had ze nog geleefd, was vandaag 79 geworden. Ja, dat gebeurde helaas niet. Ze overleed in 2006. Nou, uit haar muzikale erfenis, die voelt al aankomen. Twee Shocking Blue-klassiekers met zometeen, daarvoor gok ik het muntje alvast in de machine. Never Marry a Railroad Man. En eerst is hier uiteraard Venus.

0: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
3: Gezellig naar Vitalis!
2: Vitalismarkten.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
11: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
12: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Ik kun je laten staan?
20: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
21: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
22: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
23: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Radio Drenthe.
24: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Het begint buiten een heel klein beetje herfstachtig te lijken. Met regen tegen de ramen, het waait een beetje. Temperatuur hebben we dan nog even niet over. Maar langzaam maar zeker gaan we weer richting dat seizoen waarbij we een kopje warme chocolademelk intappen. En dan is de brug naar deze band natuurlijk gauw gemaakt. Hot Chocolate and Everyone's a Winner.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Geldt trouwens ook voor dit programma, hè? Everyone's a Winner. Tenminste, iedereen kan een winnaar zijn. Want straks na 16:30 gaan we dat spel weer spelen waarbij je dat felbegeerde muziekspel weer kunt winnen. Maar dat is na 16:30. Eerst is mijn secondant Roy van Gol weer binnengedrenteld.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Hoi.
0: Hoe is het, Roy? Heb je alles onder controle, want je houdt de nieuwe Stelex en zo weer in de gaten?
3: Ja, zeker. Nou, dat ronkt natuurlijk als een malle. Ja, nee, gaat hartstikke goed.
0: Ja, wat heb je eruit gescheurd dan?
3: Ja, spelprogramma De Slimste Mens.
0: Ja, dat houdt Nederland wel bezig vandaag, hè?
3: Ja, inderdaad, want vanavond wordt het lopende seizoen hervat. Met een eerbetoon voor Paulien Cornelissen. Ja, zij was natuurlijk jurylid. Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

0: Ik moet een beetje denken aan René Karst, hè? Ja, die het begin dit jaar meedeed. Toen was hij net overleden en toen zat hij ineens in de slimste mens twee keer.
1: Ja, zijn familie ook nadrukkelijk.
0: Ja, zeker. Nee, dat was ook prima. En ik weet nog wel, want dan zit je daarna te kijken. En dan toch...
1: Raar, hè?
0: Terwijl je beter weet, denk je... Ja. Ah, zie je wel, het klopte dus toch niet.
1: En dat zal met Paulien Cornelis ook zo zijn. Ja. Gisteren de tv, maakt niet uit welke zender je aanzette, maar het was overal Paulien Cornelis.
0: En terecht.
1: Heeft wel wat gedaan met Nederland. Ja. Dan is het de internationale dag van de koffie.
0: Oh, dat is goed nieuws.
1: Ja, zeker. Maar we gaan
0: bij mij, elke dag dag van de koffie trouwens.
1: Ja, met mate? Of, gaat
0: ja, nou, 's ochtends vroeg, thuis. Een hele grote.
1: Ja.
0: En dan hier op het werk nog 2, 3.
1: Ja, kan. Ja. Vind ik, nou, ik zag op Facebook bij iemand ons reageren die wel 20 bakken koffie drinkt per dag. Nou, dat is wel wat veel.
0: Nou, toen ik hier vroeger de vroege ochtend deed, toen brak ik ook wel de wereld door.
1: Ging het ook wel meer, hè?
0: Ja, 's ochtends vroeg is toch iets anders dan overdag.
1: Ja, eens. Maar we gaan het even over een ander drankje hebben. Bier. Ah. En dan specifiek over Vlaams roodbruin bier.
0: Vlaams roodbruin bier, oké. Okay. Ja,
1: weet je dat amber bier, of hoe je maar wil noemen.
0: Oh ja, ja.
1: Dat bier geniet voortaan Europese erkenning.
0: Hoera.
1: De Europese Commissie heeft die registratie als beschermde geografische aanduiding goedgekeurd. Nou, Vlaams roodbruin bier is een gemengd gegist bier. Dat wordt dan gerijpt in rechtopstaande eikenhouten vaten. Vooral het rechtopstaand, daar sla ik op aan. Dat is blijkbaar een must. En die specifieke rijpingsmethode die is blijkbaar uniek in de Belgische brouwerscultuur. En dat geeft dus een beetje een typisch zacht, zuur smaakje aan je bier.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, zo leren ook nog eens weer wat. En dat Europese label beschermt nu de namen van dranken en andere producten die afkomstig zijn uit die regio. Want dit gaat over de regio Roeselare, Tielt en Kortrijk.
0: Je hebt het wel helemaal uitgezocht. Ik kan wel merken dat jij de rest van de week altijd op de afdeling onderzoeksjournalistiek zit.
1: Zeker, diepgaand onderzoek. Ik tap vanavond even een Vlaams roodbruin biertje.
0: Nou, het zijn weer mooie bierwistudatjes. Alles leuk en aardig met je hele verhaal, Roy. Maar tegelijkertijd een biertje bestellen op een terras of in een café, dat wil nog wel eens een gedoe zijn.
2: In een normaal restaurant vragen ze aan je, wilt u iets drinken? En dat is gewoon een hele goede vraag. Maar als een restaurant wat chiquer wordt, gaan ze vaak opeens in de verleden tijd praten. Zeggen ze, wou u iets drinken? En ik had, ja, dat wou ik. Dat wil ik nu nog steeds. Dus waarom deze obsessie met het recente verleden? Laat het gaan. Focus op het heden. Maar goed, als een restaurant nog chiquer wordt, dan gaan ze vaak in de voltooid verleden tijd praten. Dan zeggen ze... Had u iets te drinken gewild? Of nog erger, had u iets te drinken gehad willen hebben? Want die hoor ik heel vaak. Maar had u iets te drinken gehad willen hebben... klinkt alsof het niet meer kan. Iets te drinken gewild, of nog erger, had u iets te drinken gehad willen hebben? Want die hoor ik heel vaak. Maar had u iets te drinken gehad willen hebben, klinkt alsof het niet meer kan. Dus dan zit ik in een restaurant en dan komt er een over en die zegt, had u iets te drinken gehad willen hebben? Dan zeg ik al, ja, ik had heel graag iets te drinken gehad willen hebben. Ja, dat had me heel leuk geleken. Om iets te drinken te hebben gehad. Oké, wat had u te drinken gehad willen hebben? Nou, wat leuk dat jij nog steeds geïnteresseerd bent in deze hypothetische situatie. Vroeger, toen het nog mogelijk was om iets te drinken te krijgen, toen had ik heel graag een biertje gewild. Maar ja... Dus dit is meestal het punt dat ik de ober het verschil moet uitleggen tussen tegenwoordige tijd en voltooid verleden tijd. En dan zeg ik altijd, waarom doe je zo moeilijk? Je kan toch gewoon zeggen, wilt u iets drinken? Waarom zeg jij, had u iets te drinken gehad willen hebben? Word je betaald per werkwoord? Want in dat geval had ik je nog wel eens willen durven blijven zien staan kijken. Meestal is dit het punt dat de ober dan aan mij gaat uitleggen dat het hetzelfde is. Dan zeg ik, ja, het is toch gewoon hetzelfde? Wilt u iets drinken? Is toch hetzelfde als, had u iets te drinken gehad willen hebben? Dan zeg ik, nee, dat is helemaal niet hetzelfde. Het ene is heel concreet en in het nu. En het andere is gewoon een beetje vaag. Nee hoor. Het is gewoon hetzelfde. Nee, het is niet hetzelfde. Nou oké, laat ik je dan een voorbeeld geven om het duidelijk te maken. Had je fooi gehad willen hebben? ja, nou, jammer. Dat is nu niet meer mogelijk.

0: Hits op dit moment. En wat een mooi liedje is het, hè? Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: In het altijd prachtige Hovelte. En wat is er te doen, Robert?
3: Nou ja, er is hier van alles te doen, maar ik denk dat je geen weet waarom ik hier nou ben. Ik sta in ieder geval in de grote zaal van Dorpshuis de Veldkei, geloof ik, hier op de halvloer, stukje sound effects. En die hele zaal is eigenlijk omtoverd tot een warenmarkt. En niet zomaar een warenmarkt. Er is nou nog eigenlijk niks van te zien. De rekken bent nog leeg. De tafels, daar ligt nog niks op. Louter nummertjes. En die nummertjes, ja, dat zal ongetwijfeld een bedoeling met wezen. En die bedoeling, dat weet Jannie. En Jannie stiet die ding over mij, want die is al 10 jaar betrokken, vertelde ze net, bij de tweedehands kinderkledingbeurs hier in het dorp. Die trouwens 34 jaar bestiert.
4: Dat klopt.
3: Ja, groot feest dus.
4: Zeker groot feest. Kun je ook zien, hè? Aan de vlaggetjes.
3: Oh, dat is niet elk jaar zo'n kledingbeurs hier in het dorp. Die trouwens 34 jaar bestiert.
4: Dat klopt.
3: Ja, groot feest dus.
4: Zeker groot feest. Kun je ook zien, hè? Aan de vlaggetjes.
3: Oh, dat is niet elk jaar zo.

0: Maar dit is omdat we 35 jaar bestaan dit jaar. Dus we dachten, we pakken er zeventjes extra uit.
1: En als we nou even korte geschiedenis in duwen, want hoe is die markt ooit ontstaan? 35 jaar terug.
0: Ja, nou toen was ik nog heel erg klein, dus ik ben daar niet bij geweest. Maar wat ik daarvan weet, is dat het ontstaan is vanuit de peuterspeelzaal. Daar waren moeders en leidsters die zoiets hadden van, nou, hoe leuk zou het zijn dat je wat kleren kunt ruilen of dat je kleren kunt geven of verkopen. En op zo'n manier is dat uitgegroeid nu, nou ja, tot deze tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs.
1: Maar waren ze hier toen al ongekend duurzaam bezig dan in Havelte 35 jaar terug?
0: Ja, ja, dat kunnen ze in Havelte hoor. Dat is niet normaal. Nee, ja, ja, ja. En nou, of het nou zo groot was 35 jaar geleden, dat niet. Maar dat is in de afgelopen jaren. Ik ben nu 10 jaar onderdeel van de werkgroep. Zo lang is het in ieder geval wel in deze zaal. En dat is nou, volgens mij ook echt al behoorlijk wat jaren.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, maar waar kunnen mensen niet voor komen? Want de beurs zelf, de markt, geeft een naam. Geeft maar een naam trouwens. Hoe noem jij het?
0: Wij noemen het de kinderkledingbeurs. Noemen wij
1: kinderkledingbeurs. Dus dan houden we dat beurs. Ja. De beurs die is dus vrijdagavond en zaterdagmorgen.
0: Ja.
1: En vrij kort. Daar komen we zo nog even op. Maar dan moet hier nog heel wat gebeuren. Als deze rekken en bakken en weet ik wat er allemaal stiet, allemaal nog uitgepakt moet worden en vol moet komen te hangen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dat zal je verbazen. Maar vanavond om 6:30 dan komen de mensen die een envelop hebben gehaald van onze beurs. Dat zijn ongeveer 150 mensen. Mm-hmm. Die hebben allemaal kleding. Nou ja, zo rond de 100 artikelen brengen zij in met stickers. Die worden door, nou zo, ik denk 25 vrijwilligers vanavond worden die neergelegd, gesorteerd. De bakken staan daarachter. Die worden weggelegd hier op de tafels. En dan heb je rond een uurtje of 9:30, dan is alles gevuld. 9:30, 10:00, dan is de boel klaar en gereed om dus vrijdagavond los te gaan.
1: Juist. Ja. Er wordt nog, denk ik, iets gedronken na 10:00. Gaat iedereen naar huis en dan vrijdagavond ben jullie er allemaal weer te vinden.
0: Ja, ja, precies. Ja, precies dat. Ja, en vrijdagochtend, dan doen we met de werkgroep zijn we hier. Dat zijn een 12 dames. Gaan we hier de zaal nog even rond. Kijken we nog eens even, kunnen we nog eens even wat mooie items ophangen. Want nou, dat wordt soms wel eens vergeten of dat wordt niet gezien. Omdat er een behoorlijke hoeveelheid is. En op het moment dat we dat op hebben gehangen, dan gaan we s'avonds gewoon aan de bak. En dan om 8:00 dan gaan de deuren open.
1: En dan stiet het direct rijndik tot aan de straat. Dus ik maakte dat net als grapje, maar jij zegt, nee, maar het is echt zo.
0: Ja, dat is echt zo. Ja, ja, ja, dat is al sinds jaar en dag is dat. Zolang ik hier kom, is het zo inderdaad. We doen de deur open en ik doe meestal even een rondje door door het publiek heen om te kijken van, goh, heeft iemand een tas mee, een jas, want het wordt smoorheet hier binnen. Ja. Dus we gaan, ga ik een rondje langs naar buiten en dan staat het inderdaad tot aan de huizen.
1: Ja. Maar, heb jij een verklaring voor? Want er bent natuurlijk overal, ook in Drenthe, tweedehands kinderkleding is het te koop. Zeg maar. Waarom is dit dan juist zo succesvol? Want dat kun je toch in kringlopen, in, ja, nu maar aanschaffen. Waarom dan juist hier? Ja.
0: Nou, dat is toch bestaan, zover ik weet, wel bekend als een beurs die kwalitatief goede kleding heeft. Wij zorgen ervoor dat de kleding die we hier zien, waar gaten, viezigheid of wat ook in zit, die halen we er zoveel mogelijk uit. Ook tijdens de beurs wordt dat eruit gehaald. Dus dan heb je eigenlijk best heel mooie kleding voor een klein prijsje.
1: En die is straks met kleding vandaan komt, zeg maar, die komt er niet uit te zien als wat aan zien, zeg maar.
0: Nee, die tijd is geweest. Ja, daar proberen we ook allemaal een beetje voor te waken. Nee hoor, nee, we zorgen ervoor dat het mooie kleding is. En dat is wel echt te zien. Dus hetzelfde met speelgoed. Dat
1: is ook al eens vergeten, maar er is inderdaad ook speelgoed.
0: Ja, er is ook speelgoed. Ja, we deden altijd dat mensen konden maximaal 25 artikelen inbrengen, maar er blijft altijd enorm veel speelgoed over. En het is best heel ingewikkeld met al het speel wat overblijft, want dat is ook een behoorlijke, want dat gaat naar de goede doelen, om dan het speelgoed ook naar de goede doelen te brengen. Dus daarvan hebben we nu gezegd, laten we het houden bij 10 artikelen. En dat is te overzien. En die kunnen we nog weer kwijt bij een kringloop of waar dan ook.
1: Precies. Ja. Zaterdagmorgen, voor de mensen die de vrijdag niet kunnen, zaterdagmorgen bent jullie ook nog geopend van 9:00 tot 10:00. Dus dan is ook nog een mooi piekuurtje hier om het een en ander aan te schaffen. Kun je nog hulp gebruiken?
0: Wij kunnen qua vrijwilligers altijd hulp gebruiken. Dus voor de mensen Havelte om zich reken, meld je aan. Dames, het is het mooiste als je kinderen hebt die naar school gaan natuurlijk in Havelte. Want dan pik je toch ook een beetje de vruchten ervan. Of dan pluk je de vruchten ervan. Dus dat is heel mooi. En die zaterdagochtend, kom vooral langs. Want dan hebben namelijk de mensen op vrijdagavond de spullen toch weer een beetje teruggelegd op de stapel. Dat ze denken, ach weet je, ik doe dat ene kledingstuk toch niet. En die vind je dan zaterdagochtend weer terug. Dus je vindt altijd nog weer de pareltjes op de zaterdag.
1: Zaterdagochtend. Om 9:00 strak meld je hier bij het dorpshuis voor de juweelden van de kinderkledingbranche. En dan wordt het weer een prachtig weekend voor de beurs al hier in de Veldkei.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.

0: mobiel.
1: Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: Meer dan 50 woonmerken onder één dak? Dat is Oogst. Ontdek Montel, Feelingswonen, Stressless, Leolux en nog veel meer op 10.000 vierkante meter wooninspiratie bij Havenkoord Interieurs Coevorden. Oogst van 2 tot en met 11 oktober. Kijk op havenkoord-interieurs.nl.
3: Een half minuut voor 4:30. We zijn mooi op tijd voor het regionale nieuws. Hier is Roy van Gool.
4: De gemeente Emmen moet ruim 10 miljoen euro bezuinigen. De onroerende zaakbelasting voor huizenbezitters gaat niet omhoog, maar wel wordt de afvalstoffenheffing duurder. Ook gaan mensen meer betalen voor parkeren, wordt de toeristenbelasting verhoogd en stijgen de prijzen van kaartjes voor de zwembaden. Verder krijgt de organisatie die mensen in de bijstand aan het werk helpt een 500.000 euro minder en kort Emmen ook op de ondersteuning van Setna bij armoede en scheiden. Aankomend jaar verwacht de gemeente nog wel een 500.000 euro over te houden. Maar dat komt vooral omdat er ruim 4 miljoen euro van de spaarrekening wordt gehaald. Assen wil het kantoorpand aan de Lauwers, waar 220 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, slopen. Op de plek waar zij al 3 jaar wonen, worden 100 flexwoningen gebouwd. Volgens Assen blijven de vluchtelingen hier voorlopig nog en moeten daarom een betere opvang zijn. Het huidige pand is gehoorig. Ook zijn scheidingswanden niet brandwerend genoeg. De Oekraïners verhuizen tijdelijk naar de stroomflat in de wijk De Larix. Groen licht voor de nieuwbouw is nog wel in afwachting van een paar onderzoeken. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet er uitsluitsel zijn. In de supermarkt in Meppel, waar de douane en politie gisteren binnenvielen, lagen ruim 37.000 illegale sigaretten. Dat komt neer op zo'n 2.000 pakjes. Ook is 22 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Volgens de douane waren er signalen dat er in de supermarkt aan de Prinsengracht illegale tabak werd verkocht. De eigenaar van de winkel is niet aangehouden, maar moet wel ruim 22.000 euro betalen als naheffing voor niet betaalde accijns. Of er ook nog een boete volgt, is niet duidelijk. En na 5 maanden stopt Erik Meijer als raadslid in de gemeente Aanhunze. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was hij nog lijsttrekker, maar houdt het nu toch voor gezien. Volgens Meijer is het raadswerk niet te combineren met zijn nieuwe baan en zijn gezin. Naar eigen zeggen heeft hij geprobeerd de puzzel te leggen, maar is dat niet gelukt. Fractievoorzitter Marie-Claire Nezen vindt het besluit jammer, maar respecteert hem. Aris de Haan wordt vanavond geïnstalleerd als vervanger van Meijer. Het was over de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
3: Hans Nieuwenhuis dan met het weer.
5: Veel bewolking, maar het is deze middag wel vrijwel overal droog. Het is maximaal een graad of 20 en de wind is matig uit het zuidwesten, later ruimend naar het westen. Later volgen er wat meer opklaringen en vanavond koelt het voldoende af om vannacht nevel en ook wat mist te gaan veroorzaken.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd.

0: Jackie Wilson en Reed Petit. En daarvoor, ja Roy, we zijn hier weer met 80 dingen tegelijk bezig.
1: Ach man.
0: Moet alles een beetje in de gaten houden, want het is weer tijd voor het interactieve moment. Maar daar kan ik pas aan beginnen. Als ik verteld heb dat voor dat liedje van Jackie Wilson ook nog Los Lobos te horen waren met La Bamba. Nou, dan zijn wij er klaar voor, hè?
1: Zeker, kom maar op.
0: Aan het begin van de uur draaide ik al Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Nou ja, dat geldt eigenlijk een beetje voor dit moment, hè? Je kunt meedoen.
1: Ja, niet iedereen is een winnaar, toch? Kan er maar één winnaar zijn.
0: Er kan maar één de winnaar zijn, maar iedereen kan een winnaar zijn. Een beetje muziekkennis heb je daarvoor nodig. Want we gaan het spel weer spelen waarmee je Remember the Music kunt winnen. Een muzikaal triviant-achtig spel waarbij een beetje kennis van de muziekgeschiedenis best wel handig kan zijn. Alhoewel, in de variatie van vandaag, er zijn namelijk 3 uitvoeringen van dat spel. Ik dacht, we gaan het weer eens een keertje spelen. Is al een tijdje terug met de Movies and Series versie.
1: Oh, leuk. Ja.
0: Die is er ook. We hebben een algemene versie, een Nederpop-uitvoering en vandaag dus de film- en tv-series versie.
1: Nou. Nederpop die is voor Wim eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk wel, hè? Ja. Hoe dan ook, het werkt als volgt. Die doos die zit bordevol met kaartjes. Op die kaartjes staan hints en een QR-code. En dat verwijst dan wel weer naar een bepaalde muzikale link die in dit geval iets met de serie of de film te maken heeft.
1: Ja.
0: Ah, het wijst zichzelf wel.
1: Ja, toch? Ja. Ja.
0: We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse tv-serie van Joop van den Ende TV-producties. Wat later Endemol geworden is. Deze serie was voor het eerst te zien op 8 april 1991.
1: Oh, dan weet ik het. Ja.
0: Op RTL 4. En het gaat over een pas samenwonend stel. Oh, dat zou... Ja, misschien ben jij er een beetje te jong voor nog.
1: Ik ben van 6 februari 91. Dus
0: ja, kijk dan.
1: Kan me niet herinneren.
0: Je had deze kunnen zien.
1: Ja, precies.
0: Net. Nee, dat is een beetje aan jou voorbij gaan. Het heeft wel een hele tijd gelopen, hoor. Dat wel. En het is wel een legendarische serie. Dus ik denk wel dat je hem kent. Andere hint is... het zit in het sitcom-genre. Situation comedy.
1: Zeker.
0: Nederlandse comedy-serie dus. En de serie is gebaseerd op de Engelse serie The Two of Us. In Nederland, ja, als ik dit zeg, weet iedereen het. Maakt ook niet uit. In Nederland draait de serie om Ellen en Eddie en hun familie en kennissenkring. Er waren veel gastrollen in deze serie en in 1994 werd bekendgemaakt dat de serie eindigde. Dat er geen vervolg meer zou komen. Nou, zal ik ook nog een stukje muziek laten horen? Ik heb een stukje van de titelsong.
1: Doe eens gek.
0: Het intro van de titelsong, dat is deze. Komt-ie. Dat klinkt ook wel heel erg 1991, laat ik eerlijk zijn. Ja. Maar welke tv-serie zoeken we? Dat mag je aan ons doorgeven. En dat kan via de telefoon, het kan ook via de app. Wij vinden het allemaal prima. 0592 33 11 88.

0: Ja, dan kun je wel zeggen, jaren 80 held, maar hij treedt nog altijd op. Dan speelt hij deze jaren 80 klassiekers nog wel trouwens hoor. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. En daarvoor nog de nieuwe single van Jeffrey Kuipers. En Ik rot op naar Spanje. Dat is precies wat hij gedaan heeft. Geëmigreerd. En liedje is een van de laatste liedjes waar René Karst aan gewerkt heeft.
1: Ach, echt waar?
0: Ja, dat komt ook een beetje uit zijn fabriek. Ja. Ja. Mooi liedje, Ik rot op naar Spanje. Nou, wij niet. Want wij hebben hele andere zaken af te handelen. Namelijk het spelletje. Het muziekspelletje met daarin dat kaartje met die hints. En aan de reacties te zien, Roy, viel het allemaal wel een beetje mee. Qua moeilijkheidsgraad.
1: Ja, ik denk na een paar hints toen kwam het wel, komt het wel goed.
0: En dan komt het muziekje er nog bij. Nou, dan weet je het meestal wel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Anja, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Anja Abbing uit Emmen. Was jij vroeger zo iemand die, dat deed je vroeger nog, de tv daarvoor aanzetten op maandagavond was het geloof ik
2: al. Nou, als ik thuis was, ik keek er altijd wel naar. Want ik vond het wel een heel komisch stuk.
0: Het was een
2: vooral
0: hele
2: die schoonmoeder.
0: Die was een beetje apart.
2: Ja, een beetje vreemd. Er was een zoon ook.
0: Ja, en die vader was ook een beetje raar.
2: Ja, dat klopt. Maar ik vond het wel komisch.
0: Het is altijd wel zo, dan nu zie je af en toe nog wel eens een fragmentje van zo'n oude serie voorbij komen. Ik heb best wel heel vaak dat series die ik vroeger heel leuk vond. Als ik daar dan nu iets van terugzie, dan denk ik, nou, wat vond ik dan vroeger eigenlijk aan?
2: Ja, dat klopt. Want vroeger keken wij altijd bij de buren. Nou, dan ook altijd zo'n kinderuurtje van op de woensdagmiddag en op de zaterdagmiddag.
0: Ja, dat heb ik laatst thuis nog eens even moeten uitleggen. Dat wij alleen op woensdagmiddag en zaterdagmiddag kindertv hadden. Hè?
2: Ja, dat snappen de kinderen niet meer.
0: Nee, dat kun je niet meer uitleggen. Net als dat je tegenwoordig ook niet meer kunt uitleggen van, ja, vroeger, als ik GTST wilde zien, moest ik zorgen dat ik om 8 uur thuis was.
1: Huh?
2: Ja, ja, klopt.
0: Maar je hebt toch
2: Videoland. Maar nou kun je terugkijken.
0: Precies, ja. Heeft het wel een beetje af aan, ja. Want we waren op zoek naar die serie met die gekke ouders daarin, onder andere. Serie van Joop van den Ende. Te zien vanaf 91 op RTL 4. Over een pas samenwonend stel, Ellen en Eddie. En de serie heeft gelopen tot begin 94. En deze muziek hoorde erbij. Dat was de titelsong. Weet jij nog wie hem zong, Anja, trouwens?
2: Dat weet ik zo niet.
0: Ga ik jou dat zo vertellen, maar dan wil ik eerst even weten wat de titel van die tv-serie was.
2: Er is Vrienden voor het Leven.
0: Ja, en ik snap ook wel dat je misschien niet meer helemaal weet wie hem zong. Want de man die dat deed, die zat toen in zijn musicalperiode. En die had zijn kenmerkende Amsterdamse accent helemaal afgeleerd, waardoor hij niet meer te herkennen was.
2: Oké.
0: Danny de Munk.
2: Ach, was die dat?
0: Nou, kijk eens. Hè? Dat je daar 35 jaar later nog eens achter moet komen. Hè?
2: Ja, ik wou zeggen, want ik ben wel fan van Danny de Munk. Ja. Maar dat wist ik niet.
0: Nee, maar hij zingt ook keurig Nederlands in dit liedje. Dus ja, dan maak je hem er gelijk al niet meer van. Want dat Amsterdamse, dat hoort zo bij hem.
2: Ja, klopt.
0: Nou, ga er maar even extra...
2: Ja, ik vind het wel een leuke gast, hoor.
0: Ja, is het ook. Nou, ga er maar even extra goed op letten of je hem nog herkent in het keurig ABN. En dan gaan we jou dat spel sturen. Dus dat wordt hartstikke leuk.
2: Nou, super.
0: Veel plezier ermee, Anja. En leuk dat je meedeed.
2: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond nog.
2: Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, doei.

0: Ja, Roy.
1: Ja.
0: Jij zei het ook al, hè? Ik maak hem er gewoon niet van.
1: Nee, nee, geen idee.
0: Het was toch echt Danny de Munk, hoor?
1: Jij vezelt mijn humeur weer.
0: Ja, ja, ja. Hij schaamt zich er ook een klein beetje voor, hoor.
1: Wel? Ja?
0: Ja, wel een beetje met terugwerkende kracht. Maar wat ik zei, hij zat toen in verschillende musicals.
1: Ja.
0: Dus ja, dan moest je dan toch een beetje meer ABN voor...
1: Ja, want we kennen hem natuurlijk vooral. Als die
0: Kraag toch allemaal de kleren.
1: Ja, precies.
0: Dat, ja. Ja, ja. Nee, daar is hier niks meer van te ontdekken. Maar hij was het echt. Danny de Munk, Vrienden voor het Leven. De titelsong van die tv-serie. En Anja was het, hè?
1: Ja.
0: Anja die was een van de velen met het goede antwoord. En die krijgt dat spel zo snel mogelijk thuisgestuurd. Weet je wat leuk is, Roy?
1: Nou.
0: Morgen spelen we er weer.
1: Ja, nieuwe ronde, nieuwe kans.
0: Leuk, hè? Superleuk. Dat allemaal morgen, zometeen na 5 uur. Eerst in elk geval weer een terugblik op de afgelopen radiodag. Met daarin aandacht onder andere voor de onrust in de benzinewereld. De tankwereld, want er is weer van alles aan de hand. Heeft alles te maken met Duitsland. De Pink Ribbon Maand is vandaag begonnen. En we gaan de geschiedenis van de regionale omroepen in Noord-Nederland in. Dat en meer zometeen na 5 uur.
2: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
3: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
8: Gezellig naar Vitalis!
7: Vitalismarkten.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmo, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 2 schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
13: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Radio Drenthe.
6: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: De naam die laat wel een belletje rinkelen, lijkt me. En dat klopt ook wel. En hij klinkt ook gewoon net zoals zijn beroemde vader John.
1: Paul, dit was
0: Julian Lennon en Too Late for Goodbye.
2: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.
0: Met trouwens Toet Stielemans op de mondharmonica.
1: Kijk,
0: dat was even een leuk Leo Blokhuis, wist u dat je?
1: Ja,
0: op dit moment.
1: Een grootheid.
0: 5:08, dat is de tijd. Het is de donderdagmiddag. Roy, wat heb je zoal uit de telex gescheurd?
1: Ja, directeur Robert van Lang en het Drents Museum staan waarschijnlijk maandag tegenover elkaar tijdens een kort geding in de rechtbank. Na weken van onderhandelen lijkt het erop dat de partijen niet tot een akkoord komen. Ja, die directeur is door het museum op non-actief gezet omdat er een onderzoek naar de werkcultuur loopt. Ja, Van Lang wil juist aan het werk en spande daarom een kort geding aan. Maandag dus, tenzij er nog een akkoord komt. De gemeente Emmen moet 10 miljoen euro bezuinigen. Dat gaan inwoners voelen in de portemonnee. Zo wordt parkeren duurder en gaan mensen meer betalen voor de afvalstoffenheffing. En Mark Bouwmans uit Oosterhesselen is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hij begint 1 november. Bouwmans stopt binnenkort als burgemeester van Doetinchem en heeft dus snel weer een nieuwe baan.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.

0: Uit het succesvolle tv-programma De Beste Zangers. Een liedje dat eigenlijk van Zoë Liva is. Maar de mannen van Clouseau die maakten er deze versie van. Ik zing. En daarmee is het 13 over 5. Vanaf 12 oktober neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang van asielzoekers over van de gemeente De Wolde. De tijdelijke nachtopvang komt op het evenemententerrein van Bijlen en zal tot eind januari opvang bieden aan maximaal 200 asielzoekers. Wethouder Rico Schans legt uit waarom Midden-Drenthe opnieuw helpt om asielzoekers 's nachts op te vangen.
1: Nou, omdat wij zien dat de situatie gewoon nog steeds schrijnend is. Het ministerie zit ook met de handen in het haar. Met, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen niet buiten slapen? We hebben daar wel gemeend van jongens, wij vinden het niet acceptabel dat mensen buiten op straat moeten slapen. En als we op deze manier in ieder geval een steentje bij kunnen dragen, dan doen we dat.
2: Ja, want voor de goede orde, het gaat dus echt om een nachtopvang. Hè? Mensen komen 's avonds en gaan dan 's morgens weer terug naar Ter Apel.
1: Ja, klopt. Het is echt het minimale wat wij doen. Mensen gaan dan niet van het terrein af. Ze komen aan, ze kunnen eventueel douchen, opfrissen en slapen. En de volgende morgen weer terug. Eigenlijk is het een hele onmenselijke situatie. Maar goed, we doen daarin wel hetgene wat nodig is.
2: Ja, die constructie met die tijdelijke noodopvang 's nachts duurt natuurlijk al jaren. Dat is een beetje onmoedeloos van te worden, zou je zeggen. Inmiddels is er een nieuw kabinet. Heeft u de indruk dat er al een beetje schot in de zaak zit eigenlijk, richting een permanente oplossing?
1: Nou, dat hoop ik in ieder geval wel. Ik merk wel de welwillendheid in ieder geval van het ministerie, die ook al aangeeft dat het andere gemeentes natuurlijk in het kader van de spreidingswet natuurlijk ook van aan zet zijn om hier stappen in te zetten. Maar het is nou eenmaal een heet hangijzer. En wij hopen in ieder geval dat het kabinet wel een keertje doorpakt. Want dit is in 2024 ook al een keertje heeft het plaatsgevonden. Ik vind het gewoon, het is gewoon onmenselijk, zeg maar, dat wij zo met mensen lopen te zeulen, terwijl we geen structurele oplossing daarvoor kunnen bieden.
2: Ja, dat zou je soms bijna vergeten in de hitte van de discussie, hè, wat dat eigenlijk met die mensen als individuen doet, die gewoon 's avonds in de bus zitten, 's ochtends weer terug in de bus zitten. Dat is wat u zegt, inderdaad onmenselijk.
1: Ja, zeker. Het is uitzichtloos. En ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval duidelijkheid komt voor de mensen die er binnenkomen. Er zijn landelijk gewoon oplossingen nodig. En gewoon echt een structurele aanpak ten aanzien van de hele asielketen. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat het niet normaal is dat die mensen buiten op straat aan slapen. Dus. Nee, en daar wil wij ook inspringen.
2: De locatie die u daar nu voor aanwijst is de evenementenlocatie aan de Hoefslag in Bijlen. Waarom die locatie?
1: De locatie is in 2024 ook al een keer in de orde geweest. We hebben toen ook echt wel de nadrukkelijke hoop gehad dat het niet weer nodig zou zijn. De vorige opvang heeft plaatsgevonden in de sporthal. En als we het nou weer zouden doen, zouden er heel veel evenementen verplaatst moeten worden. Competities en dergelijke allemaal. Dus het is ook een wenselijke situatie. Het evenemententerrein staat leeg. Omdat het geen ideale situatie is, hebben we gemeen dat dit in ieder geval de oplossing die we kunnen bieden.
0: En dat zei wethouder Rico Schans van Midden-Drenthe.

0: Van hun meesterwerk, van hun klassieke Rumours, hoor je Fleetwood Mac en Don't Stop. Duitsland heeft vandaag opnieuw een accijnskorting op benzine en diesel ingevoerd. Ja, dat is mooi voor mensen in de grensregio, zou je zeggen. Een liter brandstof kan tot 17 cent goedkoper zijn. En daarmee loont het dus best om even de grens over te wippen om te gaan tanken. Maar voor Richard Vieten, directeur van Vietenolie, is dat natuurlijk minder goed nieuws.
1: Ja, we hadden deze niet aanzien komen. Dit was natuurlijk ook, dit werd heel snel besloten en ook gelijk doorgevoerd per 1 oktober, dus per vandaag. Je bent er natuurlijk gauw aan als er weer normale omzet op het tankstation zijn en dat ze gewoon weer lekker in de rij staan. Voor ons wel een tegenvaller.
2: Ja, want vertel eens, wat betekent dat nu concreet dan voor u als pomphouder?
1: Ja, wij zien dan dat al onze grensstations, waar de omzetten natuurlijk weer mooi gestegen waren de laatste maanden, na een rustige periode, ja, dat waarschijnlijk per vandaag toch weer een stuk rustiger wordt op die stations. Ja, dan spreek je toch al over 100.000 liters per dag wat je minder verkoopt.
2: Zo, ja, dat zijn enorme hoeveelheden. Dat is natuurlijk voor u als ondernemer niet prettig. Maar ook uw personeel heeft daar misschien wel mee te maken.
1: Ja, je kan er vooraf niet op inspelen. Dus als dat in één keer die omzet wegvalt, ja, dan zit je natuurlijk met je hele logistiek apparaat. Wat in één keer verandert. En de bevoorrading van de tankstations worden heel anders. Dus ja, voor ons personeel is dat ook erg vervelend.
2: Verdient u dan, zeg maar, ook nu dan minder aan een liter brandstof? Is het vooral de consument die de klos is, die gewoon een hogere prijs bij u betaalt? Of zegt u van, nou ja, we proberen toch ook een beetje mee te gaan met die prijs in Duitsland en ik ga daar zelf iets minder aan verdienen? Of werkt dat niet zo?
1: Ja, we zijn altijd concurrerend met onze prijzen, ook in de grensstreek. Alleen ja, als er 17 cent afgaat, dat zit natuurlijk niet in de marge aan de pomp. Nee. Dus daar kan je niet tegen concurreren, helaas.
2: Nee, dat zouden ze dan vanuit Den Haag moeten doen.
1: Ja, het zou dus een hele mooie oplossing zijn dat de regering ons een beetje tegemoet komt in Nederland. En dat die ook een tijdelijke maatregeling aan zou kondigen met een accijnskorting.
2: Ja, want waarom doen ze dat in Duitsland wel en in Nederland niet eigenlijk?
1: Ja, dat is ook onze grote vraag. Ja, dat beslist de regering uiteindelijk natuurlijk. Maar in Duitsland compenseren ze de consument wel voor de hoge brandstofprijs. En in Nederland doen ze dat niet.
2: Nee, goed.
1: En Nederland is natuurlijk al het land met de hoogste accijns.
2: Ja, precies. In Nederland betalen we hoge accijnzen. En die zie je dus terug aan de pomp onder andere. Die korting in Duitsland is wel tijdelijk, tot 31 december. Is het probleem daarna weer opgelost?
1: Als ze niet gaan verlengen in Duitsland, dan is het probleem dan weer opgelost. En dan zullen dan de prijzen in Nederland weer iets voordeliger zijn.
0: En dat zei Richard Vieten, de directeur van Vietenolie.

0: Ilse de Lange en Get It Right. 1 oktober vandaag. En vandaag is de borstkankermaand 2026 van Pink Ribbon gestart. En dit jaar staat de gedachte centraal dat borstkanker dichterbij is dan je denkt. Het raakt jou, je omgeving en iedereen die je lief hebt. In Westerbork is voor aanstaande zondag een wandeltocht georganiseerd om geld op te halen voor Pink Ribbon. En organisator Nanny Steenhuis die vertelt erover.
1: De afstanden zijn 6 kilometer, 10 kilometer en 16 kilometer. En we hebben een nieuwe route van 2 kilometer. En die is voor de mensen die waarvoor eigenlijk 6 kilometer iets te ver is. En dat gaat ook allemaal over verharde paden. Dus dat is ook geschikt voor rolstoel of met een rollator. Die gaat ook langs het koffiepunt en ook langs de kerk om een kaarsje aan te steken in ons Pink Ribbon Hart. Dus dat is ook een hele mooie extra route erbij dit jaar.
2: Oké, dus je gaat gewoon langs koffietentjes en zo. Dan kan je gewoon even pauze houden en weer doorwandelen.
1: Ja, precies. En die zijn op de andere routes ook 2. We hebben een pop-up horeca restaurant gemaakt met koffie, met wat erbij. Op een hele leuke locatie. En er staat nog een ander pop-up restaurantje. Dus er zijn inderdaad onderweg is er van alles te doen.
2: Oké, en iedereen die mee wil lopen, die betaalt dan 10 euro?
1: 15 euro.
2: 15 euro. En die kan dan, ja. En die 15 euro gaat dan naar Pink Ribbon?
1: Die gaat naar Pink Ribbon, ja. Die 15 euro gaat naar Pink Ribbon. En we hebben achter Diggels, dat is een stadlocatie, hebben we een soort beetje evenemententerreintje gemaakt. Met ook daar staan 2 kramen met allemaal leuke roze artikelen die je kunt kopen. Dus dat de opbrengst daarvan gaat ook naar Pink Ribbon. En zowel de horeca, wat pop-up restaurants, dat gaat ook allemaal naar Pink Ribbon. Die sponsoren dat ook allemaal. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
2: Oké, heb je al veel inschrijvingen? Of is het toch nog een beetje een verrassing hoeveel mensen meedoen?
1: We hebben nu bijna 700 deelnemers.
2: Oh, dat is hartstikke veel, toch?
1: Ja, dat gaat wel hartstikke mooi. En het was een hele mooie dag, zondag qua weer. Dus we denken dat er nog veel meer aanmeldingen bij komen.
2: Ja, er kan nog veel meer bij ook. Maakt er allemaal niet uit.
1: Nee, hoe meer, hoe beter.
2: Oké, en als mensen nog mee willen doen, hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Via Pink Walk Westerbork.
2: Pink Walk Westerbork. Of een mailtje sturen naar info@pinkwalk.nl.
1: Ja. Precies. Okay. Ja, maar als je inderdaad googelt Pink Walk Westerbork, dan kom je zo al op de inschrijfpagina.

0: Komende vrijdag en zaterdag nodigt Openluchtmuseum Ellert en Brammertje uit voor een bijzondere ervaring. Een avondwandeling door het museumterrein, eenmalig in het donker. Word tijdens de wandeling verrast met toneelspel, zang, voordracht en verhalen. Reserveer de avondwandeling via ellertenbrammert.nl.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Profiteer tijdens de oktober woonmaand de hele maand van leuke aanbiedingen. En maak kennis met de nieuwe collectie bij Joldersma Wonen. Joldersma Wonen in Schonebeek. De meest complete woonwinkel in uw regio. Kijk ook op joldersma-wonen.nl.
5: Een keukenkastje vervangen? Kan je keukenrenovatie gebruiken of wil je een compleet nieuwe keuken? TWA Keukens in Pijzen is de andere keukenspecialist. Altijd maatwerk, want standaard doen ze niet aan. Ze denken mee in praktische oplossingen en je krijgt direct een eerlijke prijs. Kom naar de showroom of kijk op twakeukens.nl.
6: Het is 6:01, exact. Hier is Roy van Gol met het regionale nieuws.
7: Directeur Robert van Lange en het Drents Museum staan waarschijnlijk maandag tegenover elkaar tijdens een kort geding. Beide partijen worden niet eens en dus volgt de gang naar de rechtbank. Van Lang is door het museum op non-actief gezet omdat er een onderzoek naar de werkcultuur loopt. De directeur wil juist aan het werk en spande daarom een kort geding aan. De gemeente Emmen moet ruim 10 miljoen euro bezuinigen. De onroerende zaakbelasting voor huizenbezitters gaat niet omhoog, maar wel wordt de afvalstoffenheffing duurder. Ook gaan mensen meer betalen voor parkeren, wordt de toeristenbelasting verhoogd en stijgen de prijzen van kaartjes voor de zwembaden. Verder krijgt de organisatie die mensen in de bijstand aan het werk helpt een 500.000 euro minder. En kort Emmen ook op ondersteuning van Setna bij armoede en scheiden. Aankomend jaar verwacht de gemeente nog wel een 500.000 euro over te houden, maar dat komt vooral omdat er ruim 4 miljoen euro van de spaarrekening wordt gehaald. Assen wil het kantoorpand aan de Lauwers, waar 220 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, slopen. Op de plek waar zij al 3 jaar wonen, komen 100 flexwoningen. Volgens Assen blijven de vluchtelingen hier voorlopig nog. Er moet daarom een betere opvang zijn. Het huidige pand is gehoorig. Ook zijn scheidingswanden niet brandwerend genoeg. De Oekraïners verhuizen tijdelijk naar de stroomflat in de wijk De Lariks. Groen licht voor de nieuwbouw is nog wel in afwachting van een paar onderzoeken. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet de uitsluitsel zijn. En in de supermarkt in Meppel, waar de douane en politie gisteren binnenvielen, lagen ruim 37.000 illegale sigaretten. Het komt neer op zo'n 2.000 pakjes. Ook is 22 kilo waterpijptabak in beslag genomen. Volgens de douane waren er signalen dat er in de supermarkt aan de Prinsengracht illegale tabak werd verkocht. De eigenaar van de winkel is niet aangehouden, maar moet wel ruim 22.000 euro betalen als naheffing voor niet betaalde accijns. Of er ook nog een boete volgt, is nog niet duidelijk. En tot zover de nieuws. Meer nieuws vind je altijd op onze website en natuurlijk ook in de app.
6: Hans Nienhuis, goedemiddag.
8: Mooi René, goedemiddag.
6: Hoi Hans. Nou, 1 oktober vandaag, een nieuwe maand. Een beetje een nieuw weertype. Het is net of het weer gewoon er een beetje rekening mee houden.
8: Nou, wel nee, het is vandaag gewoon eventjes een uitzondering. Want morgen dan is de zon weer terug in ons weerbeeld. Ja. Ja, we blijven toch nog even in stijl hoor. Dus het is een mooi jaar met een goede zomer geweest. En ook de herfst hebben we tot nu toe geen klagen over. Want het was afgelopen maand ietsje aan de droge kant in onze provincie. En als je dat een maand geleden had gezegd tegen mij met die warme zee voor de deur. Ik had gezegd, dat gaat niet gebeuren, het wordt kletsnat.
6: Ik had het zo lekker overzichtelijk gevonden als het dan nieuw 1 oktober, nieuw weertype. We gaan eindelijk eens even lekker de herfst in.
8: Nee, het lijkt erop dat we weer te maken krijgen met een nieuwe hoge drukblokkade in onze omgeving. Dat wil niet zeggen dat het meteen weer heel heet wordt of zo, maar het blijft voorlopig wel mooi rustig weer. Dat zien we nu eigenlijk al en de wind is gaan liggen. We hadden vanmiddag op een gegeven moment een matige wind uit het zuid-zuidwesten. Die is nu zuidwest tot bijna west geworden. Wordt ook heel rustig eigenlijk. Vanavond is het windkracht 2. En de temperatuur die daalt van een graad of 20 inmiddels al wat verder omlaag naar uiteindelijk 9 graden vannacht. En dat betekent dat we wat nevel of mist gaan krijgen, want het dauwpunt wordt bereikt. Er is natuurlijk wat water ingevallen. En met die opklaringen die straks binnenlopen, en dan is er uitstraling en dat is voldoende voor een kleine grijze wereld morgenochtend. Ik denk niet dat het helemaal poldicht gaat zitten of dat het zicht heel slecht wordt. Maar er zullen wel plekken bij zijn waar het voor het verkeer misschien wat belemmerend zal zijn. Dat trekt morgenochtend op, dan mengt het weg via lage wolken. Wanneer dat dan precies gebeurt, is altijd best ingewikkeld. Dus in de loop van de morgen, dan knapt het op en dan wordt het zicht allemaal weer beter. En dan komt de zon er weer terug bij. Die zijn we vandaag even kwijt geweest, maar morgen is hij weer terug in ons weerbeeld. Een zwakke zuidwestelijke wind, later zuidelijk van richting. En een graad of 20 opnieuw, dus die temperatuur die blijft goed op peil. En dat doet hij eigenlijk ook de dagen daarna. In het weekend op zaterdag en zondag. We zien een zwakke zuidelijke wind, later weer wat meer zuidwest. En ondertussen zien we op de weerkaart boven ons hoofd nieuwe hoge druk opbollen. Als je even op de barometer tikt, niet te hard, dan gaat hij stuk. Dan gaan we naar 1030 hectopascal morgen. En dat doen we ook in het weekend, dus hij zit weer boven ons, die hoge druk. Dat betekent op zaterdag en op zondag allebei zo'n grijze start met misschien wat nevel en mist weer en dat soort dingen. Dat mengt weg en in de loop van de dag hebben we dan een mix van zon en bewolking, terwijl het droog is met heel weinig wind. Dus een aantal vriendelijke dagen op ons te wachten. En zelfs begin volgende week zien we nog steeds hoge druk bij ons in de buurt. De wind is nou zwak tot matige zuidwest van richting. Temperatuur blijft rond 19 of 20 graden hangen tot en met dinsdag in ieder geval. En die mix van zon en bewolking zonder neerslag duurt ook in de eerste paar dagen van de week nog gewoon voort.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
10: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
16: Marktkauf Meppen. Spectaculaire keuze in levensmiddelen, huishoudartikelen, lichaamsverzorging, kleding en elektronische apparatuur voor spectaculaire prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
17: Studio Steenbergen.
18: Met René Steenbergen.

0: Mooi samenwerkingsverband tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield en What Have I Done to Deserve This. Ja, het kan je eigenlijk niet zijn ontgaan. De regionale omroep voor Noord-Nederland bestaat dit jaar 80 jaar. Daar hebben we begin dit jaar al een speciale uitzending over gemaakt, samen met onze collega's van RTV Noord en Omroep Friesland. Want die RON, de regionale omroep Noord, is een voorloper van die drie noordelijke omroepen. En nu komt er ook een documentaire over de geschiedenis en de toekomst van die drie omroepen. Het Nieuws van Morgen heet die docu. En die is gemaakt door Karin Bies van Omroep Friesland.
1: Het is ook best wel veel werk geweest. Bij Omroep Friesland is het televisiearchief in ieder geval geweldig. En een collega van mij heeft 30 jaar geleden over het 50-jarig bestaan van de RON, of de RONO zoals het daarna heette, ook een documentaire gemaakt. En zij heeft nog met mensen gesproken die bij de oprichting aanwezig zijn geweest. En dat is natuurlijk geweldig dat we dat materiaal nog hebben. Dus daar heb ik ook iets van gebruikt. Voor de rest ben ik hele mooie dingen tegengekomen waarvan ik het bestaan ook niet wist. Want een deel van ons audioarchief staat op lakplaten, schellakplaten, die soms wel gedigitaliseerd zijn, maar nog niet geïnventariseerd. Dus we weten niet van alles wat erop staat. En zo heb ik gewoon, eigenlijk bij toeval, ben ik ook hele mooie dingen tegengekomen.
2: Wow.
1: Er was een fragment in Groningen uit 1948. Dat stond op een lakplaat uit 1948, wat nog nooit iemand gehoord heeft.
2: Dus dat is toen opgenomen, dat is in een kast beland en heeft nooit iemand naar geluisterd. En jij hebt op een gegeven moment de koptelefoon op je hoofd gezet. Je hebt die schellakplaat ergens ingestopt. Heb je natuurlijk speciale apparatuur voor nodig. En toen, en wat hoorde je toen?
1: Ja, het was ik hoorde dat er een soort van landbouwtentoonstelling aan de gang was. Er waren mensen die liepen langs allerlei moderne landbouwvoertuigen. Ik wist alleen dat het uit 1948 was. Dus ik kon wel nagaan, na de oorlog was er heel veel aandacht voor de modernisering van de landbouw. Dus dat klopte. Maar op een gegeven moment kwamen de verslaggever en een Groningse bezoeker kwamen langs een kraampje waar je gesproken brieven kon inspreken. En dat hebben ze toen gedaan.
2: Ja,
1: en dat heb ik gebruikt in de documentaire.
2: Ja, een van die mensen die je daar hoort is ene Diederik uit Knal, hè, Stadskanaal. Ik heb daar eens een klein stukje audio van. Dit komt dus uit 1948 op een grote landbouwtentoonstelling. Luister even mee.
3: Hier, mevrouw Brood.
4: Ja. Gaat uw gang maar, hoor.
3: En dan kreeg hij mijn stem te horen en zoeren bij je.
4: Ja.
3: Nou, zeg maar, begin.
4: Ja, gaat het, begint u maar.
3: Bist u door Diederik, mijn jong? Hier is oom Diederik uit Knol, hoor. Ik ben hier in stad op de grote tentoonstelling. Jong, wat zonde dat staat niet even kinkist. Mooi man, maar rokel. Nou, hoor die me goud. En Turkije is dat, hè?
2: Ja, hij spreekt dus een bericht in, maar voor wie is dat bericht?
1: Dat is voor onze jongens in Indië. De soldaten die in Indonesië, Nederlands-Indië gelegerd waren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Er waren er dus familieleden in Nederland. Die konden zo'n grammofoonplaatje inspreken. Dat werd opgestuurd naar, in dit geval, Surabaya. Diederik in Surabaya. Maar er konden ook soldaten in Batavia konden ook een plaatje opnemen. En dat werd dan opgestuurd naar Nederland. Dus gesproken brieven waren dat.
2: Ja, revolutionair natuurlijk voor die tijd, kan ik me voorstellen. Je schetst in de documentaire een beeld van de rol die de regionale omroep eigenlijk heeft, hè, sinds 1946. Is het.
1: We zijn heel lang samen opgetrokken als omroepen. En ons hoogtepunt kwam in 1979, dat weten jullie ook nog wel, met de sneeuwwinter. Toen gingen we echt veel meer uitzenden. En daarna werd de vraag naar regionale radio echt heel groot. Toen waren we gewoon belangrijk. En toen zijn we steeds meer gaan uitzenden. Op een gegeven moment kwam de opsplitsing en zijn we ook onafhankelijk geworden, los van de NOS, waar we eerst onder vielen. Sindsdien zijn we allemaal onze eigen weg gegaan.
2: Ja.
1: En ik denk ook wel dat er op zich een goede toekomst is, hoor, voor de regionale omroepen. Want de regionale televisie die in de jaren 90 kwam, daar heb ik ook aandacht aan besteed in deze documentaire. En tegenwoordig is meer dan de helft, denk ik, van wat we doen online te vinden. Dus we zitten gewoon in hele drukke tijden. Maar als regionale omroep zijn we nog wel steeds, denk ik, als journalisten heel dichtbij de mensen. En worden we ook nog wel, dat blijkt ook uit onderzoek, als betrouwbaar gezien. En dat vind ik dus ook heel waardevol.
0: En dat zei Omroep Friesland-collega Karin Bies, die dus die documentaire gemaakt heeft. Nieuws van Morgen over 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. Die is aanstaande zondag te zien op TV Drenthe.

0: Gebaseerd op Kodachrome van Paul Simon en Leon Moorman maakte deze Drentse versie van Instagram. Ja, 1 oktober vandaag, de maand van de geschiedenis, is vandaag begonnen. En daarom startte Robert Oosting zijn Op Jakdag vanochtend bij het Drents Archief in Assen, waar Hilde Boelema hele bijzondere, intrigerende gele kaartjes uit de kluis had gehaald.
1: Het thema van de maand van de geschiedenis is dit jaar lichaam en geest. Dus wij zoeken allemaal activiteiten met iets met lichaam en geest. En ja, deze vergeelde papiertjes, zoals jij dat noemt, dat zijn signalementskaarten. En dat zijn een van de belangrijkste archiefstukken die wij hier bewaren. We hebben er ongeveer 5000. Mm-hmm. En dat zijn kaarten van mensen die in Veenhuizen zaten in de periode 1896 tot 1901. En van die mensen is echt elk detail, dus het hele signalement opgeschreven. En dat is dan niet alleen van blauwe ogen, ronde neus, bruin haar. Nee, tot in detail. Nou, kijk maar even mee. We zien hier ook echt zo staan boven signalementskaart. Nou, deze is van Simon Pols. En Simon Pols is geboren in 1841, zien we hier. En hij is al vijf keer opgepakt, zien we hier, voor bedelarij en landloperij. Nou, het is dus een veelpleger of een recidivist. Hij komt steeds terug in Veenhuizen. Nou ja, en dan gaan ze dus meten, maar dan ook echt alles. De lengte van zijn hoofd is 19,7 centimeter. De breedte is 15,5 centimeter. Zijn voet is 26 centimeter. Zijn onderarm hebben ze opgemeten. Zijn pink, zijn voorhoofd. Dit vind ik ook wel een hele interessante. De diepte van zijn neuswortel. En we zien hier ook vingerafdrukken. Dat is dus eigenlijk de tweede manier van identificeren. En foto's.
2: Ik wou zeggen, er valt mij nog iets direct op.
1: Ja, er zijn foto's van de voorkant en van de zijkant. En je ziet dat hij vast is gezet met zijn hoofd, dat hij ergens tegenaan zit. Want hij moest. Ja. Het is niet zoals wij nu even snel een foto maken met onze iPhone. Maar nee, je moet echt. Die techniek was toen, stond nog in de kinderschoenen. Dus hij moest echt vast zitten, niet bewegen. En hij kijkt niet heel erg blij op de foto.
2: Ja, want er zijn dus 5000 van die soortgelijke signalementen hier in het Drentse Archief. Dit is waardevol om in bezit te hebben.
1: Het is heel waardevol, ja. En tijdens de maand van de geschiedenis gaan wij dus een lezing hierover houden. En dat doet Meg Williams van de Universiteit Groningen. En zij weet alles van. Ze weet precies van waarom deze kaarten werden gemaakt, wat de theorie erachter is, waarom er op een gegeven moment in 1901 dus ook weer mee gestopt is. Die lezing is op 14 oktober, of 's avonds hier in het Drents Archief. Dus ja, als je geïnteresseerd bent in die kaarten, dan zou ik daar zeker naartoe komen. Je kunt ze trouwens ook, we hebben ze allemaal ingescand, omdat het dus, ja, wat jij zegt, het zijn vergeelde papiertjes. Het is oud, ze zijn heel oud, ze zijn kwetsbaar. Dus ja, we hebben ze allemaal in laten scannen. Dus op de website allekolonisten.nl kun je ze bekijken. En wie weet, vind je er een van jouw voorouder.
0: Ja, dat ging dus nu over die bijzondere kaartjes. Maar er staat nog veel meer op stapel voor de komende maand. Oktober, de maand van de geschiedenis. Dus als je dat interessant vindt, ja, dan moet je zeker even de site van het Drents Archief raadplegen. Wat voor activiteiten daar de komende weken allemaal gepland zijn. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur natuurlijk een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
9: Zin in een heerlijk dagje uit? Kom naar Sisters Emma. Geniet van all-day brunch, homemade sweets, goede koffie en verrassende shared delights. Van ontbijt tot lunch, bij Sisters is elk moment een genietmoment. Je vindt ons in Hartje Emma. Sisters Emma. Vier het leven, proef het samen.
8: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
10: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook!
11: Gezellig naar Vitalis!
10: Vitalismarkten.nl.
12: Het is weer tijd voor oogst. Het woon-event van het jaar. Bij Havenkort Interieurs in Coevorden. Geniet van 10.000 vierkante meter wooninspiratie. Met de nieuwste primeurs, hapjes, drankjes, live muziek en spectaculaire aanbiedingen. Van 2 tot en met 11 oktober. Bekijk het programma en claim uw cadeau op havenkort-interieurs.nl.
13: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Liefhebbers van struinen, sneupen en schatzoeken, opgelet. Aanstaande zondag van 10 tot 4 is er weer de Drentse Vlooienmarkt in Expo Assen. Een dagje uit voor de hele familie. Kom ook.
11: Gezellig naar Vitalis.
10: Vitalismarkten.nl.
15: Het is een jubileum. Zaterdag 3 oktober vindt voor de 10e keer het New Blues Festival plaats in de Bonte Wever in Assen. Aanvang 7 uur met King King, de Britse bluesrockband met de broers Alan en Stevie Nimmel, de Engelse blueszanger Sean Webster, AJ Plug uit Hollo, de Blues Caravan met 3 getalenteerde dames en de Black River Roots.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Radio Drenthe.
25: Muziek voor volwassenen.
13: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Angus Finnan is geboren in Dublin in Ierland, maar woonde jaren in Ontario in Canada, waar zijn vader een boerderij had. Hij is intussen verhuisd naar Kansas City in Amerika en daar nam hij dit nummer op van zijn grote idool Gordon Lightfoot. Angus Finnan, Lightfoot.

Angus Finnan, Lightfoot. Chris Hillman, die kennen we van The Birds, The Flying Burrito Brothers, The Desert Rose Band, Manessas, Souder Hillman Fury Band en McQueen, Clark en Hillman. En hij nam in de Sunset Sound Studios in Los Angeles een duet op met Steve Earle. Chris Hillman en Steve Earle, High Fashion Queen.

Chris Hillman en Steve Earle, High Fashion Queen. Darlin West, dat is een band uit Noorwegen met het echtpaar Thor Eagle en Mary Creeken. Het is een populaire band in Scandinavië en de band toert ook regelmatig door Duitsland en Nederland. Darlin West, Sundown.

Darling West, Sundown. Sheryl Crow en Emmylou Harris kwamen elkaar toevallig tegen tijdens het toeren in New Orleans en ze besloten ter plaatse samen een nummer op te nemen met muzikanten uit Louisiana. Dat deden ze in de Kingway Studios.

Sheryl Crow en Emmylou Harris, Juanita. Sean Barton Fack is een Amerikaanse zangeres en ze komt uit de vrouwenband Hazeldean. Ze nam dit nummer op in de Ultratoon Studio City in Los Angeles met als producer zangeres Carla Olsen. Sean Barton Fack, Summerside of Life.

Sean Barton Fack, Summerside of Life. Lucinda Williams en David Crosby werden in de Ocean Way Studios in Nashville geconfronteerd met een studio vol topmuzikanten. Chris Ettridge, basgitaar. Spooner Oldham, piano. Emmylou Harris, gitaar. Benman Tench, orgel. En Greg Lees, steelgitaar en mandoline. Lucinda Williams en David Crosby, Return of the Grievous Angel.

Lucinda Williams en David Crosby, Return of the Grievous Angels. De Texaanse band The Textones is de band van zangeres Carla Olsen. Ze was in de jaren 70 actief in de punkscene van Los Angeles, maar intussen werkte ze al samen met Mick Taylor, Percy Sledge, Ry Cooder, Gene Clark, Don Henley, Bob Dylan, Eric Clapton en John Fogerty. The Textones, Early Morning Rain.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fireflies van Danielle Nicole is het album van deze week. En Danielle Nicole ontving in 2024 een Blues Music Award als beste blueszangeres van het jaar. In 2026 werd ze opnieuw gekozen tot beste blueszangeres van het jaar, maar ze werd tevens gekozen tot beste basgitarist van het jaar. En Fireflies is haar vijfde album. Producer Tony Brownagle is tevens de drummer en Jim Poeg was voorheen de organist en pianist van de Robert Cray Band en Geneva Magnus. Danielle Nicole, Soulside.

Daniel Nicole, Soulside. Whiskey Town, dat was een geweldige band totdat frontman Ryan Adams solo verder ging. De chemie tussen Ryan en Adams en zijn violiste en achtergrondzangeres Caitlin Carey was uniek. En het was geen toeval dat ze beide ook als soloartiest heel succesvol werden. Whiskey Town, A Song for You.

Whiskey Town, A Song for You. Ilse Juber uit Los Angeles schreef al nummers voor Beyoncé, Miley Cyrus, Mark Ronson, Ellie Goulding en Shawn Mendes. En in 2023 verscheen haar debuutalbum From the Valley. En haar vader Lawrence Juber was de gitarist van Wings bij Paul McCartney. Ilse Juber, The Way I Feel.

Elsie Juber, The Way I Feel. Singer-songwriter Gillian Welles vormt al jaren een duo met gitarist David Rawlings. En dit nummer namen ze op in de huisstudio van David Rawlings in Nashville. Gillian Welles, Hickory Wind. MUZIEK

Gillian Welsh, Hickory Wind. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van Gordon Lightfoot uit 1967 en dit is de versie van de Texaanse singer-songwriter Katie Muffet, Canadian Railroad Trilogy.

0: U wilt zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis blijven wonen. Maar misschien heeft u vragen over uw gezondheid. Of maakt u zich zorgen over de toekomst. De wijkverpleegkundige van Icare denkt met u mee en geeft advies. Vraag nu een gratis huisbezoek aan via icare.nl. Zorgen doen we samen. Icare.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay.
9: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
12: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
11: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
13: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: lekker croissantje, een heerlijk appeltje, kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond.

gezocht. En ik zie het nu. Ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost. Ik

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog, met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: lekker croissantje. Heerlijk appeltje. Kopje koffie.
1: Genieten van een lekker ontbijt is natuurlijk het leukste met z'n tweeën.
0: Volgende week maak je kans op een shared breakfast. Een volledig verzorgd ontbijt.
1: Luister elke dag en maak kans.
0: Kijk voor alle info op ntvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd. In de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Citi Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meda, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging.